0: Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten, is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: 023 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een week eerder dan gepland is het zwembad op Urk weer open. En Lelystad heeft sinds gisteren een eigen herstelplek voor vrouwen die net zijn bevallen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Dat was een lekkere koele nacht.
1: Zo, dat was prettig, hè?
4: Ja. En Jolien, maar Roy. Goedemorgen, Roy.
1: Goedemorgen.
4: Jij komt Jolien vervangen deze week.
1: Ja.
4: Fijn dat je erbij bent. En met de hoge temperaturen deze week in het verschiet heb ik straks verfrissend nieuws voor je. En dat komt van Urk.
1: En ik heb ook verfrissend nieuws. Ook bij het waterzomerkamp naar Baka en Zeewolde zoeken ze namelijk het water op.

0: Emily Sandé was dat met Next to Me. Het is 6:06. Goedemorgen.
1: Mooi nieuws uit Urk. Zwembad Het Bun is eerder open dan gepland na de renovatie van de tegeltjes.
0: Verslaggever Marielle Bakker die sprak daar met Meindert Wakker van het zwembad en met de eerste bezoekers.
2: De verlossende sprong. 7 weken zonder zwembad viel niet mee.
3: Dat is heel irritant.
4: Ja, want?
3: Ja, we konden niet meer zwemmen.
5: Lekker warm en zwembad dicht.
4: Meindert Wakker van zwembad Het Bun op Urk. Wat was er ook alweer aan de hand met de tegels?
6: Er kwam spanning in de ondervloer. En dat heeft te maken met de manier hoe de tegels toen de tijd zijn aangebracht. Het binnendrekken van het vocht in de vocht. En het verlagen van de temperatuur. Dat heeft ervoor gezorgd dat op verschillende momenten echt die spanning kwam. En ja, dan kun je op een willekeurig moment losliggende tegels hebben. Ja, dat wil je absoluut niet in een zwembad hebben. Dus ja, dat hebben we nu definitief proberen op te lossen.
4: Dat was wel een ramp.
6: Dat was zeker geen ramp. Ja, je hebt in 1 keer 7 weken vakantie. Ja, kun je een vakantie noemen. Het voelt toch niet lekker. Je zit liever in een zwembad zoals je nu ook kan zien. Spelende kinderen en het plezier van de kinderen wat je hier wenst. En juist in de vakantieperiode.
2: De tegels zien er weer picobello uit en de kinderen zijn blij.
7: Superleuk.
4: Ja? En wat ga je allemaal doen nu?
7: Bommetjes maken en van de glijbaan af.
4: Hoe erg misten jullie het zwembad?
8: Nou, erg.
4: Hoe erg?
7: 100. Heel veel.
8: Heel erg. We zagen in de krant dat je maandag 10 augustus open ging. Dus we gingen gelijk ons zwembad.
7: Soms denk ik, nou, ik wil wel even zwemmen hoor.
4: En nu kan het?
7: Ja.
4: En hoe is het?
7: Heel leuk.
2: En het personeel is ook blij dat ze een week korter dicht waren dan gepland.
6: Dat voelt supergoed. Hier doe je het uiteindelijk voor. Ook dat we juist een week eerder open konden. Ja, dat laat gelijk weer zien waar je voor doet. Juist die plezier bij die kinderen. Juist in die laatste vakantieweek. Dat ze nog even extra plezier kunnen hebben. Nee, dat is alleen maar super.
1: Meindert Wakker was de laatste spreker over zwembad. Het Bun op Urk. Een weekje eerder open dan gepland. Lekker vrij zwemmen. Alle dagen.
0: Ja, heerlijk. En dan volgende week natuurlijk weer de zwemlessen. Dit zijn Karol G en Bruno Mars met Stil.

0: Ja, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. My favorite waste of time. Van wie is die hier? Van jou. Je hoorde Owen Paul.
1: Naast leren zeilen op de Randmeren is er bij scoutingkamp Navaca in Zeewolde ook tijd voor ontspanning.
0: Met een spel dat je vast kent van tv. Het verslag is van Arend de Boer.
2: Je neemt twee vaten als wielen, knoopt ze vast aan een houten frame, rolt naar beneden en dan zo snel mogelijk de bel luiden. Deze scouts is dat gelukt. De scouts op Navaca in Zeewolde maken zelf hun houten frame voor hun variant van te land, te zee en in de lucht.
3: Dan hebben we het nog een keer hier eronder en dan trekken we hem daarmee op spanning.
4: Wat zijn jullie aan het doen?
5: We zijn een soort van kruisjurring aan het doen, maar goed, niet helemaal officieel, maar hij zit vast. We zijn een karretje aan het bouwen en daarmee gaan we de ramp af daar. Dat hebben jullie misschien al gezien. En hopen dat ze de bel kunnen raken.
4: Lekker. En zit er nog een beetje een tactiek achter of is het met name gewoon techniek, dat je het goed vastzet?
5: Zo vast als het maar kan zijn, dan blijft het karretje echt doorgaan. En met deze karretjes, die raken die bel en dat komt helemaal goed.
2: En dat is soms nog best wel lastig. Inmiddels staat een nieuwe groep scouts klaar voor de start.
4: Wat is jullie tactiek?
6: Ik denk gewoon gaan.
4: Ik heb al een tijdje geen bel meer gehoord hier.
6: Nee, maar er moet verandering in komen. Dus dat gaan we proberen.
4: En wie van jullie wordt dan de springer voorop?
6: Ja, deze twee.
4: Met z'n tweeën proberen zelfs. Nou, zet hem op.
6: Het ging fantastisch. We hebben de bel en het record van de dag.
4: Nou, je dacht er niet meer stuk dus?
6: Nee, dat gaat niet meer lukken.
4: Het is gelukt.
6: Ja.
4: De bel en de snelste tijd van de dag.
6: Ja, gelukkig wel. Nou, mooi.
4: Hoe ging het?
6: Goed. Beter dan verwacht.
4: Was het ook nog een beetje spannend, of?
6: Nee.
2: En dan, een beetje verderop in het water, staat het volgende onderdeel van het spel al klaar.
4: Je hebt het ene spel gedaan dat je met de schans naar beneden bent gegaan, staat dit voor je klaar. Met een sub-stoelendans doen.
2: Rond een kunstmatig eiland met DJ peddelen de teams. Soms met 10, 12 scouts op één sub.
7: En zodra die muziek stopt, moeten ze als een gek in zo'n vakje zien te komen. Maar we hebben het een beetje spannender gemaakt. Net zoals bij een stoelendans moet je ergens komen te zitten. En dat zijn in dit geval pompenbladen. Hij is alleen een beetje zielig. Maar als ze nou in een verkeerd vakje komen waar niet zo'n pompenblad ligt, dan liggen ze helaas uit de wedstrijd. Maar ik zie zoveel blije gezicht en zoveel fanatieke peddelaars en suppers. En dit is echt briljant. Dit gaat...
4: En net zoals echt bij stoelendans gaat er ook iedere keer een stoeltje weg.
7: Er gaat ook elke keer een blaadje weg inderdaad, dus het wordt steeds spannender.
2: En dan is het peddelen alsof je leven ervan afhangt. En springen naar dat ene lege plekje.
4: Toch gelukt?
5: Zeker.
4: Hoe ging het?
5: Goed. Ben je zwaar?
4: Helemaal buiten adem, joh. Ja. En de muziek is aan, je mag weer door.
5: Yes.
4: Zet hem op.
1: En dan gaan ze weer stoelendans op het water tijdens het scoutingkamp Navaca in Zeewolde. En dat is nog vandaag aan boord. En dan is het alweer klaar.
0: Het ziet er wel heel gezellig uit, hoor.
1: Ja, en het klinkt ook heel leuk. En ze hebben toch mooi weer bij. Wat wil je nog meer?
0: Zeker, inderdaad. Zometeen de berichten buiten de provincie. Ja, veel Nederlands succes bij het kogelstoten.

0: tijd gewacht op jou.
1: De Puma's en Snelle waren dat met Op jou heb ik gewacht. Dan de berichten buiten de provincie.
2: Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2, Jorinda van Klinken. Het was voor Schilder haar derde Europese titel op rij.
3: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat dit wel echt, dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
2: Er was meer Nederlands succes op de eerste dag van EK Atletiek. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg veroverde het brons.
1: Ruim 20 meter, ga er maar aan staan, hè.
2: Dat is een hoop.
1: Dat is echt heel knap.
2: Nou.
1: Nou, morgen is natuurlijk de dag, hè, waar heel veel mensen al op hebben gewacht. De eclips die te zien is.
2: Oh, s'avonds pas, hè.
1: S'avonds pas, ja. Inderdaad. Maar het is morgen. Maar er gaat nog veel meer gebeuren, meldt het AD die avond. Want in de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 augustus bereikt de bekende meteorenzwerm Perseïde zijn absolute hoogtepunt. En dat is wel goed voor 65 vallende sterren per uur. Ja, dus dan kun je ook best wel vaak een wens doen, denk ik.
2: Ja, meer dan elke minuut kun je een wens doen, ja. Ja. Ik hoorde gisteren Tennet nog op de radio. Die zei, gebruik nou alsjeblieft geen stroom, extra stroom, als de zon even achter de maan verdwijnt.
1: Ja, want het kan best wel wat...
2: Ja, ze moeten bijstoken.
1: Ja.
2: Ja, daarom. Dus als je zegt van nou, als je je auto wat later kunt laden, of als je wat later de vaatwasser aan kunt zetten of je wasmachine, doe dat dan na 9:00.
1: En het is misschien ook helemaal prima, want je kunt gewoon ook het schouwspel bekijken. Natuurlijk wel met een eclipsbril. Heb je die trouwens?
2: Nu. Nee.
1: Oh.
2: Probleempje nog.
1: Ja.
2: Veel droogte nieuws in de Telegraaf vandaag. Economische schade door droogte loopt in de honderden miljoenen. De krant raadt alvast voor jou waar de rekening terechtkomt. Linksom of rechtsom komen de kosten natuurlijk toch bij de consumenten terecht. En dat warme weer, dat is ook voor heel veel mensen, brengt dat moeilijke nachten met zich mee. Want er komen natuurlijk ook weer warme nachten aan. Dan heb je van die plaknachten, dan kun je slecht slapen. Nu alvast in de Telegraaf een verhaal over de vraag: kun je je slaap in het weekend dan inhalen? Nee, je kunt je tuin ook niet redden in één keer met 7 emmers water.
1: Ja, tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Zwembad Het Bun op Urk is weer open, een week eerder dan gepland. Het zwembad was 7 weken dicht omdat de tegelvloer vernieuwd moest worden. Tegels kwamen los door spanning in de ondervloer, veroorzaakt door vocht en temperatuurverschillen. De aannemer was sneller klaar dan verwacht. Hierdoor kunnen kinderen nog in hun laatste vakantieweek genieten in het plaatselijke zwembad. Je hoort bedrijfsleider Meindert Wakker.
2: Dat laat gelijk weer zien waar je voor doet. Juist die plezier bij die kinderen, juist in die laatste vakantieweek. Dat ze nog even extra plezier kunnen hebben. Nee, dat is alleen maar super.
1: Lelystad heeft sinds gisteren een eigen herstelplek voor vrouwen die net zijn bevallen. Het heet de Thuiskamer. Vrouwen die een baby hebben gekregen in het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk kunnen voortaan in Lelystad herstellen onder professionele begeleiding. De Thuiskamer telt 9 bedden en zit bij het Sint-Jansdal aan de ziekenhuisweg. Het gaat om een proef van 6 maanden. Scoutingkamp Nawaka in Zeewolde duurt nog 2 dagen en morgen is dan de laatste dag. De scouts leren van alles op het water, maar er is ook tijd voor ontspanning. Zo wordt er een eigen versie van Te Land Ter Zee en In de Lucht gehouden en een stoelendans met subs. De jongeren die waren enthousiast.
3: Ik zie zoveel blije gezichten en zoveel fanatieke peddelaars en suppers. En dit is echt briljant.
1: Bij theatergroep Vis-à-vis in Almere draait het niet alleen om acteurs, maar ook om de techniek. Voor de nieuwe voorstelling Carousel is maandenlang gerekend en getekend aan het decor en aan de grote installaties. Dit keer staan er onder meer een draaimolen, een reuzenrad en een schiettent, waardoor het decor voelt als een kermis.
4: Hoor je straks meer over de zomerserie.
1: Zeker, inderdaad. Ja. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Het dodental staat op 132, maar er liggen nog altijd mensen onder het puin. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort dreigen amateurvoetbalclubs niet te kunnen spelen. De voetbalvelden zijn vaak dor en droog en sproeien mag niet vanwege een verbod. De Nederlandse estafetteploeg heeft op de EK Atletiek brons gepakt op de 4x400 meter voor gemengde teams. Noorwegen veroverde de titel. En kogelstootster Jessica Schilder werd voor de 3e keer op rij Europees kampioen.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze dinsdag wordt een hele aardige zomerdag in de provincie met aangename temperaturen van een graadje of 22. De zon schijnt met flinke regenmaat en er trekken enkele stapelwolken over. De wind is vandaag zwak tot matig uit het noorden en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5. Nou, vanavond lost de bewolking op en schijnt de zon nog een tijdje in de provincie. Er volgt opnieuw een frisse nacht.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth bij Flevoland is Wakker.
1: Deze hele week staan bij ons in het teken van de nieuwste voorstelling van theatergroep Vis-a-Vis in Almere. Carousel heet die. En vandaag aandacht voor de technici die het spektakel mogelijk maken.
0: Ruim een jaar voor de première zijn ze al bezig met het ontwerp van het decor. Technisch tekenaar Sjoerd van der Velde is verantwoordelijk voor de constructieberekeningen van de verschillende installaties. En hij heeft zich laten inspireren door een mini-versie van een draaimolen.
2: Dit is eigenlijk een van de eerdere, ja, het staat nog een beetje zo weggerommeld op de kast. Dit is een van de eerdere maquetten die we hebben gekregen. Dat stond toen ergens nog op een plaat, ook nog in de plattegrond. En daarna is er nog een andere maquette gevolgd. En dat is deze, dus die is er veel meer in detail. Je ziet hier veel meer, dus de verhoudingen kloppen beter. Die hebben we nog steeds iets aan moeten aanpassen in de werkelijkheid.
3: In het begin dan... zo erg en dus midden zomer met het ontwerp voor de volgende zomer. En dan zit ik gewoon 2 maanden, 3 maanden, dan zit ik een beetje fulltime. Dan zit ik achter de computer en dan ben ik heel dat decor aan het uitwerken. En elk detailtje heb ik dan 20 keer voorbij zien komen. Op een gegeven moment vierkante ogen, dan zeg je u tegen. En dan komt er een moment dat het allemaal in elkaar gaat. En dan heb je, zeker nu, in een relatief korte tijd, dat er ineens heel veel zichtbaar is. En ineens denk je, frek, dat is gewoon wat er net nog in mijn computer stond. En dat is dan daar in de werkelijkheid. En dat, ja, dat is echt magisch.
4: Michael Jalop is hoofdtechniek. En is verantwoordelijk voor de uitvoering en veiligheid van de techniek op de set.
5: Het eerste wat ik ga doen is proberen te bedenken welke stappen er dan nodig zijn om dat te maken. Welke materialen, hoeveel vierkante meter alles is. Hoeveel manuren gaat er in zitten om het te bouwen. En dat zet ik allemaal onder elkaar. En meestal kom ik dan ergens dik in de min uit. Hè? Dat is gewoon het budget bovenaan, een simpel rekensommetje. Dan komen we ergens dik in de binnen uit en dan moeten we opnieuw gaan kijken hoe gaan we het dan wel van elkaar krijgen. Kunnen we dingen, heb ik de dingen juist berekend? Kunnen we dingen efficiënter? We moeten iets kleiner, iets uit. Soms moet dan echt het script terug naar de schrijver om te zeggen, ja sorry, maar dit stuk wat je nu hebt geschreven, dat kan gewoon niet praktisch uitgevoerd worden. Ja, anders kan, als er maar genoeg tijd en geld is, maar ja, het is ook eindelijk.

0: Zo hadden we eerst bedacht om de muzikanten in te vliegen op een heel simpel platform. Eigenlijk meer een soort keuze vanuit financieel oogpunt. Oké, Gerald wil de muzikanten invliegen. Eigenlijk hebben we geen budget. We pakken gewoon een platform en we zetten ze erop. Er komt toch een bouwer met het idee van, ja, maar we hebben hier nog een palen en we hebben toch een paar zitjes en we hebben nu nog zus en zo. En dan, ik heb het eigenlijk vrij makkelijk in elkaar gezet. En ik denk dat het er zo tof uitziet. En uiteindelijk gaan we dat ook doen. Want dat zijn gewoon eigenlijk goede ideeën. En die zijn, dat zijn betere ideeën dan die soms vanuit financieel oogpunt worden bedacht. Ja.
1: In de volgende aflevering zien we het team dat bezig is met de bouw van het decor en verschillende spectaculaire machines. Zoals de draaimolen, een reuzenrad en een schiettent. Om zo de sfeer van een echte kermis na te bootsen.
2: En die aflevering horen zie je morgen. Deze zomerserie is gemaakt door Patrick van Heesik.

0: Muziek voorbereidend op de mooie dag die het vandaag weer gaat worden. Lekkere zomermuziek. I Like You, Me Gustas Too van Joni hoorde je. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Zeker. Je hoort dan nieuws over Demi Vollering. Zij won de Tour de France femme. En haar oud-trainster, die is hartstikke trots op haar.

0: Ja, ik heb net zomervakantie gehad, maar ik waan me weer gewoon bij een tropisch oord met een...
1: Maar jij was toch niet in de tropen? Nee,
0: ik was in Zweden.
1: Nou, is het niet tropisch. Maar was het, bedoel, wordt het daar ook steeds warmer?
0: Nou, we hebben
1: met het milieu en de zon en weet ik het allemaal.
0: Ja, we hebben één dag gehad, was het 29 graden. Ja.
1: En dat is warm voor Zweedse begrippen.
0: Dat is wel warm voor Zweedse.
1: Ja, hier zijn we de roetjes aan gewend.
0: En de rest van de dagen was het 22, 23. Dus dat is natuurlijk eigenlijk...
1: Teken ik voor.
0: Ja, toch? Het was hier iets te warm, denk ik. Je hoorde Kenny Rogers en Dolly Parton met Islands in the Stream. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: In Nieuwsuur ging het over een conflict tussen huisartsen en de Nederlandse zorgautoriteit. Huisartsen vinden dat de zorgautoriteit te weinig geld beschikbaar stelt voor hun alledaagse kosten, zoals huisvesting, personeel en salaris. Een grote groep artsen is daarom een estafettestaking begonnen. Ze dreigen opnieuw naar de rechter te stappen om de druk op de zorgautoriteit op te voeren. Xander Kooijman, hij is hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU, doet veel onderzoek naar het verdienmodel van huisartsen. En aan hem de vraag, gaan ze eruit komen?
2: Ik denk dat de zakelijke conflicten nog wel even doorgaan. En elke keer als de rechter toch aangeeft dat de NZA ernaast zit, dan is dat weer een bevestiging om weer door te gaan naar een volgende rechtszaak. Dat hoeft wat mij betreft andere gesprekken niet in de weg te zitten, want dat kan een technisch gevecht zijn op de achtergrond.
1: Ja, en toch geeft het conflict meer impact.
2: Maar zowel vanuit de NZA als vanuit de huisartsen begrijp ik dat het wel de relatie ook beschadigt, waardoor andere grote behandelingen, andere zaken, andere kwesties eigenlijk niet goed kunnen worden uitgewerkt met elkaar. En dat is heel jammer.
0: In Goedenavond Nederland ging het over Iran. Sinds maart executeerde Iran zeker 56 mensen, onder wie veel betogers. De Iraanse mensenrechtenactivist Negin Nafisi roept de Nederlandse politiek nu op om diplomatieke maatregelen te gaan nemen.
3: Deze keer is het wel heel stil, vanuit Den Haag. En ik heb wel gemerkt dat in het verleden, op het moment dat politici zich uitspreken tegen het regime hierover, dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt. Zoals intrekken van executies bijvoorbeeld. En dat gebeurt nu.
0: Ja, en wat kan de Nederlandse politiek dan doen? Nou, een van de dingen die volgens Nafisi moet gebeuren is het sluiten van de Iraanse ambassade in Nederland.
3: Ze weten precies hoe de samenleving hier in Nederland in elkaar zit. Hè? Wanneer de demonstraties zijn, wie daaraan meedoet. Er worden foto's gemaakt van mensen, van demonstranten. Die worden dan gewisseld met Iran.
4: In Teheran weet men exact wie hier bij jou loopt.
3: Precies. Nou, ik kan dat bevestigen door het feit dat familie van mijn vrienden die hier wonen, families in Iran worden onder druk gezet. Van hou je familielid thuis, want anders hebben jullie in Iran een probleem. Dus informatie wordt heel goed gedeeld met het Iraanse regime vanuit hier.
1: In Langs de Lijn en Omstreken, ja, daar was het nog een beetje nagenieten. Het ging het over Demi Vollering, die zondag de Tour de France van won. Haar oud-trainster Lia Gravenstein is erg trots. Vollering begon ooit als 9-jarige bij de club.
5: Wij zagen wel zoiets van, oh jeetje, weet je wel, er komt een Volleringetje bij. Dat was ook heel leuk en dat waren ook hele enthousiaste fietsers. Demi was daarin wel een rustig meisje, een rustige wielrenner die altijd wel meereed en niet klaagde, niet mopperde. Ze was er gewoon altijd.
0: Zou het dan in de genen zitten misschien?
1: Ja, als er weer een Volleringetje voorbij komt, dan weet je het wel. Ook inwoners van Vollerings woonplaats Pijnakker zijn opgetogen.
5: In Pijnakker leeft het nu zo dat wij zo trots zijn op haar, op Demi en op alle prestaties wat ze al heeft of wat ze al had, dat de gemeenteraad aan denken zijn om ergens in Pijnakker een straat, een plein of iets, het Demi Vollering plein, straat of iets te gaan. Dus er komt nog iets aan. Er zit iets te broeien.
0: Hebben ze geen ring in Pijnakker, dan kun je de Demi Vollering ring doen.
1: Ja, nou, waar ik ook aan zat te denken, want in Almere, daar zijn een heleboel paden, langgerekte paden langs de stad, genoemd naar wielrenners.
0: Oh.
1: En dan kun je natuurlijk lekker tempo maken. Bij een plein ben je zo overheen.
0: Ja, dat is zeker waar, ja.
1: Dus Pijnakker, als je een langgerekt pad, die zou ik naar Demi noemen. Kijk. Dit naar aanleiding van wat gisteravond er was op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, maar er moet verandering in komen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een bommetje smaken er van de glijbaan af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een caravan is vannacht uitgebrand in de Almeerse muziekwijk. En 2 mensen aangehouden na een schietpartij in Almerepoort vannacht. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
11: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
10: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd.
12: Daar gaat dat ding in, waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
10: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, wat je zegt, de komende dagen wordt het weer warmer. Maar gelukkig hebben wij verfrissend nieuws zometeen uit Urk.
14: Ja, en ik heb ook verfrissend nieuws. Ook bij het waterzomerkamp naar Waka in Zeewolde zoeken de scouts het water op.
15: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Deze Beatle speelt gezellig mee op de LP van de Stones.
1: Dat vind ik gek.
0: Ja, maar toch, het kan tegenwoordig.
1: Ja, het is ook wel weer mooi, toch?
0: Ja, daarom. En er gaan geruchten. Want je had natuurlijk in de jaren 60 had je... Ja, je was voor de Beatles of je was voor de Stones.
1: Nee, je was een Stone of was een Beatle.
0: Ja, ja, Poegel van Thomas. Maar achter de schermen werd er overlegd van... breng jij dan je single uit en dan wij.
1: Ja, precies.
0: En dan stond je om en om op nummer 1 in de top 40.
1: Dus eigenlijk waren we van tevoren eigenlijk altijd al... Ja. Wel gewoon maten.
0: Tuurlijk.
1: En, ja, precies.
0: En het zijn ook zaken.
1: Zo is het ook. Je hoorde Paul McCartney met
0: dit namelijk van Paul, ja.
1: Ja, My Brave Face.
0: We hebben mooi nieuws uit Turk. Zwembad Het Bun is eerder open dan gepland na de renovatie van de tegeltjes.
1: Verslaggever Marielle Bakker die sprak daar met Meindert Wakker van het zwembad en met de eerste bezoekers.
2: De verlossende sprong. 7 weken zonder zwembad viel niet mee.
3: Dat is heel irritant.
4: Ja, want...
3: Ja, we konden niet meer zwemmen.
5: Lekker warm en zwembad dicht.
4: Meindert Wakker van zwembad Het Bun op Urk. Wat was er ook alweer aan de hand met de tegels?
6: Er kwam spanning in de ondervloer. En dat heeft te maken met de manier hoe de tegels toen de tijd zijn aangebracht. Het binnendrekken van het vocht in de vocht. En het verlagen van de temperatuur. En dat heeft ervoor gezorgd dat op verschillende momenten... echt die spanning kwam. En ja, dan kun je op een willekeurig moment losliggende tegels hebben. Ja, dat wil je absoluut niet in een zwembad hebben. Dus ja, dat hebben we nu definitief proberen op te lossen.
4: Dat was wel een ramp.
6: Dat was zeker een ramp. Ja, je hebt in één keer 7 weken in vakantie. Ja, kun je een vakantie noemen. Het voelt toch niet lekker. Je zit liever in een zwembad zoals je nu ook kan zien. Spelende kinderen en het plezier van de kinderen wat je hier wenst. Juist in de vakantieperiode.
2: De tegels zien er weer picobello uit en de kinderen zijn blij.
7: Superleuk.
4: Ja? En wat ga je allemaal doen nu?
7: Een pommetje maken en van de glijbaan af.
4: Hoe erg misten jullie het zwembad?
8: Nou, erg, erg.
4: Hoe erg?
7: 100. Heel veel.
8: Heel erg. We zagen in de krant dat je maandag 10 augustus open ging. Dus we gingen gelijk ons zwembad.
7: Soms denk ik, nou, ik wil wel even zwemmen hoor.
4: En nu kan het?
7: Ja.
4: En hoe is het?
7: Heel leuk.
2: En het personeel is ook blij dat ze een week korter dicht waren dan gepland.
6: Dat voelt supergoed. Hier doe je het uiteindelijk voor. Ook dat we juist een week eerder open konden. Ja, dat laat gelijk weer zien waar je voor doet. Juist die plezier bij die kinderen. Juist in die laatste vakantieweek. Dat ze nog even extra plezier kunnen hebben. Nee, dat is alleen maar super.
0: Meindert Wakker over zwembad Het Bun op Urk. Een weekje eerder open dag. Oh, lekker vrij zwemmen de hele week met hitte. Heerlijk.
1: Oh, heerlijk. En dan volgende week weer de zwemlessen. Zometeen nog meer waterpret na Cameron Whitcomb met zijn nieuwe Kingdom of Fear.

0: Ja, ik ben wel fan van hem hoor. Cameron Whitcomb met zijn nieuwe plaat Kingdom of Fear.
1: Tijd voor het weer met Floris en Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen Floris.
2: Een hele goede morgen.
1: Het is nog maar 12 graden joh.
2: Inderdaad, ja, het is een behoorlijk frisse ochtend deze ochtend. En afgelopen nacht lag de temperatuur ruim onder de 10 graden. Zo'n 5 of 6 graden in de Noordoostpolder en dat is toch eventjes wennen geblazen.
1: Ja, we hebben lekker bijgeslapen. Gaat die temperatuur snel omhoog vandaag?
2: Ja, die loopt wel snel op hoor, want de zon schijnt op uitgebreide schaal in de provincie. Er trekken her en der wel wat wolkenvelden voorbij. En onder invloed van een meest matige wind uit het noorden is het rond het middaguur al opgewarmd naar zo'n 18 of 19 graden. En vanmiddag wordt het uiteindelijk zeer aangenaam warm met zo'n 22 of 23 graden. Ook dan flink wat ruimte voor de zon, een meest matige wind uit een noordwestelijke richting. En langs de grote meren van Flevoland is de wind af en toe vrij krachtig.
1: Lekker toch?
0: Prima zomer.
2: Heerlijk. Ja. Prima zomer weer inderdaad. Voor mij krijgt het echt een dikke krul vandaag.
0: Ja. Maar morgen dan krijgt het nog steeds die krul?
2: Ja, morgen ziet het nog wel vrij aangenaam uit hoor. Het wordt wel een stuk warmer dan vandaag. Met zomerse temperaturen in heel Flevoland van 27, misschien plaatselijk 28 graden. Ook dan een zonovergoten plaatje voor heel de provincie. Misschien her en der wel enkele sluierwolken. Maar dat mag de pret niet of nauwelijks drukken. De wind draait naar het oosten en voert die hele warme en droge lucht aan. Dus morgen zal het ook niet zo plakkend en benauwd aanvoelen, denk ik.
0: Ik heb mijn eclipsbrilletje al klaar liggen.
2: Heel goed.
0: Gaat het goed komen? Geen wolkje aan de lucht?
2: Ja, geen wolkje aan de lucht durf ik niet te beloven. Ik denk misschien her en der wel een plukje sluierbewolking. Maar op de meeste plaatsen in Flevoland is het gewoon helder. Kijk morgenavond naar het westen. Doe natuurlijk een eclipsbril op als je de zonsverduistering gaat kijken. En onder heldere condities moet het waarschijnlijk wel goed te zien zijn in onze provincie.
1: Maar dan?
2: Dan draait de wind verder naar het oosten tot zuidoosten. En wordt het vooral op vrijdag en zaterdag heet. Misschien donderdag ook al tropisch warm in de provincie. Met waarden ruim boven de 30 graden. De heetste temperaturen worden op de vrijdagmiddag verwacht. Als lokaal zelfs 33 of 34 graden kan worden. Deze dagen is er flink wat ruimte voor de zon. Drijven er af en toe wat wolkenvelden voorbij. En tijdens de nachten wordt het ook wat warmer met zo'n 17 of 18 graden. Dus al met al krijgen we opnieuw een hele warme periode. En de vijfde regionale hittegolf van het jaar kunnen we dan ook weer afvinken.
1: Ja, en hoe lang houdt dat aan, die warmte?
2: Ja, in het weekend blijft het nog wel warm, maar wel een stuk minder heet dan voorgaande dagen. De wind draait van oost naar noord en dat betekent vooral op zondag wat lagere temperaturen. Maar met waarden tussen de 23 en 25 graden is het eigenlijk prima weer om lekker naar buiten te gaan. Het blijft meestal droog, maar zondagmiddag stijgt heel geleidelijk de kans op een enkele verfrissende regen- of onweersbui. En kijken we dan nog wat verder vooruit naar de week daarna, dan lijkt het toch iets minder warm te worden met dagelijks waarde tussen de 20 en 25 graden. En de kans op meerdere buien lijkt dan eindelijk weer toe te nemen.
1: Oké, nou dat komt goed uit, want dan hoeft de airco niet zo hard te loeien op de scholen, want die beginnen dan weer hè, in onze regio.
2: Ja. En ik denk ook dat het heel goed nieuws is voor de natuur natuurlijk.
1: Zeker. Floris Lafeber van Weerplaza, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
1: Naast leren zeilen op de Randmeren is er bij scoutingkamp Nawaka in Zeewolde ook tijd voor ontspanning.
0: Met een spel dat je vast kent van tv. Het verslag is van Arend Dubbelboer.
3: Je neemt twee vaten als wielen, knoopt ze vast aan een houten frame, rolt naar beneden en dan zo snel mogelijk de bel luiden. Deze scouts is dat gelukt. De scouts op Nawaka in Zeewolde maken zelf hun houten frame voor hun variant van te land, te zee en in de lucht.
4: Dan hebben we het nog een keer hier eronder en dan trekken we daarmee op spanning.
5: Wat zijn jullie aan het doen?
6: We zijn een soort van kruisjurring aan het doen, maar goed, niet helemaal officieel, maar hij zit vast. We zijn een karretje aan het bouwen en daarmee gaan we de ramp af daar. Dat hebben jullie misschien al gezien. En hopen dat ze de bel kunnen raken.
5: Lekker. En zit er nog een beetje een tactiek achter of is het met name gewoon techniek, dat je het goed vastzet?
6: Zo vast als het maar kan zijn, dan blijft het karretje echt doorgaan. En met deze kanjes, die raken die bel en dat komt helemaal goed.
3: En dat is soms nog best wel lastig. Inmiddels staat een nieuwe groep scouts klaar voor de start.
5: Wat is jullie tactiek?
7: Ik denk gewoon gaan.
5: Ik heb al een tijdje geen bel meer gehoord hier.
7: Nee, maar er moet verandering in komen. Dus dat gaan we proberen.
5: En wie van jullie wordt dan de springer voorop?
7: Ja, deze twee.
5: Met z'n tweeën proberen zelfs. Nou, zet hem op.
7: Het ging fantastisch. We hebben de bel en het record van de dag.
5: Nou, je dag gaat niet meer stuk dus.
7: Nee, dat gaat niet meer lukken.
5: Het is gelukt.
7: Ja.
5: De bel en de snelste tijd van de dag.
7: Ja, gelukkig wel. Nou, mooi.
5: Hoe ging het?
7: Goed. Beter dan verwacht.
5: Was het ook nog een beetje spannend, of?
7: Nee.
3: En dan, een beetje verderop in het water, staat het volgende onderdeel van het spel al klaar.
5: Je hebt het ene spel gedaan dat je met de schans naar beneden bent gegaan, staat dit voor je klaar. Met een sub-stoelendans doen.
3: Rond een kunstmatig eiland met DJ peddelen de teams. Soms met 10, 12 scouts op één sub.
8: En zodra die muziek stopt, moeten ze als een gek in zo'n vakje zien te komen. Maar we hebben het een beetje spannender gemaakt. Net zoals bij een stoelendans moet je ergens komen te zitten. En dat zijn in dit geval pompenbladen. Hij is alleen een beetje zielig. Maar als ze nou in een verkeerd vakje komen waar niet zo'n pompenblad ligt, dan liggen ze helaas uit de wedstrijd. Maar ik zie zoveel blije gezichten en zoveel fanatieke peddelaars en suppers. En dit is echt briljant. Dit gaat.
5: En net zoals echt bij stoelendans gaat er ook iedere keer een stoeltje weg.
8: Er gaat ook elke keer een blaadje weg inderdaad. Dus het wordt steeds spannender.
3: En dan is het peddelen alsof je leven ervan afhangt. En springen naar dat ene lege plekje.
5: Toch gelukt?
6: Zeker.
5: Hoe ging het?
6: Goed. Ben je zwaar?
5: Helemaal buiten adem, joh. Ja. En de muziek is waar. Je mag weer door.
6: Yes.
5: Zet hem op.
1: En dan gaan ze weer stoelendans op het water. Vermoeiend als je hebt meegekeken met dat suppen ernaartoe. Het is allemaal op het scoutingkamp Nawaka in Zeewolde.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. En de droogte die heeft misschien ook gevolgen voor het amateurvoetbal. Je hoort er zometeen meer over. Na Right Set Fred.

0: Brian Set Fred was dat. Met Deeply Dipply. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, die begin ik met sport natuurlijk. Want, eens even kijken. Ja, ik heb me er even... Sorry. Ja, daar komt hij. Jessica Schilder. Die is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham. Bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2, Jorinde van Klinken. Het was voor Schilder haar derde Europese titel op rij.
2: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat dit wel echt, dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ringen stap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
1: Er was meer Nederlands succes op de eerste dag van TK Atletiek. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg veroverde het brons.
0: In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. En ondertussen is de reddingoperatie op gang gekomen en wordt er met man en macht gezocht naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in Colombia te voelen.
1: Vanwege de droogte zijn er ook grote zorgen bij voetbalclubs. Een nieuw seizoen amateurvoetbal staat voor de deur, maar het is nog maar de vraag of de trainingen en de wedstrijden kunnen doorgaan op de dorre voetbalvelden. Ook in de gemeente Westland kunnen ze erover meepraten. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmatten en heeft een speelverbod opgelegd. Een balletje trappen is nu niet zonder risico, zegt de secretaris van FC 's Gravenzande.
4: Nou, officieel mag het wel.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Bij een schietincident in Almere Poort vannacht zijn twee mensen aangehouden. Er raakte niemand gewond. De politie werd om 1:15 opgeroepen vanwege het schietincident aan de Serviusstraat. De straat werd afgezet om onderzoek te doen. En in de omgeving werden de twee mensen aangehouden. Wat hun betrokkenheid is, is nog niet bekend. Een caravan is vannacht uitgebrand aan de Gerswinstraat in de Almeerse Muziekwijk. De brandweer werd rond 1:15 opgeroepen om het vuur te bestrijden, maar kon het voertuig niet meer redden. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Er kan sprake zijn van een technisch defect of van brandstichting. Bij het incident midden in de woonwijk vielen geen gewonden. Zwembad Het Bun op Urk is weer open. En dat is een week eerder dan gepland. Het zwembad was 7 weken dicht omdat de tegelvloer vernieuwd moest worden. Tegels kwamen los door spanning in de ondervloer, veroorzaakt door vocht- en temperatuurverschillen. De aannemer was sneller klaar dan verwacht. En hierdoor kunnen kinderen nog in hun laatste vakantieweek genieten van het plaatselijke zwembad. Je hoort bedrijfsleider Meindert Bakker.
2: Dat laat gelijk weer zien waar je voor doet. Juist die plezier bij die kinderen. Juist in die laatste vakantieweek. Dat ze nog even extra plezier kunnen hebben. Nee, dat is alleen maar super.
1: Lelystad heeft sinds gisteren een eigen herstelplek voor vrouwen die net zijn bevallen. Het heet de Thuiskamer. Vrouwen die een baby hebben gekregen in het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk kunnen voortaan in Lelystad herstellen onder professionele begeleiding. De thuiskamer telt 9 bedden en zit bij het Sint-Jansdal aan de ziekenhuisweg. Het gaat om een proef van 6 maanden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op steeds meer plekken in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten en kanalen halen. Vanaf woensdag mag in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. En die maatregelen leiden ook tot problemen bij amateurvoetbalclubs. Die vragen zich af of er nog wel gespeeld kan worden op de velden als ze niet meer besproeid mogen worden. Vooral in het Westland en in Limburg zijn de velden dor, bruin en keihard. Door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten zoals papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt daarmee geëxperimenteerd.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend was het behoorlijk fris in de provincie met temperaturen van 10 graden of lager. Maar inmiddels schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 25 tot 26 graden. Naast veel zonneschijn ontstaan er ook enkele dunne stapelwolken en het blijft meestal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit een noordelijke tot noordoostelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Nou, vanavond blijft het zonnig en nog lang aangenaam weer met temperaturen tussen de 15 en 20 graden.
5: Dankjewel Floris Laveber van Weerplaza. Zometeen onze tweewekelijkse AI-rubriek met Sonny de Leeuw. Samen met hem gaan we ontsnapte AI-systemen vangen.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Billy Joel met Uptown Girl. Bij Flevoland is wakker.
1: En alweer zijn AI-modellen ontsnapt. Dit en ander nieuws uit de wereld van artificial intelligence bespreken met onze AI-expert Sonny De Leeuw. Goedemorgen, Sonny.
2: Goedemorgen.
0: Hij is elke twee weken op de dinsdag te gast hier. Vorige keer hebben we het gepraat over ontsnapte AI-modellen. Ja, en nu is het weer raak, hè? Waar ging het mis?
2: Ja, het is niet per se dat er dit keer een AI ontsnapt is, zoals de vorige keer. Maar wat er nu is gebeurd is, ChatGPT die is bezig met een nieuw AI-model. En die heet Astra. En zij hebben nu gezegd, Astra die is zo goed in hacken, dat we hem nu echt in een kooi moeten stoppen. We gaan hem niet verder ontwikkelen. Want het is te gevaarlijk om de wijde wereld in te stoppen. Mm. Dus niet per se zoals de vorige keer dat hij echt ontsnapt is. Mm-hmm. Maar ze zeggen nu, voordat het gebeurt, zeggen ze, we gaan hem niet verder ontwikkelen. Want wij vinden het te spannend. Want wij vinden hem te sterk.
0: Okay. Hoe kan dat dan, dat zo'n systeem te sterk wordt? Dat kun je toch misschien dan ook aanzien komen? Of kan je dat dus niet aanzien komen?
2: Ja, nou de vraag eigenlijk als allereerste is het ook daadwerkelijk zo? Want er is ook al heel veel ophef in de markt van verschillende experts die ook zeggen, ze zijn gewoon weer de hype aan het terugbrengen. Want je had het ook met Claude Mythos, toen het destijds uitkwam.
1: Dat was de concurrent, hè?
2: Ja, dat is de concurrent, dat is van Anthropic.
1: Ja, dat denk je natuurlijk al, die willen er ook bij horen.
2: Ja, nou, toen hadden we de vorige keer ook, dat was al een paar maanden geleden, toen zeiden zij ook, we gaan het even stilhouden, want het is hartstikke gevaarlijk en hartstikke slim.
0: Is het dan een vorm van reclame, een soort PR?
2: Eigenlijk, sommige mensen denken van wel. En ik kan me daar ook best wel goed in vinden. Want OpenAI die heeft een ietsjes minder goede concurrentiepositie gekregen de afgelopen maanden.
1: Ja, ze verliezen klanten aan die anderen.
2: Ja, en eigenlijk wat ze nu zeggen is, ons model is zo ongelooflijk slim dat het veilig in een box gestopt moet worden en dat we niet dit verder gaan ontwikkelen. En zo denken die investeerders, we zijn heel dichtbij dat dit zometeen weer de allerslimste AI op aarde gaat worden.
1: Ja,
2: zo trekken ze ook weer kapitaal aan.
1: Nog even naar de mensen thuis die ook wel eens in hun browser iets vragen of een opdrachtje geven aan een AI. Moeten zij oppassen?
2: Nee, dat niet per se. Want dat model Astra,
1: op jouw PC of zo, weet ik veel.
2: Nee, dit is een nieuw model, Astra. Ja. En die hebben ze nog niet uitgebracht. Oh. Dus je hebt ook nog helemaal geen toegang tot dit model.
1: Gelukkig maar.
0: Dan over werkstukken. Ja, dat is ook niet meer wat het geweest is. Hè. Werkstukken maken. Dat laten scholieren vooral doen door AI. En dat hebben leraren ook door natuurlijk. Ja, en die laten dan AI controleren of het dan ook met AI is gemaakt.
1: Nou, lekker bezig.
0: Dan kom je in een soort ongemakkelijke wedloop, kan je wel zeggen. In Denemarken hebben ze daar wat op gevonden. Wat hebben ze precies bedacht?
2: Ja, zij gaan weer terug naar mondelingenverhoringen. Ouderwetse
1: kom maar in het klaslokaal, laat maar horen wat je kunt.
2: Ja, en eerlijk gezegd, ik vind dat ook wel een hele goeie. Ik ben het sowieso, samen met Wouter zijn we het vaak ook, hebben we het over dit soort onderwerpen. Ja. Wouter die komt natuurlijk uit het onderwijs.
0: Ja.
2: Het onderwijs moet gewoon op de schop. Want kenniswerk, zoals we het tegenwoordig kennen, is gewoon compleet aan het veranderen. Met één simpel promptje heb je een antwoord op elke vraag.
0: Ja, want ik zou dat werkstuk maken met AI. Dan kan ik dus ook aan AI weer vragen van, naar aanleiding van het werkstuk, wat voor mondelinge vragen zou ik kunnen krijgen? En die zou ik uit mijn hoofd kunnen leren. En dan zou ik dus weer makkelijk door die test kunnen komen.
2: Ja, wie weet, dat zou eigenlijk ook gewoon kunnen. Dus of dit exact de oplossing is die nodig is, dat weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval wel dat het schoolsysteem en hoe dat nu is in dit geval, dat moet gewoon drastisch veranderen.
1: Dat kan niet meer.
2: Het AI wat nu op ons is afgekomen, daar moeten we gewoon mee leven. We kunnen wel zeggen, we gaan het verbieden.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dat kan niet, want iedereen gaat het gebruiken. En al helemaal zometeen in het werkveld.
1: Ja.
2: Dus we moeten een manier
1: vinden. Maar ze zeggen
2: om
1: ook in Denemarken, ja, je mag er wel op school achter een PC zitten, maar dan zetten wij een aangepast AI-programma erop.
2: Ja.
1: Is dat een oplossing of zeg je nou, eenmaal thuis hebben ze toch weer de wereld aan hun voeten.
2: Ik denk dat we het gaan ondervinden ook de aankomende tijd. Ik denk dat we heel veel van dit soort experimenten gaan zien bij verschillende landen, verschillende scholen.
1: Ja.
2: En dat we vanaf daar vanzelf ook een manier vinden om nog steeds AI te gebruiken. En ook nog steeds het creatieve, innovatieve brein aan te wakkeren van deze studenten.
0: Ja, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat je dus wat school moet doen, iemand inderdaad stimuleren, dat moet wel blijven natuurlijk.
2: Ja, exact. Het is eerlijk gezegd ook niet alleen maar roze geur en maneschijn natuurlijk. Het is ook al bewezen dat als mensen echt alleen maar AI gebruiken, dat mensen ook een heel stuk minder nadenken en dat het hersenactiviteit een stuk minder wordt. Ja. Omdat ze alleen maar aan het klikken zijn en niet meer aan het nadenken zijn.
0: Ik ga misschien wat meer denken sportpuzzeltjes doen, denk ik, dan...
1: op papier.
0: Op papier. Tot slot een cadeautje voor onder de kerstboom voor 2027.
1: Dan pas.
0: Ja.
1: Er zit nog een kerst tussen, hoor.
0: Ja, weet ik, maar ik zeg het toch maar vast. Een AI-ding dat lijkt op een donut. Je kunt er tegen praten en het is meer dan de slimme speaker van Google, die ik zelf trouwens ook heb. Zegt de producent van OpenAI die dit heeft gemaakt. Ja, ga je dan aan tegen praten, zoals tegen de chatfunctie van ChatGPT? Is dat het idee van die donut?
2: Ja, het is net zoals de spraakfunctie die je nu hebt via de iOS-app. Dat je mee kan praten en dat het een menselijk gesprek voelt. De Alexa en de Google die we natuurlijk allemaal kennen. Ja, dat was eigenlijk niet een echt gesprek mee te voeren. Dat stukje intelligentie zat er nog niet echt in. En OpenAI is nu bezig met Jonathan Ive. Dat is de voormalig designer van Apple. Mm-hmm. Dus die staat achter de iPod, iPhone... De software van
1: iOS. Wordt ook een mooi dingetje, wil je maar zeggen.
2: Ja.
1: Leuk om op tafel te leggen.
2: Hij is wel echt een van de allerbeste, allergrootste designers. En hij komt altijd met wel hele leuke, innovatieve dingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit zo meteen eruit gaat zien. Het feit waar ze eigenlijk nu mee bezig zijn, OpenAI en ook Meta bijvoorbeeld, is in plaats van een systeem zoals een iPhone hebben waar AI omheen gebouwd is, willen ze nu volledig AI native worden.
1: Gaan mensen dat kopen, denk je? En gaan ze daar tegen praten?
2: Ja, wat ik denk is dat we uiteindelijk wel allemaal naar dit soort apparaten overgaan. Ik zeg niet dat dit het apparaat is wat...
1: Nee, kan ook je volgende telefoon zijn, hè?
2: Bijvoorbeeld.
0: Maar ik denk in ieder geval... AI native, zeg je. Wat is dat dan voor soort apparaat? Waar gaan we dan naartoe?
2: Alles wat we tegenwoordig hebben is een toetsenbord, een muis, een touchscreen. Ja. Een AI die is daar omheen gebouwd om daarmee te kunnen werken. Maar een AI-native systeem, dat is juist de andere kant op. Ja. Dat is een systeem waarbij je AI hebt en daar is hardware voor gebouwd, zodat een persoon goed daarmee kan communiceren. En dat is dit in dit geval. Je kan ermee praten, hij kan taken voor je uitvoeren in jouw software, kan iets in je winkelwagentje stoppen om iets te bestellen bijvoorbeeld. Dus het is echt vanaf de grond af voor AI gebouwd. Nou, in plaats van dat AI om een systeem is heen gebouwd.
0: Het wordt echt een soort hulpmiddel in plaats van gewoon misschien een gesprekspartner. Wat misschien nu... Hè, want ik heb bijvoorbeeld dat systeem van Google ook thuis. En ik kan dus ook met Google praten. Ik heb dus ook dat hij inderdaad antwoord geeft en verder gaat met vragen stellen. Het is wel iets verder dan alleen maar antwoord geven. Dit gaat dan nog een stapje verder dat hij ook taken voor je kan uitvoeren.
2: Ja, inderdaad. En ik weet niet of je bekend bent met de features die OpenAI tegenwoordig heeft in hun spraakfunctie. Maar alleen een stukje emotie wat je bijvoorbeeld ook krijgt in die stemmen. Je kan het ook weer verbinden met connectors, zoals je het noemt. Zodat die in jouw agenda zou kunnen gaan bijvoorbeeld.
1: Hmm.
2: Dat soort dingen zouden ook uiteindelijk hierin kunnen
1: maar
2: zijn.
1: Maar dan ligt er dus een ding in je huiskamer met de microfoon altijd open. Die luistert altijd mee. Ja,
2: ja, daar komen uiteraard weer allemaal ethische aspecten bij kijken. Ja. Of je dat wel wilt of niet.
1: Ik dacht, ik stel hem even aan de orde. Voordat we afsluiten, Sonny, nog even dit. Naar aanleiding van 2 weken geleden hadden we het ook over ontsnappingen van AI-systemen. Daar heeft Jacob Verhoeks uit Lelystad op gereageerd. Die schrijft science fiction. En hij zegt dat hij in zijn boek al een AI-systeem was ontsnapt. En toen zei hij, tot mijn verbazing, gebeurde het in het echt. En dan hoorde hij dat van jou. Dat geef je nog even mee. Bedankt en graag tot over 2 weken.
2: Ja, tot over 2 weken.

0: Steelers Wheel was dat met Star.
1: En die zachte stem was van Jerry Rafferty.
0: Ja, inderdaad, dat klopt helemaal.
1: Mooi is dat, hè?
0: Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: In Nieuwsuur ging het over een conflict tussen huisartsen en de Nederlandse zorgautoriteit. Huisartsen vinden dat de zorgautoriteit te weinig geld beschikbaar stelt voor huisvesting, personeel en salaris. Een grote groep artsen is daarom een estafettestaking begonnen. Ze dreigen opnieuw naar de rechter te stappen om de druk op de zorgautoriteit op te voeren. Xander Kooijman, hij is hoogleraar gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit. Die doet veel onderzoek naar het verdienmodel van huisartsen. En de vraag is, gaan ze eruit komen?
2: Ik denk dat de zakelijke conflicten nog wel even doorgaan. En elke keer als de rechter toch aangeeft dat de NZA ernaast zit, dan is dat weer een bevestiging om weer door te gaan naar een volgende rechtszaak. Dat hoeft wat mij betreft andere gesprekken niet in de weg te zitten, want dat kan een technisch gevecht zijn op de achtergrond.
1: En toch heeft het conflict meer impact.
2: Maar zowel vanuit de NZA als vanuit de huisartsen begrijp ik dat het wel de relatie ook zeg maar beschadigt, waardoor andere grote behandelingen, andere zaken, andere kwesties eigenlijk niet goed kunnen worden uitgewerkt met elkaar. En dat is heel jammer.
0: In Goedenavond Nederland ging het over Iran. Sinds maart executeerde Iran zeker 56 mensen, onder wie veel betogers. De Iraanse mensenrechtenactivist Negin Navisi roept de Nederlandse politiek op om diplomatieke maatregelen te nemen.
3: Deze keer is het wel heel stil, zeg maar, vanuit Den Haag. En ik heb wel gemerkt dat in het verleden, op het moment dat politici zich uitspreken tegen het regime hierover, dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt. Zoals intrekken van executies bijvoorbeeld. En dat gebeurt nu niet.
0: Wat kan de Nederlandse politiek dan doen? Nou, een van die dingen die volgens Navisi moet gebeuren is het sluiten van de Iraanse ambassade in Nederland.
3: Ze weten precies hoe de samenleving hier in Nederland in elkaar zit. Hè? Wanneer de demonstraties zijn, wie daaraan meedoet. Er worden foto's gemaakt van mensen, van demonstranten. Die worden dan gewisseld met Iran.
4: In Teheran weet men exact wie hier bij jou loopt.
3: Precies. Nou, ik kan dat bevestigen door het feit dat familie van mijn vrienden die hier wonen, families in Iran worden onder druk gezet van hou je familielid thuis, want anders hebben jullie in Iran een probleem. Dus informatie wordt heel goed gedeeld met het Iraanse regime vanuit hier.
1: Langs de lijn en omstreken gaan we naar de radio. Ging het over Demi Vollering, die zondag de Tour de France FAM won. Haar oud-trainster Lia Gravenstein is erg trots. Vollering begon ooit als 9-jarige bij de club.
5: Wij zagen wel zoiets van, oh jeetje, weet je wel, er komt een Volleringetje bij. Dat was ook heel leuk en dat waren ook hele enthousiaste fietsers. Demi was daarin wel een rustig meisje, een rustige wielrenner die altijd wel meereed en niet klaagde, niet mopperde. Ze was er gewoon altijd.
1: Ook de inwoners van Vollerings woonplaats Pijnakker zijn opgetogen.
5: In Pijnakker leeft het nu zo dat wij zo trots zijn op haar, op Demi en op alle prestaties wat ze al heeft of wat ze al had, dat de gemeenteraad aan denken zijn om ergens in Pijnakker een straat, een plein of iets, het Demi Vollering plein, straat of iets te gaan. Dus er komt nog iets aan. Er zit iets te broeien.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, maar er moet verandering in komen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een bommetje smaken er van de glijbaan af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Twee mensen aangehouden na een schietpartij in Almere Poort vannacht. En een caravan is vannacht uitgebrand in de Almeerse muziekwijk. Meer nieuws, het komend uur in Flevoland is wakker.
8: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
10: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
9: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
11: En van der Schoot knop, maar voor plek 3, Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
9: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: File? Ja, in de vakantie kan gewoon. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en de afrit Almerehaven. Bijna een kwartier vertraging komt door een ongeluk. Dat is alles op dit moment. Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. En met de hoge temperaturen later deze week hebben we straks verfrissend nieuws uit Urk.
13: Ja, en ik heb ook verfrissend nieuws.
12: O, ja.
13: Langs de waterkant van Marknesse gaan bijna 100 kinderen vandaag vissen.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
23: Reis weer met Golden eSIM.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
22: Download de app of ga naar goldenesim.com.
23: Rijd slim met Golden eSIM.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Desiree zingt over het leven, oftewel live. Bij Flevoland is wakker.
1: We beginnen met mooi nieuws uit Urken. Zwembad het Bunn is eerder open dan gepland na de renovatie van de tegeltjes.
0: Verslaggever Marielle Bakker die sprak daar met Meindert Wakker van het zwembad en ook met de eerste bezoekers.
2: De verlossende sprong. 7 weken zonder zwembad viel niet mee.
3: Dat is heel irritant.
4: Ja, want?
3: Ja, we konden niet meer zwemmen.
5: Lekker warm en zwembad dicht.
4: Meindert Wakker van zwembad het Bunn op Urk. Wat was er ook alweer aan de hand met de tegels?
6: Er kwam spanning in de ondervloer. En dat heeft te maken met de manier hoe de tegels toen de tijd zijn aangebracht. Het binnendrekken van het vocht in de vocht. En het verlagen van de temperatuur. Dat heeft ervoor gezorgd dat op verschillende momenten echt die spanning kwam. En ja, dan kun je op een willekeurig moment losliggende tegels hebben. Ja, dat wil je absoluut niet in een zwembad hebben. Dus ja, dat hebben we nu definitief proberen op te lossen.
4: Dat was wel een ramp.
6: Dat was zeker een ramp. Ja, je hebt in één keer 7 weken vakantie. Ja, kun je een vakantie noemen. Het voelt toch niet lekker. Je zit liever in een zwembad zoals je nu ook kan zien. Spelende kinderen en het plezier van de kinderen wat je hier wenst. Juist in de vakantieperiode.
2: De tegels zien er weer picobello uit en de kinderen zijn blij.
7: Superleuk.
4: Ja? En wat ga je allemaal doen nu?
7: Pommetjes maken en van de glijbaan af.
4: Hoe erg misten jullie het zwembad?
8: Nou, erg, erg.
4: Hoe erg?
7: 100. Heel veel.
8: Heel erg. We zagen in de krant dat je maandag 10 augustus open ging. Dus we gingen gelijk ons zwembad.
7: Soms denk ik, nou, ik wil wel even zwemmen hoor.
4: En nu kan het?
7: Ja.
4: En hoe is het?
7: Heel leuk.
2: En het personeel is ook blij dat ze een week korter dicht waren dan gepland.
6: Dat voelt supergoed. Hier doe je het uiteindelijk voor. Ook dat we juist een week eerder open konden. Ja, dat laat gelijk weer zien waar je voor doet. Juist die plezier bij die kinderen. Juist in die laatste vakantieweek. Dat ze nog even extra plezier kunnen hebben. Nee, dat is alleen maar super.
1: Meindert Wakker over zwembad het Bunn op Urk. Een weekje eerder open dus dan gepland.
0: En dan volgende week natuurlijk weer de zwemlessen.

0: ja, opeens was hij daar, die Miles Smith. En die heeft samen met Niall Horan Drive Safe gemaakt. En als je Miles Smith nog live wil zien komend jaar...
1: Ja.
0: Dat kan in Nederland. 4 november staat hij in de Ziggo Dome. En ik kan me voorstellen dat je dat wil... want het is wel echt lekkere muziek om naar te luisteren.
1: Zeker.
0: Goed voor een avondje.
1: Het weer nu met Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen, Floris.
2: Een hele goede morgen.
1: We zitten al op de 15 graden.
2: Ja, inderdaad. En de temperatuur stijgt de komende uren nog veel verder. Ja. Met veel ruimte voor de zon wordt het vanmiddag dan zo'n 22 of 23 graden. Onder de invloed van de meest matige wind uit het noorden wordt de temperatuur iets gedrukt. Maar voor de rest is het gewoon een prima zomerdag met veel ruimte voor de zon. Enkele stapelwolken die ontstaan en het blijft gewoon droog overal.
1: Vanavond en vannacht, hoe zit het dan?
2: Ja, vanavond is het nog lange tijd zonnig. De wind zwakt af naar matig uit het noordwesten. En onder invloed van weinig wind en heldere condities... koelt het vannacht weer flink af naar een graadje of 14. En pal aan de grond is het nog een aantal graden frisser. Het blijft helder, het blijft droog... en ook morgen ziet er fantastisch uit voor de zonliefhebbers in Flevoland. De zon schijnt flink, er trekken enkele sluierwolken over. En opnieuw wordt het zomers warm met 27 of 28 graden... onder invloed van een meest matige wind uit het oosten.
1: Oké, en dan ook 's avonds goed weer om naar de zonsverduistering te kijken?
2: Ja, inderdaad. Heel goed dat je dat even benoemt. Het is helder, het blijft helder morgenavond in provincie Flevoland. Hooguit drijven er enkele wolkensluiers over. Maar ik denk dat de zonsverduistering heel goed te zien is in provincie Flevoland. De dagen daarna is het volop zomerweer. De temperatuur stijgt verder naar 30 graden of meer op de donderdag en vrijdag. En ook dan is het zon overgoten in de provincie. Het kan niet op.
1: Nee, hittegolf?
2: Ja, die komt er zeker aan hoor. De vijfde regionale hittegolf kunnen we afvinken deze donderdag of vrijdag. En in Flevoland krijgen we te maken met een hittegolf. Dus al met al is het echt op en top zomerweer. De nachten verlopen relatief fris met een graadje of 18.
1: Dat is wel fijn.
2: Dat is wel fijn voor de meeste mensen inderdaad.
1: Ja.
2: En voor verkoeling kunnen we ook terecht in het weekend. Als de wind eenmaal naar het noorden gaat draaien, dan komt er wat minder warme lucht onze kant op. En daalt de temperatuur op zaterdag en zondag naar een aangename 23 tot 25 graden. Er is dan ook meer bewolking aanwezig in het weerbeeld. En de kans op een enkele bui stijgt dan ook.
1: Floris, had jij nog meegekregen die oproep van Tennet morgenavond om dan niet de auto op te laden en dan geen overmaaltijden erin te gooien en de vaatwasser nog even uit te stellen? Want ja, met die zonsverduistering heb je natuurlijk gewoon een vroege zonsondergang eigenlijk.
2: Inderdaad, ja, die heb ik inderdaad meegekregen. Wel grappig
1: ja.
2: Benoemd.
1: Ja, dus ook wel logisch, hè, natuurlijk.
2: Ook wel logisch, inderdaad.
1: Oké, okay, ja. Sluiten we daarmee af, Floris. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Je hoorde Anne-Marie en Shania Twain met Unhealthy. En Anne-Marie, die heb ik 2 keer gezien. 1 keer dan in het voorprogramma van iemand. Maar ik weet even niet meer van wie. Volgens mij van Ed Sheeran. En ook 1 keer zelf in de toen nog Heineken Music Hall.
1: Ja.
0: En het viel me altijd op. Ze is een enorme giechelaar.
1: Oh.
0: Ze houdt ervan om de hele tijd te lachen.
1: Tussen de muziekjes door als het volgende plaatje, volgende muziekje aankomt. Okay. Maar ze zingt wel strak hoor, dus dat was wel mooi.
0: Nou, zeker waar. Je hoort haar dus met Unhealthy.
1: Net als andere jaren wordt de grote vakantie in Marknesse afgesloten met de viskaravaan. Dan mogen kinderen van 8 tot en met 14 jaar komen leren vissen bij hengelsportvereniging Het Snoekje.
0: Het is te doen aan de Hoge Sluiswal in Marknesse, tussen 14:30 en 14:30. Maar daar is nu al Lisette Harkema om alles voor te bereiden. Goedemorgen, Lisette.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hoeveel kinderen komen er vandaag?
2: Nou, we hebben er meer dan 75. Onze inschrijving was vol, maar de kinderen mogen nog wel aankomen lopen. Want dat is altijd gebruikelijk. Ben je in de buurt of dat je denkt van nou, het lijkt me toch leuk om er nog mee te doen, kun je altijd nog komen, want we hebben genoeg hengels, alles bij.
0: Hoeveel hengels hebben jullie?
2: 140.
1: Oh. En dan kunnen jij en ik ook nog rooien.
0: Nou, inderdaad.
2: Ja, jullie mogen ook komen hoor. Ja, ja, je bent welkom.
1: En wat ga je hun leren?
2: We gaan ze leren om een tuigje te maken. We gaan ze leren hoe ze in moeten werpen. De vis om te haken. Dus dat je handen nat moet maken. En dan de vis vastpakken. En dan met een hakensteker voorzichtig de bek in gaan. Dat je hem dan los kunt halen. We gaan leren hoe ze, wat voor vissen er zijn. Eventueel lokvoer maken. En ze mogen op een vissimulator. Om te zien als ze bijvoorbeeld een dikke snoek of een karper aan de lijn hebben. Hoe dat voelt. Ja. Dus dat is voor de jeugd heel erg leuk.
0: Ja, allemaal handvaten dus om goed te kunnen vissen. Nou is het de laatste week van de grote vakantie. Waarom precies nu?
2: Ja, ik doe het eigenlijk altijd de laatste week. Omdat de eerste week zitten we altijd met de Jacco voetbaldagen. Tenminste hier in Marknesse. Dus ja, dan lukt het al. Vind ik niet, moet je in elkaars vaarwater zitten. Dus dan doe ik het meestal de eerste week niet. Nou, de tweede week gaan er een hele hoop op vakantie. Waaronder ik zelf. Dus ja, dan heb ik al zoiets van, dan wordt het lastiger. Ja. En ik vis met mijn jeugd gewoon altijd door in de vakantie. En dan, de laatste week, dan is iedereen eigenlijk weer thuis. En dan net voordat ze weer naar school gaan, het is voor de jeugd toch even nog een leuke uitje.
1: Maar Lisette, het is warm. En er is weinig regen. Willen die vissen dan wel happen of liggen ze op apengapen?
2: Nou, misschien liggen ze bovenin de zonnebaden. Dus denk ik, wel makkelijk, er komt wat voor me. Dus, ik weet het niet.
1: Nou, ik sprak gisteren een visser, die zei, ik vang niks hoor.
2: Nou, we hebben vorige week maandag nog gevist. En toen hebben toch alle kinderen vis gevangen. Ja. Dus. En toen was het ook bloedheet. Dus,
1: nee, dat weet ik.
0: Ongeveer 75 mensen doen dus nu, kinderen doen dus nu mee. Ja. Ruimte voor 140 kinderen. Stel, je hoort dit en je wil meedoen. Moeten ze nog wat meenemen? Geld, boterhammen?
2: Nee, ze hoeven geen geld, niks mee te nemen. Alleen boterhammen. En de rest zorg ik voor.
0: Kijk.
2: Dus ik heb oranje water, alles zat, fruit. We hebben zat. Okay. Dus,
1: wens ik jullie een mooie dag. Lisette Harkema van de Viskaravaan vandaag in Marknesse. Dank voor deze vooruitblik.
2: Ja hoor, dankjewel.
0: Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, we beginnen met Jessica Schilder. Die is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2, Jorine van Klinken. Het was voor Schilder haar 3e Europese titel op rij.
3: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de 3, dat dit wel echt dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
1: En was meer Nederlands succes op de eerste dag van TK Atletiek. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg veroverde brons.
0: In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. En ondertussen is de reddingsoperatie op gang gekomen en wordt er nog met man en macht gezocht naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: Het officiële dodental is opgelopen tot 132... De aardbeving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in Colombia te voelen.
1: Ja, we hebben heel wat hobby's gehad, hè? Naar het zwembad, vissen, nu komt voetbal. Maar ja, vanwege de droogte zijn er zorgen bij de voetbalclubs. Nieuw seizoen staat voor de deur, maar het is nog de vraag of de trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan op dorre voetbalvelden. Bijvoorbeeld in de gemeente Westland, daar kunnen ze erover mee praten. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmatten. Men heeft gezegd, we mogen niet op spelen, het is verboden. Een balletje trappen is nu niet zonder risico, zegt de secretaris van FC Schravenzanden.
5: Nou, officieel mag het wel niet op. Dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook Hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
6: hij hoort niet bij mij.
5: Hij hoort ook niet bij ons. Dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
1: Nou, veel voetbalvelden zijn in slechte staat. Ze mogen niet gesproeid worden. En dat komt weer door het watertekort.
0: Zouden we niet even kunnen voetballen op grind of zo? Gewoon even iets anders.
1: Ja,
0: klein grind.
1: Kunstgras is ook weer zo. Daar moet ook af en toe water op, hè? Ja, kunstgras. Ja. Maar problemen.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is naar voordeel.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
11: vakantie!
10: ANWB en gaan.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Bij een schietpartij in Almere Poort zijn vannacht 2 mensen aangehouden. Er raakte niemand gewond. De politie werd om 1:15 opgeroepen vanwege het schietincident aan de Serviëstraat. De straat werd afgezet om onderzoek te doen. In de omgeving werden de 2 mensen aangehouden. Wat hun betrokkenheid is, is nog niet bekend. Een caravan is vannacht uitgebrand aan de Gerswindstraat in de Almeerse Muziekwijk. De brandweer werd rond 1:15 opgeroepen om het vuur te bestrijden, maar kon het voertuig niet meer redden. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Er kan sprake zijn van een technisch defect of van brandstichting. Bij het incident midden in de woonwijk vielen verder geen gewonden.

0: zwembad Het Bun op Urk is weer open. En dat is een week eerder dan gepland. Het zwembad was 7 weken dicht omdat de tegelvloer vernieuwd moest worden. Tegels kwamen los door spanning in de ondervloer, veroorzaakt door vocht- en temperatuurverschillen. De aannemer was sneller klaar dan verwacht en hierdoor kunnen de kinderen nog in hun laatste vakantieweek genieten in het plaatselijke zwembad. Je hoort bedrijfsleider Meindert Wakker.
1: Dat laat gelijk weer zien waar je voor doet. Juist die plezier bij die kinderen, juist in die laatste vakantieweek. Dat ze nog even extra plezier kunnen hebben. Nee, dat is alleen maar super.
0: Lelystad heeft sinds gisteren een eigen herstelplek voor vrouwen die net zijn bevallen. De thuiskamer heet het. Vrouwen die een baby hebben gekregen in het Sint-Jansdaals ziekenhuis in Harderwijk kunnen dus voortaan in Lelystad herstellen onder professionele begeleiding. De thuiskamer telt 9 bedden en zit bij het Sint-Jansdaal aan de ziekenhuisweg. En het gaat om een proef van 6 maanden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn onder meer pakhuizen geraakt. Door de droogte zijn in het Westland veel voetbalvelden onbespeelbaar. De velden zijn door omdat er niet mag worden gesproeid. En van de gemeente mag je ook de velden niet op omdat ze dan nog verder kapot kunnen gaan. De regering van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van gisteren. Daardoor kunnen er makkelijker maatregelen worden genomen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Bij de beving vielen zeker 130 doden.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend was het behoorlijk fris in de provincie met temperaturen van 10 graden of lager. Maar inmiddels schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 25 tot 26 graden. Naast veel zonneschijn ontstaan er ook enkele dunne stapelwolken en het blijft meestal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit een noordelijke tot noordoostelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Nou, vanavond blijft het zonnig en nog lang aangenaam weer met temperaturen tussen de 15 en 20 graden.
4: Dankjewel Floris Lafeber van Weerplaza. Kijk even bij de ANWB. Hoe staat het met die file op de A27 na dat ongeluk? Nou, er is nog 11 minuten van over. Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Almere Haven. Dan de A28, die komt erbij. Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Vathorst 5 minuten. Dat is alles op dit moment. En we zijn bezig met de zomerserie. Komt straks in Flevoland is wakker. Gaat over de techniek achter de voorstellingen van Vis-a-vis in Almere.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Snow Monkeys. Met It Doesn't Have To Be This Way.
1: Deze hele week staat bij ons in het teken van de nieuwste voorstelling van theatergroep Vis-a-Vis in Almere. Carousel heet die. Vandaag aandacht voor de technici die achter de schermen het spektakel mogelijk maken.
0: Ruim een jaar voor de première zijn zij al bezig met het ontwerp van het decor. Technisch tekenaar Sjoerd van der Velde is verantwoordelijk voor de constructieberekeningen van de verschillende installaties. En hij heeft zich laten inspireren door een mini-versie van een draaimolen.
2: Dit is eigenlijk een van de eerdere, ja, het staat nog een beetje zo weggerommeld op de kast. Dit is een van de eerdere maquetten die we hebben gekregen. Dat stond toen ergens nog op een plaat, ook nog in de plattegrond. En daarna is er nog een andere maquette gevolgd. En dat is deze, dus die is veel meer in detail. Je ziet hier veel meer, dus de verhoudingen kloppen beter. Die hebben we nog steeds iets aan moeten aanpassen in de werkelijkheid.
3: Ik begin dan zo ergens midden zomer met het ontwerp voor de volgende zomer. En dan zit ik gewoon twee maanden, drie maanden, dan zit ik een beetje fulltime. Dan zit ik achter de computer en dan ben ik heel dat decor aan het uitwerken. En elk detailtje heb ik dan 20 keer voorbij zien komen. Op een gegeven moment vierkante ogen een CGU tegen. En dan komt er een moment dat het allemaal in elkaar gaat. En dan heb je, zeker nu, in een relatief korte tijd, dat er ineens heel veel zichtbaar is. En ineens denk je, trek, dat is gewoon wat er net nog in mijn computer stond. En dat is dan daar in de werkelijkheid. En dat, ja, dat is echt magisch.
4: Michael Jalop is hoofdtechniek en is verantwoordelijk voor de uitvoering en veiligheid van de techniek op de set.
5: Het eerste wat ik ga doen is proberen te bedenken welke stappen er dan nodig zijn om dat te maken. Welke materialen, hoeveel vierkante meter alles is. Hoeveel manuren gaat er in zitten om het te bouwen. En dat zet ik allemaal onder elkaar. En meestal komen dan ergens dik in de min uit. Dat is gewoon het budget bovenaan, een simpel rekensommetje. We komen ergens dik in de binnen uit en dan moeten we opnieuw gaan kijken hoe gaan we het dan wel van elkaar krijgen. Kunnen we dingen, heb ik de dingen juist berekend? Kunnen we dingen efficiënter? We moeten iets kleiner, iets uit. Soms moet dan echt het script terug naar de schrijver om te zeggen, ja, sorry, maar dit stuk wat je nu hebt geschreven, dat kan gewoon niet praktisch uitgevoerd worden. Ja, anders kan, als er maar genoeg tijd en geld is, maar ja, dat is ook eindelijk.

0: Zo hadden we eerst bedacht om de muzikanten in te vliegen op een heel simpel platform. Eigenlijk meer een soort keuze vanuit financieel oogpunt. Oké, Gerald wil de muzikanten invliegen. Eigenlijk hebben we geen budget. We pakken gewoon een platform en we zetten ze erop. En er komt toch een bouwer met het idee van, ja, maar we hebben hier nog de palen en we hebben toch een paar zitjes en we hebben nu zus en zo. En dan, ik heb het eigenlijk vrij makkelijk in elkaar gezet. En ik denk dat het er zo wel tof uitziet. En uiteindelijk ja, gaan we dat ook doen. Want dat zijn gewoon even goede ideeën. En die zijn, dat zijn betere ideeën dan die soms vanuit financieel oogpunt worden bedacht. Ja.
1: In de volgende aflevering zien we het team dat bezig is met de bouw van het decor en verschillende spectaculaire machines. Zoals de draaimolen, een reuzenrad en een schiettent. Om zo de sfeer van een echte kermis na te bootsen.
2: En die aflevering zie en hoor je morgen. Zomerserie is trouwens gemaakt door Patrick van Heesik.

0: Nelly Furtado met I'm Like a Bird. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, op de televisie heb je het programma Goedenavond Nederland. Ging het over Iran. Sinds maart executeerde Iran zeker 56 mensen, onder wie veel betogers. De Iraanse mensenrechtenactivist Negin Navassi die riep de Nederlandse politiek op om politieke maatregelen te nemen.
2: Deze keer is het wel heel stil, zeg maar, vanuit Den Haag. Ik heb wel gemerkt dat in het verleden, op het moment dat politici zich uitspreken tegen het regime hierover, dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt. Zoals intrekken van executies bijvoorbeeld. En dat gebeurt nu niet.
1: Ja, een van de dingen die volgens haar moet gebeuren is het sluiten van de Iraanse ambassade in Nederland.
2: We weten precies hoe de samenleving hier in Nederland in elkaar zit. Hè? Wanneer de demonstraties zijn, wie daaraan meedoet. Er worden foto's gemaakt van mensen, van demonstranten. Die worden dan gewisseld met Iran.
3: In Teheran weet men exact wie hier bij jou loopt.
2: Precies. Nou, ik kan dat bevestigen door het feit dat familie van mijn vrienden die hier wonen, families in Iran worden onder druk gezet van hou je familielid thuis, want anders hebben jullie in Iran een probleem. Dus informatie wordt heel goed gedeeld met het Iraanse regime vanuit hier.
0: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over Demi Vollering, die zondag de Tour de France Femme won. Haar oud-trainster Lia Gravenstein die is erg trots. Vollering begon ooit als 9-jarige bij de club.
4: Wij zagen wel zoiets van, oh jeetje, weet je wel, er komt een Volleringetje bij. Dat was ook heel leuk en dat waren ook hele enthousiaste fietsers. Demi was daarin wel een rustig meisje, een rustige wielrenner die altijd wel meereed en niet klaagde, niet mopperde. Ze was er gewoon altijd.
1: De hele familie dus.
0: De hele familie Vollering. Ja. Ook inwoners van Vollerings woonplaats Pijnakker, die zijn opgetogen.
4: In Pijnakker leeft het nu zo dat wij zo trots zijn op haar, op Demi en op alle prestaties wat ze al heeft of wat ze al had. Dat de gemeenteraad aan het denken zijn om ergens in Pijnakker een straat, een plein of iets, het Demi Vollering plein, straat of iets te gaan. Dus er komt nog iets aan. Er zit iets te broeien.
1: Maar ik zou geen plein doen.
0: Nee, gewoon de
1: deze overheen.
0: Gewoon de Demi Vollering ring en dan kun je er heel lang over heen.
1: Ja, en een flink tempo maken en flink oefenen.
0: Toch?
1: En klokken.
0: Ja, dat ook inderdaad, ja, voor de tijdrit.
1: Dat was gisteravond op Radio NTV trouwens. En Flevoland is wakker, de zon weer voorbij. Nou,
0: ja.
1: Morgenochtend dan maar weer. Hè,
0: ja, weer. Ook weer met elkaar. Hè? Jij
1: ja,
0: bent
1: leuk.
0: Erbij, ik ben er weer bij.
1: Ja.
0: Ik ga nog een uurtje Flevoland Muziekland doen met de lekkerste muziek. Zometeen nog muziek van Harry Styles in dat uur. Maar eerst nog Phil Collins en zijn prachtige Two Hearts.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, maar er moet verandering in komen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een bommetje smaken er van de glijbaan af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Op industrieterrein Oostervaart in Lelystad woedt een zeer grote brand bij SOCAR. De brand veroorzaakt grote rookwolken die in de verre omgeving te zien zijn. De eerste melding kwam 10 minuten geleden binnen. Als we meer weten over de brand, dan informeren we je verder. En ook nog ander nieuws. 2 mensen aangehouden na een schietpartij in Almerepoort vannacht. Meer nieuws dus zometeen in het regenbulletin van 9:30. En als we eerder wat meer weten over de brand, dan informeren we je ook.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gulsja Ersetin.
10: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
9: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
11: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling, dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
9: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, een zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, een korte vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en knooppunt Hoevelaken. Doe er 5 minuten langer over. Er zijn ook nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de Bosrandreef in Almere wordt je gecontroleerd op je snelheid. De Hoge Ring, de N702 eveneens in Almere, hectometerpaal 12,1. In Zeewolde word je geflitst op je snelheid. Bij de Zeewolderdijk, de N707, hectometerpaal 4,1. En de laatste, die staat in band op de N715. Daar word je gecontroleerd bij 6,6. Zie jij nog een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek in Flevoland Muziekland. En ik trap zo af met Gloria Gaynor.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan.
13: Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Goedemorgen.

0: Harry Styles was dat, met een mooi einde. Music for a sushi restaurant. En daarvoor hoorde je Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. En die Harry Styles, ja, die houdt wel heel erg van zijn fans. Want hij heeft de afgelopen dagen de fans die hij in Mexico... Daar hij in Mexico ging optreden, heeft hij verrast met een zoetse Spaanse snack. Oftewel met churros. En dat heeft hij vaker gedaan, hoor. Zijn fans verrassen met iets. Bijvoorbeeld heeft hij in Nederland heeft hij zijn fans getrakteerd op gratis drankjes in een Amsterdams café. En ook in Londen gaf hij bloemen weg. Dus hij zorgt wel heel goed voor zijn fans. Nieuws over de grote brand in Lelystad. Op dit moment woedt er een zeer grote brand bij het bedrijf Zocar in Lelystad. Als je kijkt naar de televisie kun je ook de beelden zien. Zocar is een autodealer en die zit dus op het bedrijfterrein Oostervaart in Lelystad. En in de wijde omgeving zijn daar dus zwarte rookpluimen te zien. We gaan zo meteen even proberen te bellen met de verslaggever die op dit moment onderweg is naar de brand.
1: Wat ook wel aardig is, Roy, als je nu kijkt, er is zelfs een plaatje vanaf Urk.
0: Ja, dan zie je dus die hele grote rookpluim.
1: Over het meer heen,
0: ja. Bij de windmolen zie je dus inderdaad die pluim die wel redelijk omhoog gaat. Er staat niet heel veel wind als ik dat zo zie. In ieder geval, we houden jullie dus op de hoogte. Houden je op de hoogte als het gaat om deze brand dus bij Flevoland Muziekland. Waar we ondertussen verder gaan met Ella Langley met Choosing Texas.

0: Ella Langley was dat met Choosing Texas bij Flevoland Muziekland. Waar we nu wat meer aandacht hebben voor de grote brand die is uitgebroken bij bedrijf SoCar in Lelystad. Dat is op bedrijventerrein Oostervaart. De brand is in de wijde omgeving te zien. En een van onze medewerkers, David Brouwer, die is op dit moment bij de brand. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je was als een van de eerste ter plaatse. Hè? Je was nog voor de brandweer en de politie. Is het duidelijk hoe snel die brand zo groot kon worden?
1: Ja, het is een bedrijf hier op de Oostvaart in Lelystad. Het is SoCar, die handelt in vrachtwagens. En ja, dat is een bedrijfsband wat in de brand staat. En ja, wat ik hier zag in een kwartiertje tijd is dat vuur echt heel snel om zich heen greep. En wat bij opvallender was, is echt de grote zwarte roodwolk die daar bij vormde. En die ja, precies richting Lelystad trekken. Dus dat ja, ik denk dat er veel vrachtwagens en olie en dat soort dingen, ja, dat goed brandt hier zo, zeg maar. Ja,
2: David, hun handelswaar staat ook buiten op het terrein. Zijn er ook vrachtwagens buiten in brand gevlogen?
1: Nou, dat kan ik nu niet zien. Wat ik zie, ik sta ongeveer op 200 meter afstand, is het vooral een bedrijfpand en een loods wat in de brand staat. Mm-hmm. Dus ik kan niet zien wat daarachter nog gebeurt. Daar worden we ook weggehouden door politie en de hulpdiensten.
0: Ja, wat zie je qua hulpdiensten? Wordt er groot opgeschaald?
1: Ja, Sil, ja, ik stond inderdaad voordat ze aankwamen. Maar dat ging heel snel dat alle wegen hier werden afgesloten. Mensen werden niet meer toegelaten. En dat, ja, het staat hier veel. Er komt nog steeds ook brandweer aanrijden vanuit verschillende richtingen. Dus het wordt wel echt wel groot opgeschaald. Maar ja, het vuur gaat ook snel nog. Dus het is hier nog niet gedaan, zeg maar.
2: Ja, is er veel belangstelling van mensen die daar in de omgeving werken, die ook staan te kijken?
1: Ja, veel bedrijven staan mensen buiten. Er komen mensen hier aan fietsen. Het trekt heel veel bekijks vanuit de stad, maar ook vanaf de Oostervaart hier zo.
0: En er wordt op dit moment met mannenmacht geblust dus?
1: Ja, zeker, zeker. En ik denk, ja, ik las net al even in mijn buurtapp. Ik woon hier ongeveer hemelsbreed 2 kilometer vandaan. Dat er ook daar echt veel asrest al naar beneden komen. Dus ik zou ook zeggen, hou de deur en ramen een beetje dicht in Lelystad. Want het is een hele vieze rook wat die kant op gaat. Dus okay. Ik verwacht dat de brandweer dat advies ook wel gaat geven na metingen. Maar het is, het is een mooi schouwspel. Maar ik zou zeggen, sluit deuren en ramen.
2: En weet jij uit je hoofd de beluchting van je huis? Op welke groep dat zit, dat je hem één keer uit kan gooien? Weet jij dat?
1: Ja, ik heb nog van die ventilatieroosters die je dicht kan doen.
2: Ja, ja.
1: Dus dat is gewoon allemaal analoog nog. Dus dat gaat goed.
2: Gaan we er ook maar doen.
1: Ja, ga dat doen en succes met de berichtgeving.
2: Doei!
0: David Brouwer dus live daarbij. Het bedrijventerrein Oostervaart. Bij de zeer grote brand bij bedrijf SoCar in Lelystad. Als wij meer informatie hebben, dan laten we dat natuurlijk weten.

0: to. What a wonderful world this would be.
1: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Tino Martin die was ooit jong en dom en nu zingt hij daar dus over. Zometeen in het regenbulletin laatste nieuws over de grote brand op industrieterrein Oostvaart in Lelystad. Dat straks eerst nog Mariah Carey met Emotions.

0: je werkmateriaallevering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Op industrieterrein Oostervaart in Lelystad woedt een zeer grote brand bij een pelletbedrijf. De brand veroorzaakt grote zwarte rookwolken die in de verre omgeving te zien zijn. Vanwege de rook is er een NL-alert afgegeven. Wegens ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De eerste melding kwam iets voor 9 binnen en binnen enkele minuten werd er flink opgeschaald. Bij een schietpartij in Almere Poort vannacht zijn 2 mensen aangehouden. Er raakte niemand gewond. De politie werd om 1:15 opgeroepen vanwege het schietincident aan de Serviestraat. De straat werd

0: afgezet om onderzoek te doen. In de omgeving werden de twee mensen aangehouden. Wat hun betrokkenheid is, is nog niet bekend. En een caravan is vannacht uitgebrand aan de Gerswindstraat in de Almeerse Muziekwijk. De brandweer werd rond 2:15 opgeroepen om het vuur te bestrijden, maar kon het voertuig niet meer redden. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Er kan sprake zijn van een technisch defect of van brandstichting. Bij het incident midden in de woonwijk vielen geen gewonden. Tot zover een overzicht.
1: Even terugkomen op de brand in Oostervaart.
0: Ja.
1: Ja. Ik zit even te kijken op de brandweerwebsite. Maar daar worden dus een heleboel brandweerkorpsen ook mee opgeroepen. Van de brandweer Flevoland worden extra blusgroepen opgeroepen. Van de Gooi- en Vechtstreken komen ze helpen. En ook uit Noord- en Oost-Gelderland worden brandweerkorpsen opgeroepen om te helpen in Lelystad en ook nog uit Utrecht.
0: Als je ook die rookwolken ziet, doe je die ook
1: op
0: onze website of op de tv, dan snap je dat ook wel natuurlijk. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl of in onze app. Ook meer nieuws dus over de brand. En als wij ook meer nieuws hebben, dan laten we dat natuurlijk ook weten.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Reddingsteams zoeken in Colombia nog naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteravond. Veel gebouwen zijn verwoest en mensen liggen nog onder het puin. Zeker 130 mensen kwamen om, maar het aantal kan dus nog oplopen. Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China. De landen willen onder meer samen militaire oefeningen op zee gaan doen. Vietnam ligt net als veel andere landen overhoop met China over gebieden in de Zuid-Chinese zee. De campagne Wij eisen de nacht op keert vanaf vandaag terug. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon een klein jaar geleden, na de moord op de 17-jarige Lisa. En nu wordt er opnieuw aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend was het behoorlijk fris in de provincie met temperaturen van 10 graden of lager. Maar inmiddels schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 25 tot 26 graden. Naast veel zonneschijn ontstaan er ook enkele dunne stapelwolken en het blijft meestal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit een noordelijke tot noordoostelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Nou, vanavond blijft het zonnig en nog lang aangenaam weer met temperaturen tussen de 15 en 20 graden.
0: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er zijn geen vertragingen, wel wat flitsers gemeld. Onder andere op de Bolderweg in Almere word je gecontroleerd op je snelheid. De Bosrand Dreef in Almere, daar word je ook gecontroleerd. Dan nog een flitser op de Hoge Ring, de N702 in Almere is dat. Hectometerpaal 12,1. In Zeewolde op 2 plekken op de N704, de Eemmeerdijk, hectometerpaal 6,6. En die andere op de N707, de Zeewolderdijk is dat, bij hectometerpaal 4,1. Zie jij nou flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Zometeen in Flevoland Muziekland nog meer nieuws over de grote brand die woedt in Lelystad. We gaan zo nog even proberen contact te leggen met de brandweer.
4: Goedemorgen.

0: Chicago met Hard to Say I'm Sorry.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar 11 augustus 2006. Om dan een beetje een context te schetsen van hoe die tijd was. Nou, iedereen zat op Hives. Je had gadgets, glitterplaatjes. Ja, dat sociale netwerk groeide razendsnel.
2: Had jij ook een Hive, Roy?
0: Ik had ook een Hive, ja, ja? Zeker, inderdaad. Okay. Ja, ik was een volop Hiver.
2: Ja, ja, ja.
0: En heel veel Nederlanders ook, want 11 augustus 2006... inmiddels stelden zo'n 3 miljoen Nederlandse gebruikers hadden dus... 3 miljoen Nederlanders hadden een Hive-profiel.
3: Ja.
0: Ja, je kon krabbel sturen, je profielfoto aanpassen, vakantiefoto's uploaden. Het kon allemaal, het hoorde er allemaal bij. Ja, wat was er nog meer rond die tijd? Nou, het nieuwe Eredivisie-seizoen stond op het punt van beginnen. Voetbalfans konden niet wachten. PSV die verdedigde de landstitel. En Ajax, ja, die had grote ambities om dan natuurlijk wel weer de kampioen van de Eredivisie te worden. En wat stond er allemaal in de hitlijst van 11 augustus 2006? Nou, bovenaan vonden we dat nummer over... verschillende soorten drankjes. Toppertje van Guillermo en Tropical Danny.
2: Mm.
0: Doe mij een breezer, ananas, dat soort dingen, zeg maar.
2: Nou, dat gaat er al in, hoor.
0: Ja, zeker. Ja, ja. En ook...
2: Zet
0: de Black
2: Koen.
0: Ja, ook, ja. De Black Eyed Peas stonden ook in de lijst met Mascanada.
2: Oh, heerlijk.
0: En ook vonden we Marco Borsato met zijn Rood. Dat doet me natuurlijk denken aan al die Symfonica en Rosso-concerten.
2: Zeker
0: die
2: in Gelderland, hè?
0: Heeft gedaan. Maar ook in de lijst, IOS, oftewel Is Ook Schitterend, met Altijd Wel Iemand. IOS die kreeg eind jaren 90 bekendheid door hun grote hit Voltooid Verleden Tijd. En na wat andere nummers bleef het stil rondom de band. Maar in 2006 kwamen ze dus met deze, dus Altijd Wel Iemand. En ook met een andere naam, IOS, want dat was korter en dus makkelijker, vond de band. Ook goedkoper misschien als je iets moet bedrukken. De liedzanger Joost Marsman die vond de tijd na hun eerste hit juist het meest lastig. Want je moet je succes behouden, zei hij in 2006 bij Muziekcafé.
4: Als je succesvol bent moet je eigenlijk veel harder werken dan wanneer je niet succesvol bent. Ik bedoel, je denkt dat naarmate je succesvoller wordt moet je nog harder werken. Wat we 10 jaar geleden eigenlijk deden was toen we een top 10 hit hadden, dachten van ah, relaxed. Nou, lekker achterover gaan hangen. En nu merk je dat, ja... hoe beter het gaat, hoe harder je moet werken.
5: Het succes vasthouden is moeilijker dan tot het succes komen.
4: Dat denk ik wel, maar ik denk nog niet dat wij op de top zijn, hoor.
5: Wanneer gaat dat plaatsvinden, Dieter?
4: Dat weet ik niet, dat is het leuke.
2: Ja. Hoor je dat? Ja. Het is de akoestiek van de voorsteden in Hilversum.
0: Ja, dat klopt inderdaad, waar Muziekcafé altijd werd uitgezonden. Volgens mij toch tegenwoordig niet meer.
2: Nee.
0: Maar ja, tot op de dag van vandaag wordt uw muziek nog steeds wel gedraaid. En ja, er komt op dit moment niet heel veel van en uit. Maar ja, je weet het nooit. Misschien verschijnen ze zo in één keer weer, net zoals in 2006. Ze gaan binnenkort trouwens wel met een clubtour doen. Dus mocht je ze nog live willen aanschouwen, dan kan dat natuurlijk. IOS dus met Altijd Wel Iemand.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 11 augustus 2006.

0: Taylor Swift was dat bij Flevoland Muziekland met Open Light. Op industrieterrein Oostervaart en Lelystad woedt een zeer grote brand bij een pelletbedrijf. En die brand veroorzaakt grote zwarte rookwolken die in de verre omgeving te zien zijn. Er is ook een NL-alert afgegeven. Verslaggever Yannick van der Wouw die is op dit moment daar op die plek. Yannick, wat is de laatste stand van zaken daar?
1: Goedemorgen. Inderdaad, de laatste stand van zaken op dit moment is dat de wind begint te draaien. Dus de locatie waar wij staan nu steeds onveiliger begint te worden. We weten dat er een brand is gestart ergens aan het westen van het terrein. En dat is overgeslagen naar meerdere panden. En er zijn nu twee grote gebouwen al uitgebrand. Of in ieder geval één gebouw volledig. En dat is een gebouw inderdaad met pallets. We zien ook nog een aantal pallets liggen die dus nog niet in brand staan. Maar ja, het is maar de vraag of die daar niet naartoe overslaat uiteindelijk. We zien ook dat er bijvoorbeeld brandweer komt van alle delen van het land. We zien ook brandweer vanuit Gelderland deze kant op gekomen. En ook de hele provincie is hier naartoe aan het rijden. Dus het wordt groot opgeschaald.
2: Ja, als je meekijkt met de televisie, Yannick, dat is jouw camera. Die staat gericht op twee grote hallen vol met pallets. En ik zie steeds meer rook en steeds minder omgeving. Zou je niet een beetje in veiligheid brengen?
1: Zeker, ik ga zo ook direct verplaatsen. Dus ik wilde even laten zien inderdaad hoe het eruit zag. En zo meteen kunnen jullie daar nog wel een extra blik van krijgen. Je hoort ook op de achtergrond knallen, want er zijn mogelijk gasflessen ook in het gebouw te vinden. En die geven explosies af. Er is ook groots afgezet. We weten ook al dat naar de plek om hier naartoe te rijden, een van de wegen is afgezet. Dat gaven ze ook al aan. Vanwege angst van explosies.
2: Ja.
1: Dit zijn locaties waar nog wel een paar omstanders zijn. Het groepje wordt wel steeds dunner. En we zien nu ook dat de brandweer en de politie deze kant op komt om mensen een andere kant op te sturen.
2: Ja. Maar als ik dat zo zie en jou beluisteren, Yannick, het zijn brandmeester is nog lang niet in zicht.
1: Nou, dat is maar de vraag. We moeten even goed gaan kijken. We horen ondertussen op de achtergrond dat we weg moeten hier.
2: Ja.
1: Dus ik ga even lopen ondertussen.
2: Ja, doe maar.
1: Maar nee, het is toch maar de vraag of het overslaat. Kijk, uiteindelijk is het als ze die pallets hier droog weten te houden, of ze weten het vuur weg te houden,
2: ja.
1: dan kunnen ze de brand controleren tot de locatie waar die nu is. En dat is dat gebouw wat wel al volledig ingestort is.
0: Ja, dus dat is wat ze nu proberen, hè, om eigenlijk die brandhaard niet verder te laten gaan. Dus gecontroleerd uit te laten branden, kun je dat zoiets noemen?
1: Ja, dat is nog maar, dat weet ik dus niet precies, want ik heb het nog bij de brandweer niet kunnen verifiëren of ze ook daadwerkelijk gecontroleerd uit willen laten branden.
2: Ja.
1: Maar het ziet er wel naar uit dat ze in ieder geval een deel van de gebouwen niet meer kunnen redden.
0: Ja.
1: En dat ondertussen allerlei andere gebouwen wel, ja, die zijn in de gevarenzone. Daar liggen pallets, daar liggen allerlei dingen opgeslagen en we zien nu ook dat er speciale blusgroepen naartoe komen. Dus dat is een, het wordt een risico voor ze en ik ben heel benieuwd of ze het inderdaad wel goed gaan volhouden.
0: Ja, we gaan zo meteen nog even met de brandweer bellen. Dankjewel voor nu, verslaggever Yannick van der Wouw. Dus live bij het industrieterrein Oostervaart in Lelystad. En als we dus meer weten, dan laten we dat natuurlijk weten. Dit is Romeo van Mr. Big. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arnoud Plekets.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, maar er moet verandering in komen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een bommetje smaken en van de glijbaan af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Op industrieterrein Oostervaart in Lelystad woedt een zeer grote brand bij een pelletbedrijf. Brand veroorzaakt grote zwarte rookwolken die in de verre omgeving te zien zijn. Vanwege de rook is ook een NL-alert afgegeven. En ook twee mensen aangehouden na een schietpartij in Almere Poort vannacht. Meer nieuws zometeen in het regiobulletin van 10:30.
8: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt een vertraging op de A6. Emmeloord Lelystad tussen Urk en Zwifterband. 8 minuten vertraging daar nu. Heeft te maken met het open- en dichtgaan van de ketelbrug. Flitsmeister die meldt een snelheidscontrole op de Bolderweg in Almere. De burgemeester de Meesterstraat in Harderwijk. Dat is onze regio dan, hè, net als je de provincie uitgaat. De N50 in Ens bij 262,6. De Emeerdijk in Zeewolde. De N704 is dat bij 6,6. En ze zouden ook staan bij de 4,1. Heb je meer informatie over zojuist genoemde snelheidscontroles? Geef ze eventjes door via de app van Flitsmeister. Ga zometeen nog door met een uurtje Flevoland Muziekland. En we houden je natuurlijk ook op de hoogte van die grote brand op industrieterrein Oostervaart in Lelystad.
11: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Piep er niet zomaar tussenuit. maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Goedemorgen!
16: Flevoland Muziekland!
9: Arnoud Leket. Wow.

Ja, Corrie Konings die luistert ook mee met ons. Er hangt iets in de lucht. Maar bij Corrie is het heel iets anders dan dat er op dit moment aan de hand is op het grote bedrijventerrein in Lelystad. We houden die op de hoogte natuurlijk ook. Daarvoor James Brown en I Feel Good. Goedemorgen allemaal. Het is 11 augustus alweer geworden. Misschien wel jouw verjaardag vandaag. Je bent samenjarig met Chris Hemsworth, de Australische acteur. Die wordt 43 jaar. Even kijken wie Mabel Wisse-Smit. Ja, veel besproken dame ook, maar de laatste jaren is zij behoorlijk in de anonimiteit beland. Ze heeft een vermogen van 550 miljoen door een goede investering van haar overleden man Prins Friso destijds in Argenta, betaalbedrijvenstad. Mabel is vandaag 58 jaar geworden. Viola Davis, de Amerikaanse toneel- en filmactrice, die is ook jarig. Die is 61 jaar, net als onze eigen weervrouw Diana Moeijs. Is vandaag 61 jaar geworden en ze viert haar verjaardag lekker op vakantie. Ik hoop dat je een fijne dag hebt, Diana. En wie er ook jarig is, dat is deze man. Joe Jackson, met zijn happy ending.

0: Joe Jackson, hij is vandaag jarig. 72 jaar is hij geworden en we hoorden hem nog een keertje met Happy Ending. Gerrit-Jan Veenstra van de Veiligheidsregio hebben we op dit moment aan de lijn. Gerrit-Jan, goedemorgen nog. Jij weet meer over de stand van zaken op dit moment bij die grote brand op het bedrijventerrein in Lelystad.
1: Ja, wat we op dit moment weten is dat u nu aan alle kanten is ingesloten door grootschalig watertransport, meerdere straatwaterkanonnen, hoogwerkers zijn daar aanwezig. De vlammen lijken minder te worden. Zegt nog niet dat die uit is. Maar op dit moment zijn we met heel veel materiaal en menskracht aanwezig om hem nu te houden waar de brand zich is en bevindt.
0: Ja, er is ontzettend veel personeel ook bij. We zien nu ook brandweerlieden, een brandweerman die aan de kant van de weg zit, die enigszins bevangen lijkt te zijn door de rook en de warmte waarschijnlijk. Dat maakt het natuurlijk ook allemaal wat lastiger, dat de weersomstandigheden niet meespelen.
1: Het is gelukkig nu weer wat koeler. Je moet natuurlijk als brandweer op een heel korte termijn een hele explosieve activiteit uitvoeren. En ik heb dat bericht nog niet gekregen. Maar we zien wel dat mensen inderdaad jas uittrekken en wat luchtiger zijn om de branden te blussen. Maar het is op dit moment wel een gekkenhuis. Ik word continu gebeld, zoals je ook hoort, tussendoor.
0: Dat snap ik.
1: Door de verschillende media, de politie, iedereen die het naadje van de kous wil weten. Maar op dit moment wordt er met mannenmacht gewerkt. Er is ook een NL-alert afgegeven, omdat er een groot gedeelte is afgesloten. Dat de rook over een bepaald gedeelte heen trekt, waarbij we de mensen adviseren ramen en deuren te sluiten. En er zijn in de omgeving ook wat roetdeeltjes terechtgekomen. En ik heb net te horen gekregen dat mensen dat gewoon met rubberen handschoentjes kunnen oppakken, weggooien. En dan is dat probleem getackled. Dus het hoeft niet door een apart bedrijf te worden gedaan. Maar dat kunnen de mensen zelf doen.
2: Ja, Geert-Jan, nog even wat anders. Want de eerste meldingen was, het is bij Socar. Later werd het een pelletbedrijf. Hoe zit het nu?
1: Ja, dat grenst aan elkaar. Je hebt dan dat bedrijf en dat loopt dan door naar het andere, wat de opslag is van pellets en andere materialen. Ja. En het schijnt inderdaad het bedrijf daarnaast, daar schijnt het te branden.
2: Oké, en dan is daar heel vlakbij is ook nog een benzinepompstation. Oei.
1: Ja, dat hebben ze uit voorzorg afgesloten. Oh. Ik heb net al bericht gekregen dat dat ook op dit moment ook niet bedreigd wordt. Er staat ook genoeg materieel en personeel om daar de brand te houden. En ook het bedrijf, het pompstation wat erop staat, dat praat je over enkele honderden meters. Ja. Dat loopt ook geen gevaar.
2: Ja, en die hele doorgaande weg, de Binnenhavenweg, is die afgesloten of kan ik gewoon naar mijn werk en naar mijn bedrijf?
1: Nee, die is gewoon helemaal afgesloten. A, om de mensen ook de ruimte te geven om hun werk te kunnen doen. Overal staan brandweerauto's, dus de mensen zijn er andere belangrijke dingen voor de brandweer dan de mensen hier door te laten.
0: Ja, niet geheel onbelangrijk. Zijn er gewonden gevallen?
1: Nee, op dit moment, wat we nu weten, is dat er geen gewonden zijn gevallen.
0: En is het vuur inmiddels een beetje onder controle?
1: Nou, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in. Over het algemeen is dat een teken dat de blusactiviteiten goed lopen. Ja. Maar er zijn nog voldoende vlammen, zwarte rook, die we nu zo snel mogelijk proberen te bedwingen. En dan weten we meer.
2: Ja, nog één ding, Geert-Jan, je bent erg druk, maar toch wil ik het even weten. Het brandweerkorps van Lelystad is hier natuurlijk bij betrokken. Maar wie nog meer?
1: Nou, ik zag 12 mensen uit Ens, uit Almere. En dat is even een, want ze staan over enkele honderd meters staan ze verspreid. Ja. Waarschijnlijk ook het groot watertransport uit Dronten, zoals ik het nu even snel kan beoordelen. Maar de afstand is te groot om alles nu even te checken. Maar het is wel heel hoog en heel snel opgeschaald. En ik denk dat het ook wel heeft bijgedragen dat de brand nu langzaam begint af te nemen. Maar goed, zoals ik zei, we zijn er nog niet.
0: Goed. Geert-Jan Veenstra van de Veiligheidsregio. Dank je wel voor nu. En mocht er meer informatie komen, dan horen we dat van Geert-Jan of van de brandweer. En volg ook onze internetsite natuurlijk, omroefleveland.nl.

0: El mismo sol van Álvaro Soler is dat 9:30 geworden. We kijken naar de foto van Kiek. Ook daar houden we je natuurlijk wel even mee bezig vandaag. Als je wil meespelen met het spelletje. Kiek is bij de bomen in Zeewolde geweest. Probeer hem eventjes voor jou tevoorschijn te halen. Leo zit ook druk te drukken. Ik zit er druk te drukken.
1: Maar... Ja, ik zit ook op dingen te drukken. Die brandweer voorrang.
0: Ik krijg alleen maar ons logootje in beeld van Flevoland Muziekland. Dat is het niet natuurlijk. Zo, even kijken. Als jij drukt op de foto... Jij hebt niet de foto van Kiek voor het erbij, hè? Nee, hè? Nee, ook niet. Die heb ik wel.
1: Oh,
0: die probeer ik ervoor te zetten.
1: Je dacht
0: maar dan krijg ik ons mooie oude radio krijg ik in beeld.
1: Oh, nou, maar weet je, wacht. Ik ga het ook meteen live proberen in de show.
0: Dan hebben we natuurlijk onze website hè, waar je hem op kunt zien.
1: Waar is dat ook alweer?
0: Facebookpagina. Omroepflevoland.nl, daar kan je hem zien.
1: Ja?
0: En ook op onze Facebookpagina van Omroep Flevoland. Daar staat hij 's nachts om 12 uur. Stipt staat hij daar ook op. En er zijn mensen, zoals Hedy Dijkstra uit Apeldoorn. Die doet dat om 12:01 doet ze gelijk mee.
1: Ta-ta-ta-ta-ta.
0: En dan zie je hem ook gelijk. Nou, nu ziet ook iedereen hem. Met natuurlijk de titel eronder van de grote brand in Lelystad. Daar hou je ook van op de hoogte.
1: Ik zie een cameraman. Website.
0: Ja, ik zie hier ook een cameraman.
1: Wat doet hij daar?
0: En links en rechts zie ik een cameraman.
1: Ja?
0: Ik weet niet wat hij aan het doen is.
1: Met een hartje op zijn rug.
0: Nou ja, hij ziet het.
1: Er zitten mensen in de zaal.
0: Twee camera's bedient hij op dit moment.
1: Ja.
0: Is dat links en rechts, is dat ook hetzelfde? Ja of nee? Zit het in het hartje op zijn rug? Nee, daar zit het ook niet op. Ik zie daar ook een mengtafel staan. Ja. Daar ben ik als audiofreak ben ik daar natuurlijk altijd gek op. Ik zie op zich niet zo 1, 2, 3 dat daar een verschilletje in zit.
1: En maar weet je wat ik ook zie? Een heleboel mensen in de zaal. Het is daar interessant om te volgen waarschijnlijk.
0: Misschien heeft Kikker gewoon iemand daar weggehaald of erbij gezet. Of iets een shirt veranderd.
1: Arnoud.
0: Hij kan alles.
1: Dit is...
0: Hij is lastig. Ik vind het inderdaad lastig. Ja. Mocht je het wel gezien hebben, geef het dan door naar 0320 28 50 50. Ook als je berichten voor ons hebt, mocht je toch nog meer informatie over die brand hebben in Lelystad, op het grote bedrijventerrein, dan mag je dat ook doorgeven aan ons. 0320 28 50 50, ook voor jouw filmpjes en foto's.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terda's om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 1 minuut over 11:30 is te horen. Goedemorgen. Op industrieterrein Oosterwaard in Lelystad woedt nog steeds een zeer grote brand bij een autobedrijf en een palletopslag. De brand veroorzaakt grote zwarte rookwolken die tot in de verre omgeving te zien zijn. Met een NL-alert wordt gewaarschuwd voor de rook. Wegens ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De eerste melding kwam iets voor 9 uur binnen. Binnen enkele minuten is er flink opgeschaald. Maar het vuur lijkt wat minder te worden. Zo vertelde brandweerwoordvoerder Geert-Jan Veenstra een paar minuten geleden.
9: Nou, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in. Over het algemeen is dat een teken dat de blusactiviteiten goed lopen. Ja. Maar er zijn nog voldoende vlammen, zwarte rook, die we niet zo snel mogelijk proberen te bedwingen.
8: Brandweerwoordvoerder Geert-Jan Veenstra was dat. Bij een schietpartij in Amerikapoort vannacht zijn 2 mensen aangehouden. Er raakte niemand gewond. De politie is om 1:15 opgeroepen vanwege het schietincident aan de Serv.

0: Kerkhofstraat. De straat is afgezet om onderzoek te doen en in de omgeving zijn twee mensen aangehouden. Wat hun betrokkenheid is, is nog niet bekend. En een caravan is vannacht uitgebrand aan de Gershwinstraat in de Almeerse Muziekwijk. De brandweer is rond 2:15 opgeroepen om het vuur te bestrijden, maar kon het voertuig niet meer redden. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Er kan sprake zijn van een technisch defect of van brandstichting. Bij het incident midden in de woonwijk vielen gelukkig geen gewonden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws ook over de brand op het bedrijventerrein in Lelystad. Dat lees je uiteraard via onze website omroepflevoland.nl.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend was het behoorlijk fris in de provincie met temperaturen van 10 graden of lager. Maar inmiddels schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 25 tot 26 graden. Naast veel zonneschijn ontstaan er ook enkele dunne stapelwolken en het blijft meestal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit een noordelijke tot noordoostelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Nou, vanavond blijft het zonnig en nog lang aangenaam weer met temperaturen tussen de 15 en 20 graden.
0: Dan de verkeersinformatie. We krijgen door via de ANWB dat op dit moment nog langzaam rijden op de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 4 minuten. En de N301 Barneveld Almere, de N798 en de N704. Daartussen heb je 5 minuten extra reistijd nodig. Geflitst wordt er ook op de Boldeweg in Almere. Op de N50 in Ens, daar wordt ook gecontroleerd. En dat is bij 262,6. En er wordt ook gecontroleerd op de Emeerdijk in Zeewolde. Volgens enkele passanten zou dat zijn bij de hectometerpaaltje 6,6... of bij hectometerpaaltje 4,1. Dat is wat onduidelijkheid over. Mocht jij het even door hebben waar ze wel staan, geef het dan via de gratis app door van Flitsmeister. En zometeen gaan wij terug naar het jaar 2006. Welke muziek hoort erbij? Je hoort het zometeen.
2: Goedemorgen.
3: Flevoland Muziekland.
2: Arnoud Leket.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
1: De temperatuur is hoog en de hits zijn

0: Shannon Spiro is dat heerlijke muziek voor op de dinsdagochtend. En The Material Lover. En daarvoor ook nog muziek van Toontje Lager. En zoveel te doen. We hebben inderdaad zoveel te doen. Jou op de hoogte houden natuurlijk van die grote brand op het bedrijfterrein in Lelystad. We hebben Geert-Jan Veenstra gehad van de veiligheidsregio. En ook woordvoerder namens de brandweer natuurlijk. Die zei dat het lijkt om de vlammen onder controle te hebben. En als het allemaal goed gaat, dan zal het vuur wat afnemen. En de rookontwikkeling wat verder afnemen. We krijgen van heinde en verre krijgen we inderdaad ook reacties en foto's van de grote rookwolk die vanochtend even na 9 uur... ook opsteeg. Ook door de weersomstandigheden, dat de luchtdruk wat lager is en dat er weinig wind is, bleef die wolk behoorlijk lang hangen en is die uitgestreken. Er waren ook mensen die zeiden van, jongens, jullie hebben je vergist, want de eclips is een dag eerder.
1: Wat weet jij veel van die rookwolken en die luchtomstandigheden?
0: Als je wat vaker tussen de wolken in begeeft, dan begin je de wolk een beetje te snappen en zo af en toe ook. Dat is een beetje
1: meteorologie. Is dat vliegtuig voor...
0: Ja, zoiets.
1: Je zit af en toe in zo'n kist.
0: Af en toe zit je een beetje bovenin. Dan, ook, en dan kijk je de wereld vanaf een heel ander platform, zeg maar. Ja.
2: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Het jaar 2006. Pirates of the Caribbean, Dead Man's Quest en Cars. Casino Royale en The Devil Wears Prada, die kwamen toen uit. De games waren Nintendo Wii, de PlayStation 3. De muziek was van Gnarls Barkley met Crazy en Hips Don't Lie van Shakira. Twitter werd opgericht en Facebook begon veel groter te worden buiten de universiteiten. Italië, ja, toen nog wel, wonnen ze het WK voetbal in 2006 met die vreselijke Catuso. Wat een fanatieke speler was dat. Fernando Alonso die werd opnieuw wereldkampioen in de Formule 1. En YouTube was nog maar een jaartje oud en groeide razendsnel. In de mode zagen we de skinny jeans, de grote zonnebrillen, lage heupbroeken. Je weet het nog wel, Leo, die heb je ook gedragen natuurlijk.
1: Daar waren ze altijd klaar.
0: En kleurrijke accessoires, die waren helemaal hip. De popcultuur kende Pokémon, Bratz en de High School Musical waren enorm populair. Allemaal gebeurtenissen uit het jaar 2006.
1: Zeg maar, Pulket, wat ga jij nou draaien uit die lijst?
3: Zeg het ons!
0: Wat is er een uurtje geleden gedraaid?
1: Ik ben dat weer vergeten, erg is dat, hè? Ja, je moet niet zelf het
0: goudvis, wat dat betreft ook.
1: Ja, rond in die goudvis ook.
0: Een uurtje geleden hoorden we iOS is ook schitterend met Altijd Bij Iemand. En ik ben ook gewoon voorstander van de Nederlandstalige muziek. Iemand die destijds ook hoog in de hitparade stond. Zijn bankrekening is inmiddels wel weer die kleur.
1: Oh, rood Marco Borsato.
2: Flevoland, muziekland. Terug naar...
1: 2006.
4: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van

0: Marco Borsato is dat een rood uit 2006. Op dit moment woedt er nog steeds brand op het bedrijventerrein in Lelystad. Het is bij een autobedrijf en dat grenst aan een pelletbedrijf. Onze verslaggever Yannick van der Wouw staat daarbij. Yannick, hoe is de situatie op dit moment? Wat kan je zien?
1: Klopt, we hebben inderdaad een situatie hier die steeds minder wordt. We zien nog steeds vlammen, we zien nog steeds pellets die in vlammen opgaan. Maar we zien wel dat de controle zo onderhand een beetje erbij is. En dat de brandweer ook het vuur onder controle krijgt. Ze hebben het ook voor elkaar gekregen om een deel van het vuur niet over te laten slaan naar andere pellets. Dus het ziet er op dit moment naar uit dat ze de brand onder controle hebben. Maar daarvoor hebben ze wel heel veel voertuigen nodig gehad. Er zijn voertuigen uit een groot deel van het land deze kant op gekomen. We zagen al voertuigen uit Gelderland. We zagen al voertuigen uit de hele provincie, uit de Gooi- en Vechtstreek deze kant op komen. En dat was ook wel nodig, want de vlammen die sloegen er echt uit. Het was een pand wat waar meerdere bedrijven in zaten. Zo'n 3 tot 4 bedrijven die erin zaten. En we weten niet precies wat er is gebeurd. We weten wel dat er geen gewonden zijn gevallen. We weten ook dat iedereen op tijd uit het bedrijf kon komen. En we weten ook dat iedereen die hier uiteindelijk naast stond, weggestuurd moest worden. Omdat ze bang waren voor een mogelijke explosie. En daarvoor is er een hele grote ruimte afgezet. Is het heel ver doorgezet, ook tot aan ver bij de provinciale weg. Om ervoor te zorgen dat mensen veilig waren. En dat hebben we hier ook al meegekregen.
2: Maar jij bent weer terug heel dicht bij de brand, Yannick.
1: Klopt, ik ben inderdaad heel dicht bij de brandweer. We mochten hier ook gewoon naartoe komen. Er was een periode dat we inderdaad weggestuurd werden. Maar uiteindelijk bleek dat de brand ver genoeg onder controle was om ons ook veilig hier te laten staan. Maar zelfs als je hier staat, voel je wel de warmte. Je voelt de hitte van het vuur afkomen. En af en toe dan horen we ook nog een knal erbij komen. We horen ook af en toe nog een gek geluid. Dan hoor je een piep of een kraak. En dan weet je dat er een deel van het gebouw bijvoorbeeld nog verder inklapt of instort. Want het gaat om een aluminium of stalen gebouw. En dat is ook uiteindelijk hetgene wat helemaal is afgebrand.
0: We zagen op een gegeven moment ook nog een beeld van een brandweerman die aan de kant van de weg zat waar die hulp kreeg. Is daar iets over bekend?
1: Nou, daar weten we nog niks over. Er zijn in ieder geval weten dat er geen gewonden zijn gevallen. En vaak zie je ook bij dit soort dingen een standaardprocedure. We weten niet helemaal wat er is gebeurd. We konden er ook verder niks over vragen. Want daarin zijn collega's die elkaar ook beschermen in de brandweer. Dus we zagen ook dat gelijk collega's naar ons toe lopen. Of liepen van, we kunnen niks zeggen. Wil je alsjeblieft ergens anders op filmen? Dus dat ligt ook gevoelig hier. Maar we weten wel dat in ieder geval verder geen gewonden zijn gevallen. En dat er bij het vuur dus nu ook mensen aan het werk zijn waar het heel erg warm geworden is. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij bijvoorbeeld een overhitting heeft of wat dan ook. Maar dat ziet er nu in ieder geval weer goed uit.
2: Maar samenvattend, Yannick, het gaat de goede kant op.
1: Samenvattend, het gaat de goede kant op. Dat is een beetje waar we het inderdaad over kunnen hebben. We weten wel dat alle andere bedrijven die hier in de regio zijn, hier in de buurt zijn in ieder geval, de omgevingsbedrijven, dat die dicht zijn. Die moesten ook alle hekken dichtzetten, alle mensen moesten weg. Maar het ziet er in ieder geval voor nu naar uit dat het vuur zo goed als onder controle is. En dat het, in ieder geval nog wel nasmult en nog wel echt even duurt voordat alles goed onder controle is. Dus voordat het zijn brandmeester gegeven is, denk ik dat het nog wel even duurt. Maar het ziet er nu in ieder geval uit dat de vlammen niet meer zo hoog komen als dat ze vanochtend waren.
0: Verslaggever Yannick van der Wouw op het bedrijventerrein Oostervaart in Lelystad.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nee, maar er moet verandering in komen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Een bommetje smaken er van de glijbaan af.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het lijkt de brandweer te lukken de grote brand op Oostervaart in Lelystad in bedwang te krijgen. Eerder vanochtend waren grote zwarte rookwolken tot in de verre omgeving te zien. Met een NL-alert is gewaarschuwd voor de rook.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
9: Ja, het wordt wat warmer, het wordt bloedheet weer. ANWB Verkeersinformatie dan. 1 vertraging gemeld door de ANWB voor op de A6. Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en afrit Zwifterband. 3 minuten heeft te maken met een afgesloten oprit als gevolg van een spoedreparatie. Daar is de weg dus kapot. Frits Meister, die meldt een snelheidscontrole. Dan moet ik wel deze even erbij pakken, want anders dan gaat het niet goed met het beeldje. Zo, klopt het ook weer. Flitsers, daar worden gemeld op de A6 nabij de Hollandse Brug vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 43,6. Er wordt in Almere gecontroleerd op de Bolderweg. Er wordt op de N50 gecontroleerd bij Enschedestad bij 264,2 en bij 262,6. De Eemmeerdijk in Zeewolde wordt ook op twee plekken in de gaten gehouden. Dat is de N704 bij 6,6 en bij 4,1. Meer informatie over snelheidscontroles geef ze eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen ook weer in de herberg het autonieuws. Wat is de grootste irritatie volgens automobilisten? Je hoort het zometeen van Ben van Tilburg.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Het is weer een drukke zomer voor deze Rick Astley. Ik heb het al vaker gezegd, hij traint nog steeds op al die festivals waar al die 80-jarige artiesten weer terugkomen. En hij heeft, dit jaar heeft hij volgens mij 26 festivals heeft hij gedaan.
1: Zo?
0: Ja. Dus dat is best lekker. Naast zijn kroegje natuurlijk, wat hij heeft met zijn eigen biermerk, doet hij ook nog even zijn oude hitjes weer even opnieuw zingen. Never Gonna Give You Up was dat van Rick Astley. Dinsdagochtend. Goedemorgen, Marco.
1: Goedemorgen, Arnoud Plaquet. Dat is lang geleden dat ik dat gezegd heb.
0: Drie weken.
1: Oh, nou ja, goed. Ja, dat valt eigenlijk wel mee.
0: Het was eventjes goedemorgen, Mariska van Kolk. Goedemorgen, Catharine Keil. En goedemorgen, Patrick Kiens natuurlijk ook al, hè.
1: Hoe?
0: Patrick Kiens.
1: Wie is dat?
0: Of Patrick Martens.
1: Oh, ja, Patrick Kiens. Ik denk, wie is dat?
0: Ik ken hem als Patrick Kiens, dat is een choreograaf.
1: Oh, ja, nee, hij kan wel dansen.
0: Met elkaar. Martens kan ook wel dansen, toch?
1: Wel, redelijk.
0: Hij heeft ook musicals gedaan.
1: Zeker.
0: Oh, ja. Was het gezellig in de herberg aan zee?
1: Ja, het was gezellig, maar heel anders.
0: Natte voeten gehad nog?
1: Ja, ook dat nog, ja. En niet alleen natte voeten.
0: Ik zou voorlopig nog even niet op de stoel gaan zitten, denk ik.
1: Nee, ik blijf staan, wat denk jij?
0: Vlekken in.
1: Je ruikt er nog ook, hè?
0: Van wie? Goed.

0: Ja, het succes is ongekend van deze Rutger van Barneveld. Mijn vakantie ook tijdens een poolparty. 2.500 mensen die dan de stoelen oppakken en dan meezingen met deze zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En net als destijds ook bij Marco Schuitmaker met de Engelbewaarder worden er allerlei nieuwe versies van gemaakt. Heel veel danceversies, hardcore versies ook. Van de week zag ik ook op een van de sociale media een meisje met een mooie banjo. En die maakte er een country versie van.
1: Was dat jou?
0: Nee.
1: Jo, met de banjo? Nee.
0: Okay. Dat is andere.
1: Mien was het?
0: Nee.
1: Met de mandoline?
0: Nee, de broer. Nee. Nee, een meisje met een banjo en die maakte er een prachtige country versie van. Ik denk, nou, als dit in Amerika op wordt gepakt, dan kan je zo een kans hebben dat het in één keer een wereldhit is zometeen.
1: Ja, dat is geweldig natuurlijk.
0: Hartstikke leuk. En trouwens, die nieuwe plaat van hem, die gaat hartstikke goed, hè?
1: Ja, was toch, John de Bever was toch ook bij jou op de camping?
0: Ja, toen was ik ergens anders heen.
1: Ja, we gaan naar het autonieuws met Ben. Ben, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Laten we het eens hebben over ergernis in het verkeer. Nou, dan kan ik wel een heel boek van vol schrijven.
0: Wat is jouw grootste ergernis in het verkeer?
1: Nou ja, ik vind dat mensen tegenwoordig zo langzaam rijden en altijd links blijven rijden.
0: Niet harder dan 100, hè?
1: Nou ja,
0: ja, maar dat linksrijden is inderdaad echt verschrikkelijk.
1: Ik zat van de week achter iemand, die reed geloof ik 87 of zo op de snelweg.
0: Ja. Ik heb het een half jaar geleden gehad ook, maar toen werd ik zelf de hele tijd van de weg afgehaald. Dat was een heel lang.
1: Oh ja. Ja. Goed. Dan bleef je rechterrij.
0: Ja.
2: Nee, maar goed, het is natuurlijk, we hebben het al een keer eerder behandeld, hè, zoals aangegeven, maar het is toch weer actueel. En het blijft een beetje. Mensen zitten natuurlijk in een auto en die wanen zich een beetje onaantastbaar. Hè.
0: Ik bedoel, of het geluid hard aanstaan en denk, oh, wat leg ik ben lekker aan het rijden.
2: En ja, de grootste ergernis eigenlijk bij de vrouwen met name is het bumperkleven.
0: Mm-hmm.
2: En op 2 staat het appen en dat soort dingen achter het stuur. En niet richting aangeven. Dat is eigenlijk top 3. Maar goed, we hadden het er net al even over. Ja. Bij
0: de mannen ligt het heel anders, hè?
2: Ja, het ligt weer precies andersom. Ja, dan is het inderdaad telefoongebruik op nummer 1. En het niet richting aangeven op 2. En het bumperkleven op 3. Misschien doen ze het zelf wel het meest, dat weet je ook niet.
0: Ja. Dan met elkaar te maken hebben natuurlijk ook.
2: Maar het is, af en toe als je door de polder rijdt bij ons ook, dan heb je ook hele stukken waar een doorgetrokken streep is. En dat mensen dan toch nodig vinden, waar het net over langzaam rijden. Maar je mag 80 en 85 op de teller. En als ze dan toch achter je hangen en je toch voorbij gaan.
0: Ja.
2: En ergens roept dat, je ziet het ook wel eens, hè, dat er dan wordt er weer gedacht dat er een straatrace is of iets. Maar het roept bij mensen ook een bepaalde agressie op. Ik weet dat jullie allebei een snelle auto hebben qua elektrisch vermogen.
0: Ja.
2: En als je dan het gaspedaal iets intikt, ja, dan ben je weg. En dat gebeurt ook wel eens. Hè. Dan worden mensen ingehaald en dan gaat die andere auto gas geven dat ze er weer achter moeten.
0: Allerlei vingers naar je toe.
2: Dan blijven ze tot je huis achter je aan, hoor. Dus het is. En je krijgt een soort van agressieve reacties en dergelijke. Mensen zijn heel snel opgefokt tegenwoordig, vind ik persoonlijk. Hè, dat,
0: je mag ook mensen ook niet wijzen op het feit van.
1: Nee, heb jij het gedaan? Hè?
0: Ik vind het de grootste hufteactie, vind ik altijd, als mensen helemaal doorrijden tot over de doorgetrokken strepen en die verdrijvingsvlakken. En dan nog net eventjes ertussen willen douwen. Ja, ik ben dan zo. Ik ga dan net even iets verder naar links toe.
2: Ja, maar reizen over de N50 vanaf Enz inderdaad. Als je dan ziet, dan moet het op een gegeven moment ook naar 1 baan. Nou, dan zie je in de verte al 4 vrachtwagens rijden. Denk je, waarom er nou nog voor, joh?
0: En wat schiet je ermee op? Ja, 1 vrachtwagen en uiteindelijk sta je straks toch weer gezamenlijk bij de verkeerslichten. Ja.
1: Uiteindelijk, want ik was dan gisteren reed ik ook een wat langere rit van een uur of zo. En uiteindelijk heb ik ook 90 gereden. Nou, eens kijken wat dat nou scheelt. Ik denk dat je 3-4 minuten winst of verlies behaalt.
0: Aan brandstof scheelt het
1: wel heel veel.
0: Voor mensen die benzine rijden, dan, als je rustiger rijdt, dan kan je wel heel wat besparen.
1: Maar ook je batterij, hoor. Je actieradius die blijft veel langer hoog als je 80 of 90 rijdt.
0: Ja.
2: En dat is het verhaal. Meer tolerantie en
0: maar ik denk dat we elk half jaar wel een nieuwe ergernissen top 10 kunnen maken, toch?
2: Ik ben alweer aan het voorbereiden.
0: Ja, zeker.
1: Gymnastiek doe jij geregeld, ook met je hersens, dat merk je elke week.
2: Klopt, dat is ook weer een nieuw onderzoek. Want heel vaak zeggen ze, automatisch voor oude mensen. Hè, was vroeger een slogan.
0: Ja.
2: Terwijl tegenwoordig toch iedereen graag automaat rijdt. Maar nu heeft een Japans onderzoek uitgewezen. En dat heeft eigenlijk te maken met het populaire Nintendo-spel Brain Age. Dat ook het rijden handgeschakeld wel degelijk iets doet met je cognitiviteit, zeg maar, van je hersenen.
0: Je doet dat bijna automatisch, toch?
2: Ja, maar dat je veel meer dingen moet doen. Je moet anticiperen, je moet terugschakelen, je moet luisteren naar de motor. Zit ik in een goede versnelling, hè, als je geen toerenteller hebt? Je bent met veel meer dingen bezig als dat je in een automaat rijdt en alles gaat eigenlijk maar vanzelf met je adaptive cruise en je lane assist. En wat blijkt, als oudere mensen blijven schakelen, blijven de hersenen ook meer actief. Als je zelf, we hadden net over een lange afstand rijden in een auto.
0: Ja.
2: En als je die auto alles maar gewoon zelf laat doen, alle beslissingen worden voor je genomen met betrekking tot afstand, tussen de lijntjes blijven. Ja. Maar ook suffig. He, als je dus op een gegeven moment gewoon actief blijft bezig met autorijden. He, ik zeg wel eens een oude Porsche 911 of een oude Mercedes met een zware motor. Dat noemen ze in Duitsland een echte rijdersauto. Mm. Ja, daar ben je bezig, daar ben je wat aan het doen. En anders word je inderdaad lui, maar je hersenen worden dus ook lui. En nou, dat is nu aangetoond.
0: Ik heb natuurlijk een lange rit gehad, ook dwars door Frankrijk heen. Op de meeste plekken in Frankrijk mag je 130 rijden. Ja. Dan ben je actiever dan dat je, wanneer de grens overgaat in Nederland, moet je in één keer 100 gaan rijden. Ja, dan
2: met de stroom mee.
0: Ik sukkel een beetje in slaap dan.
2: Ja.
1: Maar het is ook eigenlijk is het heel langzaam.
0: 100. Is het ook, vooral als je uit een gebied komt waar je de hele tijd 130 naar...
1: Je bent veel alerter dan.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, ja. Goed. Duitsers die geven onherkenbare kentekens uit. Dat vinden ze sowieso altijd al onherkenbaar. Je kan er wel leuke woorden van maken, ervaren.
2: Ook dat. Maar meestal...
1: Waf.
2: Ja, dat. En meestal staat inderdaad de eerste letter of de eerste twee letters voor de plaatsen waar ze vandaan komen. Hamburg of voor dat soort dingen. Maar nu zie je ook heel veel ECK, ZIG, ALF... Het zijn een aantal...
1: Elf
2: inderdaad, van vroeger. Heel leuk. Maar er rijden 7 miljoen van zulke kentekens in Duitsland. En waarom? Dat zijn veelal oude kentekens. Die wijzen op vroegere regio's. En die zijn sinds 2012 weer toegestaan.
1: Oh.
2: Die waren toen afgeschaft, omdat je dan alleen de steden had. Maar nu mag ook de regio. En dan denk ik, van, nou, als dat in Nederland in zou voeren... dan zou je dus Flevoland, Zeeland... en dan kun je dus eigenlijk je trots tonen op het gebied waar je vandaan komt... He, dus,
1: maar
2: zie
1: je er wel zelf de keuze. Want je kan ook wel eens ergens wonen dat je denkt... nou, ik woon hier, maar ik ben niet per se trots op die omgeving. Maar omdat je daar toevallig een huis kon kopen of wat dan ook.
2: Ja, ik denk dat jij met Flevoland zou rijden.
1: Nee.
2: Niet?
1: Nee.
0: CRE.
2: Nee, precies. Maar als je er dus op let, denk van... hé, waar staat het voor? Het zijn dus de vroegere gemeentes die veelal afgeschaft zijn. Maar mensen kunnen nou toch weer dat gebied... mits het meer dan 20.000 inwoners heeft... kun je dus dat kenteken weer...
0: Moeten wij in Nederland zo langzamerhand niet naar een vast kenteken toe? Gewoon kenteken
1: net als in België.
0: Ja,
1: dan heb je gewoon voor je leven
2: dat
1: een kenteken.
2: En dan kun je de plaat kopen voor 1000 euro.
0: Ja, dan kun je gewoon één erop zetten of zo. Weet je wel.
1: Of eend.
2: En daar wezen we wel mee bezig geweest, hoor. Maar het is gewoon een dure kwestie en ingrijpend. Dus ik verwacht voorlopig dat we nog even lekker onze eigen nummers houden.
1: Ja. Dan, jongeren in Frankrijk, die riskeren een gevangenisstraf.
2: Ja.
1: Met een te sterke auto.
2: Van maximaal een jaar of 15.000 euro bekeuring. Het is al een klein beetje
1: zo. Een sterke auto? Je bedoelt een zware motor of zo?
2: Nou ja, als jongere. In Duitsland was dus een jongen met een Porsche van 23 jaar met een Porsche... die dus van de weg gehaald was met enorme snelheden en gevaar. In Frankrijk willen ze het nu radicaal aanpakken. In Nederland heb je natuurlijk ook, als je 18 jaar bent met een motorrijbewijs... dan krijg je eerst een lichte motor en daarna mag je met een iets zwaardere.
0: Dat is al, toch?
2: Dat is al, maar dat hebben ze in Frankrijk ook. Plus beginnend bestuurders mogen in Frankrijk ook niet harder rijden dan 110. Dan hebben ze dus zo'n A-sticker achterop.
0: Oh, is dat het?
2: Dat ze dus niet harder mogen dan 110. Nou, dan hebben ze zo'n A achterop. Maar nu willen ze er ook naartoe dat je dus als jongere... gewoon geen sterke auto meer mag kopen of kan kopen.
0: Nou, ik vind er wel iets voor
2: en,
0: te zeggen,
2: gewoon om het voor de verkeersveiligheid. Heel veel ongevallen met beginnend bestuurders. Dus weet je, als je in Nederland dus een motor... daar ben je verplicht om met een lichte motor, motorblok te rijden.
0: Ja.
2: En een auto, een Ferrari, kun je gewoon kopen op je 18e. En eigenlijk is het levensgevaarlijk.
0: Ja, maar ook die elektrische auto's heb je net al aangegeven. Ja. Die dingen zijn bloedsnel. Ja. En die blijven doorgaan totdat de maximumsnelheid is bereikt.
2: En als je geen ervaring hebt, dan...
1: Maar sommige verzekeraars die weigeren dat dan ook. Als je te weinig ervaring hebt om met een bepaalde 3 liter motor zo vroeger... Dan zeiden ze, nou, zo'n Alfa 166 dat zou ik niet doen.
0: Ja. Of je betaalt een enorme premie ook. Hè? Sowieso al als jongere, 23 toch?
2: En als je dan inderdaad een bekeuring krijgt, dan ben je waarschijnlijk helemaal niet meer.
1: Ben je de Sjaak?
2: De Sjaak.
1: Ja, zeker. Nou, Ben, dankjewel. Tot volgende week.
0: Je hebt in Frankrijk, hè, Til?
1: De Sjaak?
0: De Sjaak.
1: Oh, de Sjaak.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemorgen, het is 11:30. Bij een pelletbedrijf op industrieterrein Oostervaart in Lelystad is vanochtend een grote brand uitgebroken. Dit zorgde voor een grote rookwolk boven de stad. Gewonden viel er niet. In de omgeving werd een NL-alert uitgestuurd. Het vuur ontstond rond 9:15 bij de onderneming aan de Binnenhavenweg. Brandweerkorps uit de wijde omgeving werden opgeroepen voor het inferno. Inmiddels is het een kleine brand met witte rook geworden. De vlammen zijn nog niet uit. In de omgeving worden roetdeeltjes komen daar neer. En volgens de brand is dat geen asbest en kunnen deze deeltjes worden opgeruimd en weggegooid. En treinreizigers die van, naar of langs Almere reizen moeten deze zomer rekening houden met werkzaamheden en vervangend busvervoer. ProRail vernieuwt de perrons van station Almere Muziekwijk volledig. De oude perrons zijn weg, er ligt een nieuwe draagconstructie en daarop komen betonnen platen van 11.000 kilo. Maandag 18 augustus moet 's nachts de eerste trein weer over het traject kunnen rijden.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend was het behoorlijk fris in de provincie met temperaturen van 10 graden of lager. Maar inmiddels schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 25 tot 26 graden. Naast veel zonneschijn ontstaan er ook enkele dunne stapelwolken en het blijft meestal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit een noordelijke tot noordoostelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Nou, vanavond blijft het zonnig en nog lang aangenaam weer, met temperaturen tussen de 15 en 20 graden.
14: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die geeft aan dat het langzaam rijdt op de A6. En Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en Zwifterband. 3 minuten extra reistijd heb je dan nodig. De oprit is daar afgesloten, want ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. De N303 Barneveld Harderwijk tussen Putten-Oost en Almere. Daar 4 minuten vertraging. Die gaat nu net weg, dus ik denk dat je daar geen problemen mee ondervindt. Flitsmeister meldt de controle op de A6 bij de Hollandse Brug is dat. Vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 43,6. Er wordt gecontroleerd in Almere op de Bolderweg. En in Ens wordt er gecontroleerd op de N50 bij 262,2. En er wordt ook in Zeewolde gecontroleerd op de Eemmeerdijk. Dat is de N704 bij hectometerpaaltje 6,6. En heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het altijd eventjes door, hè, via de app van Flitsmeister. En dat is heel gratis. Heel gratis zelfs meedoen aan ons spelletje Kiek. En gratis krijg je dan misschien

0: Een pink martini.
1: Oh, lekker.
0: Nou, niet voor dit tijdstip.
1: Nee, nou.
0: Nee. Nou ja, ergens ter wereld zit er een 5 in de klok, zeggen ze altijd.
1: Nu ook, hè? Het is 11 uur...
0: 38.
1: Ja.
0: Nou ja, 1 plus 1 is 2, plus 3 is 5, plus 8 is 13.
1: En kijk, dus nu 45 seconden. Hier,
0: 15 seconden. Ja, het kan al.
1: Ja hoor, we allemaal. Ja. Brenda van Driel uit Lelystad 1, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je klinkt lekker vrolijk. Ook al toen we je net belden, meteen heel spontaan en gezellig. Heb je het zo naar je zin?
2: Ja, uiteraard.
1: Ja? Wat ben je aan het doen dan, dat het zo leuk is?
2: Nou ja, ik zit thuis en ik zie dat de brand minder aan het worden is.
0: Gelukkig maar. Heb je er last van gehad?
2: Nou, ik zag er zwarte rookpluimen voorbij komen.
1: Zit je er vlakbij?
2: Nou, het valt op zich mee, maar ik kon het wel goed zien.
0: Er waren mensen die zeiden van de zonsverduistering is vandaag al.
2: Nou echt, daar leek het wel op.
0: Het was wel heel dikke zwarte rook ook, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, want we krijgen zelfs berichten vanuit Zuid-Holland. Thea die zegt ook van... ik dacht dat het ziekenhuis al afgebroken werd.
1: Ja.
0: En Dirk Rietveld, dat is volgens mij degene die zegt van... de grote brand in Lelystad is ook in Langerak in Zuid-Holland goed te zien. Ja. De rook. Het was natuurlijk helemaal onbewolkt. Dus als er dan ergens een beetje rook komt, dan zien we dat ook. Dus zover was het te zien allemaal. Nou ja,
2: maar je hebt natuurlijk ook naar het zuiden.
0: Ja, je hebt er gelukkig geen last van gehad.
2: Nee.
0: Nou, gelukkig ook dan maar. En het schijnt alweer redelijk onder controle te gaan, dus het gaat de goede kant op daar.
1: Is dat, ruik je het ook, die rook? Of dat, ik rook hier namelijk niks. Nee, hè? Nee, gek. We krijgen het ook van Jeroen, een appje, die zegt beste Omroep Flevoland, kan aan mij liggen, maar ik mis berichtgeving omtrent informatie voor bewoners. Zowel op de gemeentewebsite als bij jullie op de website vind ik niets. Ik woon in Lelystad-Zuid en heb allemaal zwarte en witte deeltjes in mijn tuin liggen. Is dat schadelijk? Nou Jeroen, we hebben dat wel gemeld in ons bericht net ook, in het bulletin, het nieuws. Die kleine deeltjes zijn volgens de brandweer, is het geen asbest, en die deeltjes kunnen dus gewoon worden opgeruimd en weggegooid. Niet schadelijk, dus dat is ook wel even fijn.
0: Vaak wel verstandig om even met een handschoen aan te doen.
1: Ja, misschien wel. Ik zou het zelf niet
0: sowieso
1: zo doen.
0: Sowieso ook omdat het heel vies zwart spul is. En voordat je het weet, dan zit het overal in.
1: En ik hoor dat over een maand of twee gaat het een keer regenen. Dus dan gaat het vanzelf weg.
0: Spoelt het vanzelf weg?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, hebben we dat ook weer opgelost.
1: Ja, precies.
0: Brenda, wat was je verder eigenlijk nog aan doen? Moet je vandaag nog iets... Oh, ik hoor een kleintje.
1: Ja, kind dan, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja?
2: Ja, kleintje.
1: Hoe oud is hij? 15? Oh.
2: Nee, 5.
1: Oh, 5. Zeg, met 15 had hij wel een spraakachterstand. Oh, nee.
2: Ja, en de baard nog niet in de keel.
1: Nee, ook dat
2: een
1: niet.
2: Beetje sneu.
0: Ja. Nee. Ja, dat vind ik altijd zo'n rare opmerking. Je hebt de baard in de keel.
1: Ik begreep dat als kind ook nooit zo'n opmerking. Wat bedoel je? Krijgt dan echt een baard, groeit er dan echt een baard in mijn keel?
0: Nou, vader Abraham had er wel problemen mee.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Die had ook wel eens zitten. Vaak de baard in de keel.
1: Ja.
0: Zijn vrouw ook. Brenda. Gaat er niet helemaal mis. Eén dag.
1: Ja, nee, we kwamen helemaal niet of dit is gewoon normaal gaan van zaken.
0: Ja, ja,
1: laten we eerst maar even het antwoord doen. Want voordat het natuurlijk helemaal weer ordinair wordt, dat kan echt niet. Het is... Hou je wel zijn mond houden, alsjeblieft.
0: Ja.
1: Even kijken, wat is het antwoord, Brenda?
2: Op het plateau waar de cameraman op staat. Op de linkerzijde staat een 7 en op de rechter staat een 9.
1: Wel knap van je.
0: Het is echt helemaal onderin ook. Hè? Het is ook nog maar net te zien.
1: Ja, zeker ja.
0: Nou, maar heel het goed. Is te zien en je hebt het ook goed gezien.
1: Hoe heet de kleine eigenlijk, Brenda?
2: Liam.
1: Oh, wat een leuke naam. Ja. Is dat van de acteur Liam Neeson?
0: Of Liam Payne?
1: Liam Payne, ja, zanger.
0: Dat is niet zo
2: goed. Nee, Neeson, daar ben ik fan van.
1: Van Liam Payne? Ben je van?
2: Liam Neeson, daar ben ik wel fan van.
1: Oh ja, ja. Dus maar daar is hij dan vernoemd ook, of niet?
2: Nou, niet echt vernoemd. Ik vond het gewoon een leuke naam. In een combinatie met zijn tweede naam klinkt het gewoon echt perfect.
1: Oh, en wat is zijn tweede naam, Neeson?
2: Julian.
1: Oh, Liam Julian. Ja. Oh, LJ. Klinkt wel leuk. Ja. LJ, ja.
2: Van Julian Edelman. American Football spelen.
1: Oh, die ken ik.
0: Heeft je man ook nog iets te zeggen hierin gehad, of niet? Of was het echt helemaal jouw keuze?
2: Nou, ik heb geen man. Maar zijn vader was het er op dat moment in ieder geval wel mee eens. Maar de tweede naam heeft mijn oudste zoon gekozen.
1: Oh, mooi.
2: American Football fan.
1: En hoe heet jouw oudste zoon dan?
2: Ramon.
1: Oh, Ramon. Van Ramon Beense, daar ben je ook fan van.
2: Nee.
1: Oh, okay.
0: Ik denk die zal dan Cristiano heten of zo. Lionel.
1: Van Messi.
2: Nee.
0: Ja. Jij hebt niet zoiets van... Ik wil een heel elftal bij elkaar hebben. Dat heb je niet.
2: Oh nee, hell no.
1: Nee?
2: Nee, hell no zelfs. Voetbal is wel eventjes anders dan gewoon voetbal, hè?
0: Ja,
1: zeker.
0: Maar je ziet in die jonge voetballetjes... zie je wel al die trucjes van die oudere voetballers terug, hè?
2: Ja.
0: Ja, helaas wel.
2: Schalbers en zo.
0: Ja, en ook dat slaan op het veld. En als ze wel enigszins iets voelen... en ook alsof ze in elkaar geslagen zijn door 16 man.
2: Nou ja, dat.
0: Ja,
2: oké. We zouden eens moeten kijken naar vrouwenhockey.
0: Of vrouwenvoetbal trouwens.
1: Vrouwenvoetbal, ja.
2: Ja, ook ja. Dat is een stuk harder.
0: Ja, ja, maar daar lopen ze niet zo te piepen en te janken.
1: Nee.
2: Nou, dat.
0: Inderdaad.
1: Ja. Zeg, zullen wij gewoon eens even aan het rad gaan draaien? Want ik denk dat Brenda ook wel weet welke prijs ze wil winnen.
0: Nou, ik vond het wel leuk te trekken.
1: Nee, ik niet. Brenda, zal ik voor jou aan het rad gaan draaien?
2: Is goed.
1: Hard of zacht, links of rechts?
2: Doe maar hard linksom.
1: Hard linksom. Even kijken. Eén, twee, daar gaat-ie hoor. Ja. Zo. Het is wel weer een harde, hè?
0: Valt gelijk weer van alles af.
1: Echt waar? Oh, ja. Nou, dus. Ja. Hoe kan dat toch?
2: Hoe ben je nou de boel aan het slopen?
1: Ja, ja, weet je wel.
0: Nou, is die goed in, hoor.
1: Die partjes zitten met klittenband aan het rad. En dat laat soms een beetje los. Het rad is natuurlijk ook wat ouder, net als ik zelf trouwens. Ja. Dus dat laat allemaal
0: beginnen
1: los.
0: Je bent goed met klittenband.
1: Ja. Even kijken, hoor. Wit. Oh, maar dat is wel heel leuk. Je hebt een prijs naar keuze gewonnen.
0: Oh, ja. Is er nog keuze over dan?
1: Nee. Wat kies je? Brenda, wat kies je voor prijs? Hallo? Brenda? Ja,
0: waar ze weet toch niet waar ze uit moet kiezen?
1: Oh, dat weet je niet. Nee, ik denk dat er een vaste luisteraar is. Die weet precies alle prijzen uit ons hoofd. Nee. Uit het hoofd.
0: Jij wisselt zo vaak
2: zo prijzen. Ernstig is het nou ook weer niet.
0: Het is niet ernstig, het is alleen maar leuk.
1: Ja. Ik heb een Omroep Flevoland t-shirt.
0: Ja.
2: Ja?
0: Of een t-shirt.
1: Ik heb ook nog een t-shirt liggen en ook in een andere maat. Nee hoor, ik heb een t-shirt. Even kijken, wacht even. Ik pak even het rad erbij. Je kan ook kiezen een... wat is het? Oh nee, dat mag je natuurlijk, dat is geld. Dat
0: een vogelhuisje?
1: Nee, een vogelhuisje. Kiek sokken of een washand.
0: Ja.
1: De t-shirt weer. €50. Niet. Een keukenschort. Vogelhuisje had je al gezegd. Een rugtas. Weer een rugtas. Een gastendoekje. Een keukenschort had ik ook al gezegd.
0: Nou, de helft valt er al bijna weer vanaf, nou hoor.
1: Ja, eigenlijk is dit is het zo'n beetje.
0: Ja, dit is wel een beetje. Heb je het een beetje onthouden?
2: Noem maar vogelhuisje.
1: Meen je dat nou? Bij,
0: ja, die is hartstikke leuk. Ja. Moet je zelf in elkaar slopen, timmeren. En dan
2: ook
0: nog
2: dat kan ik wel.
0: Kleurtje zal geven.
1: Zal ik er ook een t-shirt bij doen nog? Vind je dat leuk?
2: Oh ja hoor, prima.
1: Echter, welke maat wil je?
2: Doe maar medium.
1: Medium, oké. Komt eraan. T-shirt medium en een vogelhuisje, ja?
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Fijne dag nog.
1: Doeg.
2: Ja, joh.
0: Doei, Brenda.

0: Ja, van de hele Bee Gees familie is er nog maar eentje over. Alone hoorde je daarvoor de hitsingle van Ross Sanchez. Op dit moment Marcha. En hij is weer hartstikke verliefd. Nadat hij destijds gebroken heeft met zijn vriendin Sophia Mason.
1: Oh,
0: is hij nu weer helemaal verliefd ook. Ja, hij heeft er van de week volgens mij ergens voorgesteld op de sociale media.
1: Bekend
0: dat
1: meisje?
0: Tegenwoordig gaat. Volgens mij niet.
1: Oh.
0: Nee. Maar lange tijd was het een beetje gissen voor de roddeljournalistiek van wie dat nou toch eigenlijk was. Maar het is nu uiteindelijk toch gewoon openbaar geworden. Ross Sanchez dus. En Marcha hoorde. Zometeen na 12 uur. We zien ook nog beelden van de brand in Lelystad. Op dit moment daar zijn ze aan het blussen. Het lijkt op dat het meer nablussen is. Dat de brand onder controle is. Maar de juiste details daarover die horen we zometeen van onze verslaggever Yannick van der Wouw. En straks om 1 uur ook weer live muziek, hè?
1: Jazeker, van Adriaan Persons.
0: Ja, die heeft een nieuwe single uit.
1: Ja.
0: Klinkt hartstikke leuk, dus goede reden om eventjes uit te nodigen bij ons.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nee, maar er moet verandering in komen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Een bommetje smaken er van de glijbaan af.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag. Bij een pellenbedrijf op industrieterrein Oostervaart in Lelystad is vanochtend een grote brand uitgebroken. Zorgde voor een grote rookwolk boven de stad. Gewonden viel er niet. In de omgeving werd een NL-alert uitgestuurd. En treinreizigers die van naar of langs Almere reizen moeten deze zomer rekening houden met werkzaamheden en vervangend busvervoer.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. Het rijdt langzaam op de A6. Volgens de AWB vanaf Hemmeloord richting Lelystad. Tussen Urk en Zwifterband 5 minuten. Frits Marster ziet dat er wordt gecontroleerd op de A6. Nabij de Hollandse Brug. Lelystad richting Muidenberg bij 43,3. Er wordt gecontroleerd in Almere op de Bolderweg. En in Lelystad op de Larsendreef staat een extra controle. En er wordt ook nog gecontroleerd in Ens op de N50 bij 262,6. Meer informatie over de snelheidscontroles geef ze door via de app van Frits Marster. En zometeen gaan we nog even schakelen met onze verslaggever Yannick van der Wouw. Hij praat ons brei over de brand op industrieterrein Oostervaart in Lelystad. We'll be right back.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: De meeste mensen hebben hem altijd wel binnen handbereik liggen. The First Aid Kit. Je hoorde My Silver Lining. Het is nu 8:08 geworden.
1: Ja, en we gaan natuurlijk naar de brand in Lelystad. Onze verslaggever Yannick van der Wouw die staat als het goed is bij Geert-Jan Veenstra, woordvoerder van de veiligheidsregio Flevoland. Hoe is de situatie daar, Yannick? Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Marco. Nou, de situatie op dit moment lijkt nog steeds meer onder controle. Ze zijn nog aan het nablussen. We zien ook dat er nog steeds wel vlammen uit het pand komen. Maar we zien ook dat een groot deel van de pallets die voorheen aan de andere kant van het gebouw staan gewoon droog zijn gebleven, dat die niet vlam gevat hebben. En we staan hier inderdaad met Geert-Jan Veenstra van de veiligheidsregio. Geert-Jan, hoe is het met de brand gegaan?
3: Nou, de brandweer heeft echt tactisch heel sterk opgetreden. Het was een zeer grote brand. En ze hebben op verschillende hoeken hebben ze voldoende bluscapaciteit neergezet, zodat ze de brand konden indammen. Ja, met dit als resultaat.
2: Weet jullie nou al wat de oorzaak is van de brand?
3: Nee, de oorzaak is op dit moment niet bekend. En dat willen we ook heel graag weten. Maar dat is voor later zorg. Primair was de zorg voor het benzinestation hiernaast mij, om die te behouden en de omliggende omgeving. En dat is gelukt. Ja, en nu gaan we verder kijken welke vragen er nog openstaan.
2: Ja, want er lagen inderdaad kwetsbare omgevingsbedrijven bij. Inderdaad een tankstation, een metaalbewerkingsstation in de buurt. Is dat allemaal gelukt om dat te behouden?
3: Ja, dat is gelukt te behouden. De brand heeft zich beperkt tot alleen dit bedrijf.
2: Ja, en in dat bedrijf, waren daar mensen aanwezig op dat moment?
3: Ja, er waren wel mensen in het bedrijf aanwezig. Zover ik weet zijn daar geen gewonden gevallen.
2: Geen gewonden? Er zijn ook veel brandweerlieden deze kant op. Uiteindelijk is er vrij snel opgeschaald. Hoeveel brandweerauto's zijn er eigenlijk?
3: Nou, ik denk, als ik het even uit mijn hoofd doe, qua tankauto's spuiten een stuk of 10. Dus de gewone brandweerauto's. Ik zag 2 auto's van de veiligheidsregio hiernaast uit Ermelo en Nunspeet met meer watercapaciteit. Het grootste galig watertransport is opgeroepen. Dat zijn die grote gele slangen om voldoende bluscapaciteit te hebben. En ik zag verschillende ladderwagens hier aanwezig om vanaf bovenaf te blussen. En we hebben natuurlijk een droomteam die alles van bovenaf in de gaten houdt.
2: Ja, en is het dan nu ook zichtbaar dat de vlammen doven? Zijn brandmeester al gegeven? Hoe staat het daarvoor?
3: Nou, zijn brandmeester heb ik nog niet gehoord. Wat we zagen toen de brand begon, dat die grote kolom van verre in de omgeving te zien was. Ja, en nu zijn die vlammen weg. De rook trekt lager over de grond heen, dus dat is op zich een goed teken. Maar we zijn nu nog wel een aantal uren bezig met nablussen.
2: Ja, en het gebouw zelf. We zagen aan één deel van het gebouw al dat het grotendeels is ingestort. En de rest van het gebouw, is dat nog te redden? Want we zien bijvoorbeeld hier nog een pand waar wel nog ramen in zitten.
3: Nee, zoals ik het kan beoordelen. Ik heb natuurlijk nog niet aan de achterkant kunnen kijken. Is alles wat brand heeft gevat, is gewoon verloren. Of heeft enorme waterschade opgelopen. Maar zoals het beeld hier achter me is, is het gewoon klaar met alle gebouwen op dit terrein.
2: Ja, en u zei het al, heeft u een inschatting hoe lang jullie dan nog bezig zijn met blussen?
3: Nee, we moeten eerst even kijken, jongens, van waar zitten de hotspots. Het is niet ondenkbaar dat we zometeen nog een kraan laten komen om alle metaalplaten uit elkaar te trekken, zodat we het kunnen afblussen. En dan is het ook niet ondenkbaar, omdat het zo intens hit is, dat we nog 1 of 2 keer terug moeten komen voor nablusswerkzaamheden. Maar de komende uren zullen we hier nog wel staan.
2: Ja, dus je hoort het al, Marco en Arnoud. De komende uren zullen ze hier dus nog wel staan. De brandweer is nog bezig met blussen. Ondertussen is de omgeving ook nog steeds afgezet. Daarmee is wel een groot deel van het gevaar geweken. En is het toch vooral nablussen eigenlijk.
0: Ja, Yannick, we hadden alleen nog één vraag. Er is wat onduidelijkheid over welk bedrijf het nou omgaat. Gaat het over het autobedrijf, het Socar, of gaat het nu over het pelletbedrijf?
2: Nou, het schijnt gestart te zijn bij het autobedrijf en daarna overgeslagen te zijn naar het pelletbedrijf. Maar we kunnen het voor de zekerheid nog even vragen, ook aan Geert-Jan Veenstra. Want is het nou inderdaad gestart bij het autobedrijf, de brand?
3: Nou, zover we weten niet. Het autobedrijf dat zit er pal naast. Dat is behouden gebleven, maar het is echt het bedrijf waar nu de brand uitbreekt. Het heeft niks met die auto's te maken, maar wel met opslag van hout, pallets en papiermateriaal.
2: Dus inderdaad, het autobedrijf is daarin onbeschadigd gebleven en heeft geen brandschade. Het is echt volledig beperkt gebleven tot het pelletbedrijf.
3: Ja, het heeft geen brandschade. Niet ondenkbaar dat het rookschade heeft opgelopen, omdat het midden in de rook heeft gestaan. Maar het bedrijf is behouden gebleven.
2: Nou, dus daarmee is het antwoord duidelijk. Ja. De brand is gestart bij een pelletbedrijf zelf en het autobedrijf is ook veilig. De omliggende bedrijven ook. Dus we weten dat het vooral beperkt is gebleven tot het ene pand wat nu wel wordt gecontroleerd, wordt uitgeblust.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Wat een prachtige plaat is dit geworden, zegt Carol G samen met Bruno Mars en Still. Floris Lafeber in de weerkamer van Weerplaza. Goedemiddag. Even wachten, ik moet een ander hebben. Dus we hebben zoveel schuiven tegenwoordig openstaan. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Arnoud.
0: Goedemiddag. Het weer voor vandaag, wat brengt het ons?
1: Ja, we zien momenteel flink wat ruimte voor de zon in de provincie. Vanuit het noorden drijven ook wat stapelwolken over. Maar hier heeft de zon niet al te veel last van. Bij een meest matige wind uit de noordelijke richting wordt het momenteel zo'n 22 of 23 graden. Een hele aangename temperatuur om lekker naar buiten te gaan.
0: Ja.
1: En het blijft de rest van de dag droog en dus ook vrij zonnig.
0: Heerlijk ook dat het 's nachts gewoon een graadje of 13, 14 is. Je kan lekker de ramen openzetten, lekker koele, frisse wind komt er binnen.
1: Zeker, ja, afgelopen nacht was het ook behoorlijk fris in onze regio, met waarden ruim onder de 10 graden.
0: Mm.
1: Op een enkele plek is het zelfs onder de 5 graden geweest in de open gebieden van Mark Nesse bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus dat is wel welkom om lekker eventjes je raampje open te zetten, want de komende periode wordt het behoorlijk heet.
0: Ja, dat begint morgen geloof ik, hè? Al een beetje op te warmen.
1: Dat begint inderdaad morgen. De wind draait naar het oosten, voert hele warme lucht vanaf het vaste Europese continent aan. En dat betekent morgenmiddag een forse stijging van temperatuur. Het wordt dan zomers warm in provincie Flevoland met lokaal 27 of 28 graden. En ook dan is het morgen zonovergoten bij weinig wind, dus uit het oosten. Voor de meeste mensen een hele aangename dag. Zeker als je ook morgenavond van plan bent om de zonsverduistering te gaan kijken in Flevoland.
0: Ja.
1: Kijk dan naar het westen. Het is overwegend helder weer en de zonsverduistering is dan ook goed te zien.
0: Ja. Wordt het die avond en die nacht wordt het dan ook nog een stukje koeler of blijft het warm?
1: Ja, het blijft wel lange tijd warm hoor. Die warme lucht blijft lange tijd hangen in de grote steden van onze provincie. In de loop van de nacht dan wordt het wel wat frisser met ongeveer 14 of 15 graden. Vervolgens breekt er vanaf donderdag een hele warme periode aan, waarin de temperatuur verder stijgt naar 31 tot lokaal 33 graden op de vrijdagmiddag. En ook dan is het zonovergoten met geen bewolking.
0: Nee, nou en dan gaan we richting het weekeinde. Zaterdag is ook nog een aangename dag. En dan zie ik zondag, heb jij iets ingetekend wat ik niet zoveel meer heb gezien de laatste maanden?
1: Ja, dat zijn een aantal druppels natuurlijk. En misschien valt er ook op zaterdagmiddag een enkele regen- of onweersbui. Dat is nog een beetje onzeker. Maar ik heb er wat zonnetjes ingetekend, omdat de droge periode met zonneschijn op zaterdagmiddag overheersen. De wind draait heel geleidelijk naar een noordelijke richting, voert minder warme lucht naar Flevoland toe. En dat resulteert dan in meer bewolking, lagere temperaturen. En vooral op zondagmiddag is er kans op een enkele bui. En het vooruitzicht naar volgende week ziet er dan overwegend droog uit, met ruimte voor de zon. Zeer gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar, met zo'n 22 of 23 graden overdag. En aan het eind van volgende week, ja, dan lijkt het toch een hele wisselvallige periode aan te breken. Onder invloed van een noordwestelijke stroming worden geregeld buien naar Flevoland toegeblazen. En dat gaat dan ook gepaard met wat lagere temperaturen. Er is nog veel onzeker natuurlijk, maar een weeromslag lijkt in ieder geval eind volgende week aanstaande.
0: Ja, maar we hebben in ieder geval wel records te pakken, want het is de warmste en de droogste zomer ooit, denk ik.
1: Ja, het gaat wel die kant op. We gaan in ieder geval eindigen op de warmste zomer sinds het begin van de metingen. En de metingen zijn gestart in het jaar 1901. En het is ook een van de droogste zomers tot dusver. Dus al met al worden er deze zomer records verbroken. En aan het eind van deze week kunnen we ook de 5e regionale hittegolf in Nederland noteren. En dat is natuurlijk ook een unicum.
0: Ja, en we hadden het net buiten de uitzending er ook al eventjes over. Veel mensen die vinden het allemaal, allemaal prettig natuurlijk. Staan op de camping, warm weer, echte zomer. Ja. Maar zo'n warm weer en zo'n lange periode van droogte hebben we vandaag ook weer gezien. Alles is natuurlijk kurkdroog.
1: Alles is kurkdroog inderdaad. En niet alleen in Flevoland overigens, ook in overige grote delen van Europa.
0: Ja.
1: Er zijn een aantal bosbranden actief in grote delen van Zuidwest-Frankrijk. Spanje, Portugal doen ook mee met de droogte. Daar is het ook behoorlijk heet, dus ook voor die regio's is neerslag meer dan welkom.
0: Ja, ik heb zelfs zo'n fenomeen als een vuurwolk heb ik gezien in Frankrijk.
1: Een pyrocumulonimbus inderdaad.
0: Inderdaad. Ja, ik wil het woord niet noemen. Ik denk dat daar ben jij voor. Ik zeg gewoon vuurwolk. Dat is levensgevaarlijk, hè?
1: Levensgevaarlijk inderdaad. Nou, gelukkig. We hopen natuurlijk dat in Nederland niet gaat plaatsvinden.
0: Ja.
1: Maar er is in ieder geval wel een chronisch neerslagtekort. Want momenteel zitten we in Flevoland al op een neerslagtekort van ongeveer 300 tot 350 mm. En om dat te compenseren is echt 2 tot 3 maanden aan neerslag nodig.
0: Ja, nou zeg het niet te hard, want zometeen krijgen we dat ook nog. En dan hoor je de mensen weer klagen over het regent alleen maar in Nederland.
1: Nou ja, die omslag gaat hoe dan ook een keer plaatsvinden.
0: Ja.
1: We krijgen natuurlijk een super El Niño. En als er eenmaal een koude put over onze regio trekt, dan krijgen we in combinatie met dat warme noord Noordzeewater ook een aantal fikse buien te verwerken. Dus misschien een heel nat voorteken voor een natte en zachte winter. Maar wie weet, er kan nog veel veranderen natuurlijk.
0: De afgelopen maanden in ieder geval wel weer genoeg woorden voor de Scrabble erbij gekregen. Hè? Hittekoepel, koude put, het gaat allemaal hartstikke goed.
1: Ja, luister lekker naar Omroep Flevoland. Dan hoor je dit soort termen volgende keer vaker voorbij komen.
0: Oké, dankjewel Floris. Tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Doei.

0: Chic is dat met Nile Rodgers natuurlijk en Lovereek.
1: En dan gaan we naar het nieuws uit binnen- en buitenland. In Engelen zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Het gaat om een man van 52 en een vrouw van 18. En deze verslaggever staat op de plek waar de twee zijn opgepakt.
2: Het is een woonhuis en daarachter zit een bedrijfspand. De politie is daar echt met grof geweld, zoals we nu weten, binnengevallen. We zien ook dat camera's afgeplakt zijn. De voordeur is ontwricht. En op dit moment vindt daar nog steeds een heel groot politieonderzoek plaats, met onder andere speurhonden.
1: Ja, ook is er beslag gelegd op meerdere spullen. De politie sluit niet uit dat nog meer mensen worden opgepakt vanwege de bekladdingen. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten.
0: De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. Het is nu bijna een jaar geleden, maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen.
3: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
0: De blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op zullen vanaf nu weer te zien zijn. En tot zover een kort overzicht van het nieuws van Buiten Flevoland.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Leef de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 12:01. Een goedemiddag. Bij een pelletbedrijf op industrieterrein Oostervaart in Lelystad is vanochtend een grote brand uitgebroken. Dit zorgde voor een grote rookwolk boven de stad. Gewonden viel er niet. In de omgeving werd een NL-alert uitgestuurd. Het vuur ontstond rond 20:45 bij de onderneming aan de Binnenhavenweg. Brandweerkorps uit de wijde omgeving werden opgeroepen voor het inferno. Inmiddels is het een kleine brand met witte rook geworden. De vlammen zijn nog niet uit. In de omgeving komen roetdeeltjes neer. Volgens de brandweer is dat geen asbest en kunnen deze deeltjes worden opgeruimd en weggegooid.
12: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Syrië is oud-dictator Assad bij verstek veroordeeld tot de doodstraf wegens misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat zijn regime was gevallen. Naar verluid zit hij in Rusland. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. In Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening begin volgende maand. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou meedoen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Onder invloed van een meest matige wind uit de noordelijke richting is het aangenaam warm vanmiddag met 22 of 23 graden. De zon schijnt flink en er trekken enkele wolkenvelden over het noorden van de provincie. Ja, vanavond blijft het helder en onder invloed van weinig wind blijft het nog lang aangenaam warm met waarden rond de 20 graden. Er volgt wel een frisse nacht met waarden onder de 10 graden in de open gebieden van Flevoland. En daarbij waait er een meest matige wind uit een noordelijke richting.
14: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen meer. Fred Marsen meldt nog wel een controle op de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij 112,2. Ook op die A27 vanaf Hilversum richting Almere, dus de

0: andere kant op bij 115. Dus zouden ze aan beide kanten op de A27 bij Almere worden gecontroleerd. De A6 bij de Hollandse Brug is dat. Vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 43,3. Er wordt gecontroleerd ook nog op de N50 in Ens bij 262,6. En we gaan ons voorbereiden op weer een prachtig live optreden zometeen bij ons in de herberg. Eventjes na 1 uur is hier Adriaan Persons te gast met zijn nieuwe single.
1: Dit is Herberg Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, maar er moet verandering in komen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een bommetje smaakt er van de glijbaan af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Goedemiddag. Bij een pelletbedrijf op industrieterrein Oostervaart in Lelystad is vanochtend een grote brand uitgebroken. Zorgde voor een grote rookwolk boven de stad. Gewonden viel er niet en in de omgeving werd een L-alert uitgestuurd.
4: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen. Al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: De verkeersinformatie dan. De ANWB die meldt geen vertragingen meer. Flitsmeister meldt nog controles op de volgende wegen. De A27 in Almere is dat richting Hilversum. En de andere kant ook op bij 112,2. Daar wordt gecontroleerd. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 49,4. En ook de andere kant op bij 43,5. En verder wordt er ook nog gecontroleerd op de N50 in Ens bij 262,6. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. En zometeen weer live muziek bij ons in de Herberg. De artiest is Adrian Persons, of Persons. We gaan het zo meteen aan hem vragen met zijn nieuwe nummer Een Andere Jij.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
17: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Bill Medley samen met Jennifer Warnes en I've Had The Time Of My Life. En we duiken ook wel eens filmpjes op van internationale artiesten. Ook een filmpje van deze Bill Medley, dat hij niet echt meer de noten zou raken. Want een paar jaar geleden is
1: een soort Ben Kramer eigenlijk.
0: Een soort Ben Kramertje inderdaad. Ja. Dries Roelvink die bemoeit zich er nu ook mee. Hij zet ook op Facebook van, jongen, deze man die wordt in februari 80 jaar. Zijn gezondheid laat hem de laatste maanden een beetje in de steek.
1: Ja.
0: Dat hoort bij het ouder worden ook. En dan na één filmpje uit Meppel waarin een optreden niet helemaal lekker loopt, dan word je zo afgezekerd door heel Nederland. Dat verdient deze man niet.
1: Hij is hier natuurlijk vaak geweest. En wij zeggen altijd tegen elkaar, ja, als hij hier is geweest, hoe is het mogelijk dat die man nog zo'n dijk van een stem heeft? Want ja, zingen kan die, hè?
0: Ja, ja, maar als je 79 bent of 80 jaar bent, onze badgast zometeen, die zal dat ook beamen. Die weet wat hem natuurlijk te wachten staat. Dat weet iedere zanger in Nederland. Het zijn gewoon spieren, het zijn pezen, weet je wel. En als je ouder wordt, gaat dat op een gegeven moment, gaat dat een beetje, ja, ook ouder worden.
1: Ja.
0: Dus als dat dan niet helemaal lekker meer is, maar om dan zo massaal, ja, door Nederland te kakken worden gezet.
1: Dat is social media aan 2026.
0: Met, ja, maar iemand met zo'n status, dat kan natuurlijk,
1: ja, maar dat
0: niet.
1: Ja, maar ik denk toch ook dat je jongere mensen, als je zegt Ben Kramer, dat ze heel vaak niet eens weten wie het is.
0: Het zijn de pioniers van onze muziek. Daardoor ja, kunnen de huidige muzikanten kunnen muziek maken, zeg ik altijd maar.
1: Ken jij Ben Kramer?
2: Zeker de clown, toch?
0: Ja,
1: ja, heel goed. Ja. Ja, jij bent ook een kenner natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Adriaan, is het nou wat Arnoud zei, dat we bekondigen Adriaan Persons is het toch? Of
2: Persons, ja.
1: Het is
2: Persons.
1: Geen, niets op zijn Engels, het is geen Persons.
2: Nee.
1: Adriaan Persons, waar komt die achternaam vandaan eigenlijk, Adriaan?
2: We dachten in de familie altijd dat het iets Zweeds was. Dat vond ik zelf altijd wel een heel erg leuk idee.
1: Ja.
2: Maar het is gewoon persoons verbasterd.
1: Nou, een keer persoons geschreven persoons. Ze zijn overgeten.
2: Ja, ja, precies. Is dus het is toch Hollands.
1: Wat jammer.
2: Ja, helaas.
1: Hey, inmiddels ben je ook al aardig wat jaartjes aan de weg aan timmeren. Ja. Neem ons nog eens even mee naar hoe het allemaal begon.
2: Nou, ik weet niet hoe ver je terug wilt. Maar
0: maak jouw muziek sinds de kinderjaren? Was je altijd al met muziek bezig dat je van je ouders hoorde?
2: Ja, mijn vader kocht op een gegeven moment toen ik 6 was een elektrische piano.
0: Heel goed.
2: Ja, en toen is het gewoon, heb ik het zo snel, toen pakte ik het vrij snel op. Toen was het eigenlijk altijd al wel heel duidelijk van, dit gaat het worden of zo. Dit is
0: muziek.
2: Het wel. Ja.
0: Muziek moet het zijn.
2: Ja.
0: Had je dan wel last van op de lagere school dan, of middelbare school?
2: Maar hoe zou ik daar last van hebben?
0: Nou, dat er weinig aandacht is voor muzieklessen op de lagere scholen bijvoorbeeld. Tegenwoordig hoor je zo vaak, er zijn geen muzieklessen meer.
2: Ja, precies. Nou, ik vond de muzieklessen ook niet zo leuk, omdat je dan weer allemaal dingen kreeg die je ook al kende of zo.
0: Oh, yeah.
2: Dus dat, nou, ik had wel last op de middelbare school, maar niet omdat er niet genoeg muziekles was. Maar gewoon omdat het gewoon niet leuk is.
0: Middelbare school is gewoon niet leuk.
2: Vond ik niet.
0: Jij wilde met muziek bezig zijn, dat ook.
2: Ja.
0: Ben je daarna verder gegaan? Muziekschool of concert?
2: Ja, ik ben gestopt met de middelbare en ben toen naar Herman Boot Academie gegaan.
0: Dat was goed.
2: Ja, dat was top. Ja.
1: Heb je helemaal afgemaakt?
2: Ja, ik moest wel. Want ik was minderjarig, dus ik moest hem
1: afmaken. Oh, je moest op school blijven. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, in 2013 deed je mee aan, hoe deed het ook alweer? X-Factor,
2: ja,
1: natuurlijk. Hè?
2: Ja, ja.
1: Dat was een van de vele talentenjachten die Nederland rijk is op televisie.
2: Ja.
1: Heb je daar
2: ja
1: nog goede herinneringen aan?
2: Zeker.
1: Ja?
2: Ik vond dat, ja, dat verbaast mensen inderdaad vaak. Omdat veel mensen in een zwart gat terechtkomen. Ik had laatst ook een documentaire gezien van Idols 1.
1: Oh ja.
2: En dan kwamen ze allemaal samen, de deelnemers.
1: Jim ja en Jamai en zo.
2: Ja,
0: die zijn geslaagd.
1: Ja. Nummer 3, 4, 5, 6, 7. Ik zou ze niet meer kennen.
2: En allemaal kwamen ze in een zwart gat terecht. En wat ik ook begrijp. Alleen dat had ik totaal niet gewoon. Ik vond het gewoon heel, maar ik wist wel van, nou, dit is nu en dat is straks voorbij. En dat is ook logisch. Want bij Idols 1 was dat zo nieuw en dan weet je niet wat er daarna gebeurt. Ik had al die dingen wel gezien en ik wist wel, je bent gewoon even op tv en dan is het voorbij.
0: Mm-hmm.
2: Dus zo ging
1: moet je er zo ook in gaan.
2: Ja, ja. En dat was gewoon hartstikke leuk. Mm-hmm. Ik vond het gewoon hartstikke leuk om heel eventjes bekend te zijn op dat level voor een half jaar. En dan werd het weer normaal en dat was gewoon perfect.
1: Maar hoe werkt dat ook weer? Want bij The Voice krijg je een coach. Hè? Iemand kiest jou dan. Hoe zat dat bij de X-Factor ook weer?
2: Ja, je kwam gewoon in een categorie. En was in mijn geval jongens tot iets, een leeftijd.
1: Oké.
2: En toen zat ik bij Angela Groothuizen, wat de beste coach was.
1: Heb je daar nog contact mee op?
2: Soms.
1: Oh ja,
2: ja,
1: okay.
2: Zeker, zeker. Zij is ook gewoon een coach als mens.
0: Wat leert ze je dan bijvoorbeeld? Wat is het belangrijkste wat je van haar geleerd hebt?
2: Dat is een goede vraag. Dat je dat je iets moet doen wat dicht bij jezelf ligt. Dat zei ze altijd. Wie schrijft, die blijft. Dus dat je moet schrijven.
0: Wat je zelf maakt.
2: Ja, je moet zelf schrijven.
0: Ja.
2: En dat is echt zo.
0: Want anders word je kopie van iemand anders. Gewoon.
2: Ja, anders moeten andere mensen een liedje voor je schrijven. En dat is prima zolang jij in de picture bent. Dan wil iedereen voor je schrijven. Maar er komt altijd een moment dat het minder wordt. En dan, wie gaat dan je liedje schrijven?
1: Ja.
2: Weet je wel?
1: En als je dan nu kijkt, je bent onlangs 30 geworden als ik het goed heb.
2: Ja.
1: Hoe vind je dat tot nu toe dat het allemaal gaat? Gaat het ook naar jou zoals je dat ooit voor je zag? Je muzikale carrière? Of beter? Of anders? Of minder?
2: Ik weet niet zo goed wat ik voor me zag. Ik wist gewoon dat ik muziek wilde maken. En dat dat het enige is wat ik hoefde te doen. Mm-hmm. En dat is zo.
1: Ja.
2: Dus ja, het gaat helemaal zoals ik wil. En ik... zeker.
1: Want Rondé waarin je zat, je was de toetsenist. Dat was natuurlijk een heel succesvolle band.
2: Ja.
1: Daar besloot je uit te stappen. Heb je nooit spijt gehad van die keuze?
2: Nee. Ik heb er nooit spijt van gehad. Nou ja, spijt. Ja, hoe zeg je dat nou? Je maakt het uit met je relatie. En dan weet je dat dat een goede beslissing is. Maar soms dan zie je een geile foto op Instagram.
1: Ja.
2: En dan denk je van, oh ja, dat was ook wel leuk geweest. En dan denk je, nee, dit is beter zo.
0: Ja. En was dat een solo carrière dan, die geile foto?
2: Nee, de geile foto is dan dat ik hun misschien hun op Pinkpop zie staan. En dat precies. Ik denk, oh shit, wat heb ik nou gedaan?
1: Als ik daarbij was gebleven, had ik daar ook gestaan.
2: Ja, precies. Ja. Maar
1: dus
2: ik weet...
1: als ik je ex ziet zoenen met een ander, ik denk, god, die is hartstikke lekker. Dat kan nog wel een keer.
2: Precies, maar ja, als je...
0: voor niks een ex.
1: Nee, een heks, niet een ex, hè?
2: Oh.
0: Ja, toch?
2: Maar dat is dan een momentopname. En je weet ook dat het niet alleen dat moment is.
1: Nee, je bent niet voor niks weggegaan. Want er zijn heel veel meer dingen die natuurlijk helemaal niet leuk
2: die
1: waren.
2: Die niet bij mij pasten.
1: Ja, ja, ja.
2: Precies. Dus...
1: wat zijn dat dan voor dingen? Is dat dan een muzikale weg die zij inslaan?
2: Nee, dat was gewoon... dat is gewoon dat je echt een... dat je een teamplayer moet zijn. Dat er een soort meer collectief is. Je moet bijvoorbeeld vragen als je op vakantie gaat. Dat moet je dan aan elkaar vragen. Van kan ik dan weg?
0: Niet in het festivalseizoen. Niet in de zomer.
2: Nee, precies. Nee. Precies. En repeteren met z'n allen de hele tijd. En...
1: maar het is dan meer een soort... toch, dat klinkt misschien heel onaardig, maar een beetje een soort gevangenis waarin je dan zit. Je bent niet de vrijheid.
0: Houden kooitje.
1: Ja.
2: Ja, nou, een beetje wel, ja.
1: Oh, ja.
2: Dat heeft dus niks met hun te maken, maar gewoon met het concept in een band zitten.
1: Ja. Ja.
0: Was jij de enige dan? Of leefde dat meer in de band? Of
2: nou, nee, dat... ja, dat... de ene heeft daar meer last van dan de andere. Kijk, bijvoorbeeld Sharon, de drummer, die wil gewoon spelen. Die vindt live spelen gewoon te gek.
0: Ja.
2: En elke baan en elk ding heeft zijn voor- en zijn nadelen. En het is maar welke nadelen jij het beste kan verdragen.
1: Zeker.
2: Ik kon deze nadelen niet zo goed verdragen.
1: Nee.
0: Dat is goed en stoer en dapper dat je dan zo'n stap neemt.
2: Ja, ja, ja,
0: geef wel een bepaalde zekerheid op.
2: Ja, maar ja, het is ook schijnzekerheid. Ik bedoel, hoeveel zekerheid heb je nou in het leven?
1: Ja,
0: waar heb je die wijsheid allemaal al vandaan? Dat je zo jong in principe eigenlijk al precies weet van... dit is
1: 30 is natuurlijk ook niet
2: prettig.
0: Voor de muziekwereld is het wel...
1: senior wil ik ook niet zeggen. Maar goed, jullie beslissen dan natuurlijk. Want het is natuurlijk ook alweer... 2020.
2: Oh, dat is ook al 10 jaar geleden waarschijnlijk.
1: Ja, daarom was je dan 20.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zijn dat dan toch misschien ook die levenslessen van Angela Groothuizen? Die de klappen van de zweep van de muziekwereld wel een beetje kent. En zegt van jongens, het is allemaal maar een wassen neus, weet je wel. Dat soort dingetjes misschien.
2: Ja, weet ik niet.
0: Ik me heel goed kan voorstellen, hè, dat zij het gewoon echt gewoon als een mens...
2: zeker.
0: Gewoon lekker naar de wc gaat. En ook
2: klopt.
0: Gewoon zegt van, joh, het is alleen maar geld verdienen. En als ze aan jou geld kunnen verdienen, ben je de top. Anders ben je flop.
2: Nou, zo inderdaad, zo nuchter staat zij er wel in.
0: Ja.
2: Daar heb ik zeker veel van geleerd. En...
0: ook door schade en schande waarschijnlijk.
2: Dat zou vast, dat zou heel goed kunnen.
0: Ja, ja.
2: Daar weet ik het fijne niet van. Maar,
0: nee, maar dat kan ik me zo voorstellen.
2: Ja.
0: Ook.
2: Ja.
0: Heb je nou voor jezelf ook nog wel een weg uitgestippeld? Dat je zegt, van zo gaat het lopen, zo moet het ongeveer gaan. Met zijn zijwegen. Maar uiteindelijk moet het daar en daar moet het heen gaan.
2: Nou, ik wil gewoon zo vrij mogelijk zijn als het gaat om liedjes schrijven. Dus dat is ook waarom ik mijn eigen liedjes zing. Zodat ik mijn eigen liedjes kan schrijven. En zodat ik vrij ben om te zeggen... wat ik wil in een liedje. Want als ik voor iemand anders schrijf... wat ik ook heel erg leuk vind... maar dan is het weer, dan moet je dan weer daarop... daar naartoe schrijven. Als het sens maakt wat ik zeg.
0: Ja.
2: Dus ik probeer gewoon zoveel mogelijk vrijheid te vergaren. Als het gaat om creëren.
0: Hm.
2: En hoe zich dat vormt, dat is dan wat het is.
0: Het moet aan de ene kant ook nog wel een beetje commercieel zijn natuurlijk. Want er moet op een of andere manier toch ook geld binnenkomen.
2: Ja, dat, zo werkt het wel, ja.
0: Vooralsnog lukt dat prima.
2: Maar ik heb wel een smaak, denk ik, die daarbij past. Het is niet dat ik me moet voegen naar commercie.
0: Nee.
2: Daar hoef ik niets voor te doen.
0: Dat is ook wat er gezegd werd. Hè? Wie schrijft, die blijft. Blijf bij jezelf en blijf gewoon autonoom. Blijf jezelf zijn gewoon.
2: Precies, precies.
1: Ja. En je schrijft niet alleen voor jezelf. Je gaat ook voor anderen natuurlijk.
2: Klopt.
1: Dus je verlegt je grenzen ook wel. Het is niet alleen dat je zelf uitvoerende bent. Ik moet zo lachen. Ja, ik zag hier een heel oud interviewtje van jou. Een van de tiener dingen, ik ken het niet.
2: God.
1: Teens for you, dat jij zegt van, wat is je leukste muziek? Alles behalve de laatste plaats van Chris van Houten.
2: Oh ja, ja, dat was inderdaad, ja, ik die slecht, een tiener is en die heel stoer wilde doen. Ja, ja. Ja.
1: Maar goed, dat eventjes. Je schrijft dus ook voor anderen. Ik vroeg net al eventjes toen je aan het soundchecken was van, ja, maar hoe bepaal je dan wanneer het liedje voor jezelf is of voor een ander? Dat lijkt me toch heel lastig, weet je? Dat je dit wordt hem, dan breng je hem zelf uit. Dan brengt dat niet het verwachte resultaat. En dan heb je een liedje voor een ander, die gaat ermee aan de haal. Die heeft een dikke hit en denk je, potverdikke, mag ik zelf willen hebben.
2: Ja, alleen liedjes, het is niet zo dat wanneer jij een hit schrijft, iets wat gewoon een hit is, dat ook altijd een hit wordt. Als je hem zelf uitbrengt. Soms is het beter als die hem zingt met dat momentum. Als iemand, die is net, weet ik veel, bij de beste zangers geweest en die brengt dan dat nummer uit.
1: Ja, dan is het niet zozeer dat het liedje zo goed is, maar het is
2: niet
1: meer
2: altijd
1: de populariteit die ervoor zorgt.
2: Het is een samenspel van alle sterren.
1: Want je schrijft geen hit, je schrijft het nummer en het wordt een hit of niet, toch?
2: Ja, precies. En soms schrijf je een nummer en dan denk je, ja, dit is gewoon een hit.
0: Dan wordt het niks.
2: En dan wordt het niks, ja. En dat is steeds meer zo nu in deze tijd, dat je echt momentum nodig hebt als artiest. En dat een hit niet altijd een hit is.
0: Nee, wij zeggen altijd, het is één grote puzzel.
2: Ja.
0: En alle stukjes moeten precies op de juiste manier, op het juiste moment gelegd worden. Want anders wordt het geen hit. Het is van zoveel dingen afhankelijk.
2: Ja.
1: Een nieuwe single.
0: Nieuwe single. Nederlandstalig.
2: Ja. Klopt. Altijd.
0: En dat is je voorkeur ook.
2: Ja, zeker. Ja, schrijft
0: het lekkerder in Nederland?
2: Ja.
0: Of moeilijker? Maar daardoor lekkerder. Beter qua inhoud.
2: Ik vind het wel lekkerder. Want liedjes schrijven is echt al wel iets moeilijks. En als je dan ook nog moet gaan lopen vertalen in je hoofd, dan moet je gaan zoeken naar wat het woord dan is. Dat vind ik, dan wordt het wel een heel groot gedoe.
0: Mm-hmm.
2: En kijk, Engels klinkt sneller cool of zo, maar het is ook sneller afstandelijk. En je kan in het Nederlands wel makkelijker binnendringen.
0: Ja, als het goed gedaan wordt.
2: Als het goed gedaan wordt. Als het slecht gedaan wordt, is het ook wel extra slecht.
0: Dan wordt het heel plat.
2: Ja, wordt het heel plat.
0: Helaas hebben we er ook te veel.
2: Gaan we geen voorbeelden van noemen.
0: Die zijn er wel. En dat zijn ook hits geworden trouwens.
2: Ja, precies. Ja, over momentum gesproken.
0: Ja.
2: Ja.
1: We vinden het wel leuk als je hem doet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nu?
1: Je niet verwacht zeker, of wel?
2: Nee, nee.
0: Nou, ik weet niet of je morgen ook nog tijd hebt.
2: Ik doe hem nu wel, joh.
0: Je bent er nu toch ook, hè?
2: Ja.
0: Zit er een verhaaltje achter nog? Achter dit nummer? Het klinkt als autobiografisch, maar...
2: Nou, dat is. Zit er een verhaaltje achter? Ja, het klinkt misschien een beetje plastisch, maar ik probeer gewoon altijd een goed liedje te schrijven. En ik ben niet zoveel bezig met of het nou de waarheid is of niet.
0: Dat is ook een goede hit.
1: Je weet pas wat je had.
2: De waarheid. Ja, precies.
0: Nee, maar pak je een persoon? Zie je een persoon? Voel je een bepaald persoon? En denk je van, daar hoort dit bij? Of schrijf je gewoon en je ziet wel waar de pen heen gaat? Of je gedachten dan?
2: Ja, ik had nu gewoon het... Ik heb in mijn telefoon heb ik een titel... allemaal titels die ik gewoon heb.
0: Mm-hmm.
2: Die ik gewoon opschrijf. En dan ga ik gewoon met je pielen zo op de piano. En dan is er een sfeer, is er een vibe. En dan ga ik kijken naar die titels. Oké, wat past hierbij? Nou, ja, zo een beetje. Ja.
1: Dus het begint bij de titel.
0: Dat is goed.
2: Het liefste wel, want dan weet je waar je heen schrijft. Ik vind het wel fijn om naar een plot toe te schrijven.
1: Maar het is nooit dat je in dagelijkse situatie, of weet ik het, je bent verliefd, of het is juist uit, of whatever. Dat soort dingen, daar doe je niks mee?
2: Nou, niet gelijk. Ik heb ook, als ik zeg maar in een soort down zit en ik ben verdrietig, dan denk ik wel eens... Oh ja, nee, nu moet ik gaan schrijven. Dit is het moment. Maar dat lukt me niet. Want dan zit je nog in die storm. En als ik een liedje moet schrijven, dan moet ik eigenlijk al de helikopter. Dus dan moet ik eruit zijn. Dan moet ik in de helikopterview zitten, dan moet ik ernaar kunnen kijken. En dan kan ik er wel wat over schrijven.
1: Hmm.
2: Maar erin, dan wordt het alleen maar gewoon zelfmedelijden. En...
1: Een beetje een andere jij eigenlijk.
3: Dan wordt het zwart.
2: Zo ja, dan wordt het zwart. Ja, zonder. Ja, het moet wel in balans zijn. Het moet in balans
1: samenkomen.
2: Okay. Ja, precies. Ja.
0: We worden alleen maar
2: van acte.
1: Ja. Adriaan, een andere jij is dus de titel van je plaat.
2: Ja?
1: Je mag hem gaan doen, alsjeblieft.
4: Mag hem gelijk doen?
1: Ja, je mag hem gelijk doen. Mooi, hè? Nachten zijn pas lang wanneer je wakker ligt. Bedden zijn pas groot wanneer je iemand mist. Je weet pas wat je had als het er niet meer is. En je gooit niet altijd zes. Dat is het eerste verse van het liedje van Adriaan Persons. Is overal natuurlijk te streamen. Spotify en alle andere diensten. En hij is hier natuurlijk ook live bij ons onstage. Als je er klaar voor bent, Adriaan, dan gaan we helemaal los met een andere jij. Adriaan Persons.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
2: Reis weer met Golden eSIM.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Goedemiddag, 2:03. De brand bij een pelletbedrijf op industrieterrein Oostervaart in Lelystad is onder controle. Het zijn brandmeesters.

0: Pinkster werd rond 11:30 gegeven. Het vuur bij de onderneming aan de Binnenhavenweg ontstond vanochtend rond 16:45. Het zorgde voor een grote rookwolk boven de stad. Brandweerkorps uit de wijde omgeving werden opgeroepen voor het inferno. Inmiddels is het nablussen begonnen. Niemand raakte gewond. Wel zijn in de omgeving roetdeeltjes terechtgekomen. Die deeltjes zijn niet schadelijk en kunnen worden opgeruimd, aldus de brandweer.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Onder invloed van een meest matige wind uit de noordelijke richting is het aangenaam warm vanmiddag met 22 of 23 graden. De zon schijnt flink en er trekken enkele wolkenvelden over het noorden van de provincie. Nou, vanavond blijft het helder en onder invloed van weinig wind blijft het nog lang aangenaam warm met waarden rond de 20 graden. Er volgt wel een frisse nacht met waarden onder de 10 graden in de open gebieden van Flevoland en daarbij waait er een meest matige wind uit de noordelijke richting.
2: Dan de verkeersinformatie. De ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de N301 Almere-Barneveld. Voor de A28 is dat. 4 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Dan wordt er ook geflitst op de A27 bij Almere, bij hectometerpaaltje 115 en 112,2. Ook op de A6 wordt gecontroleerd bij de Hollandse Brug. Vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 43,5. Er wordt gecontroleerd in Almere op de Elementendreef. En in Ens staan ze op de N50 bij hectometerpaaltje 262,6.
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: Hij is een hele andere weg ingeslagen in één keer, hè, deze Jordy van Loon.
1: Ik vind het heel leuk.
0: Dat is een leuk plaatje, ja, maar het is niet de Jordy van Loon die we kennen. Nee. Of een beetje musical, of...
1: Van de Toverbal, of Likken, Likken, Lekker Likken. Dat was ook een single van hem, Lekker Likken, Lekker Likken.
0: Ja, maar dat doelde ik niet per se op.
1: Oh, ik
0: nee, bedoelde meer op zijn musical verleden eigenlijk ook.
1: Nou ja, goed, hij doet natuurlijk wel weer met die musical over Louis Davids. Gaat hij nog één keer, zo'n derde keer al, gaat hij daarmee toeren weer, hè?
0: Ja, maar gaat hij dan dit ook nog er weer daarnaast doen? Gewoon een eigen solo carrière met bandje? En, ja. Want, was hij met band?
1: Ja, was hij met band, ja. Ja, zeker, ja.
0: Maar dit is dus de nieuwe Jordy van Loon.
1: Dit is de nieuwe Jordy.
0: Oké. Okay. Ja. Het is 11:30 geworden.
1: Het is tijd voor zomerse vibes. Hoe vind je dat?
0: Haven vibes ben ik meer van.
1: Nou, ik zou het haven noemen, denk ik. Want het is al meer een haven, toch?
2: Het is haven.
1: Robin Orsel van de organisatie. En we gaan het dus hebben over... Hoe spreek ik dat? Haven vibes?
2: Ja. Haven vibes.
1: Een lastige naam.
2: En haven explore. Ja. Alles lekker in haven. We hebben natuurlijk ook zomer in haven. Muziek aan haven. Ja. Winterfair in haven. Dus alles blijft lekker.
1: Maar het heet Haven Vibes en Haven Explore. En dan schrijven ze het Explore met een hoofdletter X en zo. Het is allemaal, ja. Nou oké, okay. Het is heel bijzonder.
0: Modern.
2: Wat heel modern. Ja. Ja.
1: Maar wat houdt het in?
2: Ja. Nou, Haven Vibes. Laten we beginnen met... Er was gewoon vanuit de gemeente en vanuit winkeliers en buurtcentra en ondernemers... gewoon best wel vaak de vraag om iets te organiseren voor een beetje de jongere doelgroep in haven...
1: Ja.
2: Voor de jongeren.
0: Want er was niks?
2: Nee, allemaal gratis. Er was inderdaad niks. Ja. Nee, er was niks. Nee,
1: het kost niks en er was niks.
2: Het kost niks en het was niks. Nee, je hebt heel veel evenementen voor kinderen. Heel veel evenementen voor senioren. En wat oudere doelgroepen, de muziekavonden, maar niet echt iets.
1: Wat daartussenin zat, werd niet bediend.
2: Nee, kijk, je hebt natuurlijk wel de buurtcentra. Je hebt talent en opleiding die probeert iets voor de jongere doelgroep te doen. Dat is vaak alleen maar sport.
1: Mm-hmm.
2: Of Youport die wel iets voor de jongere doelgroep doet. Maar niet echt een groot event.
1: Nee. Toen dacht je, daar moet verandering in komen.
2: Nou ja, niet per se ik. Mijn collega's, de centrummanager en PBC Dat... die zijn gewoon met dit concept gekomen voor Haven Vibes.
1: Mm-hmm.
2: En toen dachten ze, midden in de zomer... moet er eigenlijk ook nog een middagprogramma komen... waar ze iets kunnen doen, in plaats van alleen maar muziek luisteren.
1: Ja.
2: En toen zijn ze naar mij toegekomen, want we werken al een paar jaar samen. Ik ben... professional producent, event producent. Dus ik word gewoon ingehuurd om programmering en productie te doen.
0: En je krijgt een kader, daar moet het
2: binnen vallen. En ik krijg een kader en ik krijg een budget. Ja. En dan moet ik met ideeën komen en dat uitvoeren. En daar is Haven Explore uitgekomen.
1: En dat is middags van 12 tot 5.
2: En dat is van 12 tot 5.
1: Aanstaande zaterdag. Hè?
2: Aanstaande zaterdag in de Sluiskade in de Almere Haven.
1: Ja.
2: In de Havenkom. En dan kan je een dansworkshop volgen. Je kan een make-up workshop volgen. Je kan een workshop doen van afval tot kunst. Mocktails maken. Graffiti spuiten. Er is een live DJ. En het is echt een soort lab voor de jongeren... om letterlijk te exploren wat zij leuk vinden. Ja, ik heb er heel veel zin in. Er is echt... is ook nog een markt.
0: Hoe programmeer je dan zoiets? Weet je dan wat de jongeren uit Almere missen
1: willen.
0: Nu? En dat wat ze willen? Of is daar al een vast gegeven voor?
2: Nou ja, kijk, ze hebben van tevoren... toen die behoefte uitkwam om iets te laten organiseren... zijn er meerdere sessies geweest, ook met jongeren... En daar is gewoon een behoeftenlijst uitgekomen. Ja, met wij willen dit in haven. Wij willen graffiti spuiten. Wij willen dat er een keer een vintage markt is. Wij willen dat er misschien een dansworkshop is of een DJ-workshop. Nou, noem het maar op. En ik heb gewoon een lijst gekregen aan behoeftes. En daar ben ik op gaan programmeren. En daar is dit hele volle programma, maar leuke programma uitgekomen. Ja,
0: maar er is ook een belang om deze jongeren dus te bedienen erin. Dus dan krijg je ook een redelijk budget.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Maar is zoiets niet te doen.
2: Nee, tuurlijk niet. Nee, maar hier is gewoon een goed budget voor aangeschreven. Om het ook gratis te laten zijn voor de jongeren. Want het moet ook gewoon laagdrempelig blijven.
1: Mm-hmm.
2: Want dat is gewoon moeilijk aan die 18-plussers doelgroep.
0: Ja. Heb je ze weten te bereiken? Weet je of ze komen?
2: Ik heb, nou ja, mensen kunnen zich inschrijven voor bepaalde workshops. Ah, dus bijvoorbeeld voor die make-up workshop hebben ze maar plek voor 15 man tegelijkertijd. Dus daarin is dat belangrijk dat ze zich inschrijven. En ik heb best wel wat inschrijvingen gehad. Dus daarin kan je wel een beetje meten. En als je gaat over, je gaat, zeg maar, dat middagprogramma, dat duurt tot 5 uur. En daarna hebben we het avondprogramma. Ja. En dan werken we samen met Salty uit Almere Stad. Ik weet niet of jullie dat kennen.
1: Nee, ik ken het niet.
2: Maar het is vooral een plek midden in de stad waar ze zelf evenementen organiseren, maar ook een soort academy hebben, Talent Academy. En het voelt voor mij alles een beetje in de vibe tussen hip-hop, R&B, afro, maar ook wel singer-songwriters.
1: Voor elk wat wil eigenlijk.
2: Ja, heel en breed. Precies die doelgroep. En het is niet zo, ik ga ervan uit, maar ik denk wel dat de doelgroep die naar Salty toe komt, als zij zien dat er een middagprogramma is waar ze bij alles kunnen doen, dat zij dus daar dan ook op afkomen. Dat is een beetje de samenwerking, maar het is echt aftasten hoeveel er op afkomt. En het ligt natuurlijk ook aan het weer.
1: Aan het weer, ja.
0: Nou
1: ja,
0: het weer wordt goed.
2: We hebben een supermooie locatie. We hebben alle materialen. We hebben, kijk, en alle partijen die gaan het ook gewoon promoten. Die komen staan. Dus
0: ja. Misschien zelfs iets te warm. Dat zal dan de enige tegen.
2: We hebben tenten.
0: Okay,
2: we hebben goed. Schaduw.
0: En ze kunnen de hele dag blijven, want het is de hele dag gratis.
2: Ja.
0: Maar het middagprogramma hoef je niet apart voor in te schrijven. Avondprogramma ook niet.
1: Maar zaterdag wordt het niet zo warm, toch?
0: Vrijdag en zaterdag, toch?
1: Donderdag, ik dacht vrijdag, woensdag, donderdag, vrijdag vooral.
0: 28 graden of zoiets. Ja, vrijdag vooral heel warm. Maar ja, zaterdag. Lekker.
2: Het is prima.
0: Ja.
2: Nee, ja,
0: maar je kan blijven de hele dag.
2: Je kan blijven de hele dag. En er zijn wat food trucks. En er is een barretje waar je drinken kan halen. En die mocktails maken is ook gewoon gratis. Kijk, alle workshops zijn gewoon gratis. Kijk, en als je gaat shoppen bij de vintage markt, dan is dat natuurlijk niet gratis.
0: Nee, dat snap
2: ik. Moet je gewoon betalen voor je product.
0: Ja.
2: Maar goed, voor de rest, vrij laagdrempelig. Ik denk dat dat wel de
0: key is. En is de bedoeling dat het jaarlijks terug gaat komen?
2: Ja.
0: Of is dit eerst een pilot en dan nog even evalueren en kijken of het volgend jaar weer gebeurt? Of
2: ja,
0: hebben ze al gezegd, we gaan dit gewoon een paar jaar doen?
2: Dat is natuurlijk heel reëel. Ja. Je gaat na elke eerste keer altijd even evalueren of het terugkomt of niet.
0: Ja.
2: Maar mijn behoefte, en ik denk behoefte voor Haven, dat het wel elk jaar terug gaat komen.
0: Ja. Nou, die was al uitgesproken natuurlijk, dat de behoefte is.
2: Ja, dus. Ja.
0: En nu hopen dat de groep waar je het voor doet ook echt gaat komen. Dat.
2: Ja, nou ja, en ik ben ook gewoon gaan samenwerken met meerdere organisaties die al vaak dingen doen voor die doelgroep.
0: Ja.
2: Dus we hebben bijvoorbeeld een dansschool die dus ook heel vaak samenwerkt natuurlijk met die doelgroep, want zij hebben geven les aan die doelgroep. Ik heb een kunstenares die vaker workshops geeft aan die doelgroep om kunst te maken. We hebben talent in opleiding die vaker zelf sportactiviteiten doen voor die.
0: Nou, een vol programma in ieder geval.
2: Heel,
0: is er een
2: heel
0: site waar mensen nog wat informatie kunnen vinden of zo? Dat ze eerst even willen weten, wat is er eigenlijk en wanneer is er iets?
2: Havenvibes.nl uit mijn hoofd.
0: Mm-hmm.
2: En daar zie je ook het volle avondprogramma met DJ's en silent disco.
0: Dus er is een site.
2: En er is een website. En onder Haven Vibes zie je ook meteen het programma van Haven Explorer.
1: Ja, dat klopt. Het staat op de site. Havenvibes.nl is de site. Ja. Robin Orsel van de organisatie, dankjewel.
2: Ja.
1: En laten we hopen dat het een groot succes wordt, zodat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt.
2: Zeker.
1: Ja, toch? Dat zou mooi zijn. Dankjewel en succes zaterdag.
2: Dank jullie wel.
3: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Cameron Whitcomb en de Kingdom of Fear. En Zazie zat ervoor met Turn Me On. Heb je nou net het optreden van Adriaan Persons gemist? Of ben je halverwege ingevallen? Wil je het helemaal horen en zien? Dat kan natuurlijk via onze website omroepflevoland.nl. En dan even kijken bij gemist. Morgen is alweer woensdag. Wat gaan we doen? Geen zin aan te kijken van...
1: School en opvoeding natuurlijk.
0: School en opvoeding natuurlijk, hè?
1: Ja,
0: met zeker. Naomi de Engelsman.
1: Ja, dat gaan we morgen doen.
0: En Mijn Kunst. Er komt ook iemand kunst brengen. Nog niet halen.
2: Deze gaat weg.
1: Komt hij niet?
0: Nee, één van de twee. Of te brengen of te halen. Want er is wat probleem met vervoer.
1: Oh.
0: Dus, maar goed, dat kunnen wij natuurlijk allemaal oplossen. Dus in ieder geval morgen wel iets met kunst.
1: Ja.
0: Of ze nou komen brengen of halen, dat is eventjes nog een onzekerheidje. En morgenavond is natuurlijk de zonsverduistering. Ga jij kijken? Vind je dat leuk om te kijken?
2: Nee? Nee, het is helemaal niks.
0: Heb je er helemaal niks mee?
2: Nee.
0: Daarna hebben we ook nog een hele regen met perseïde, een soort vallende sterren.
1: Oh.
0: Ja.
2: Interessant.
0: Maar die heb je de afgelopen 3 weken al gezien natuurlijk.
1: Ja, vallende sterren waren er 3. Ja.
0: Nee, goed.
3: Morgen dus in ieder geval. Ik ben nog
0: gelijk een vallende ster, hoor je dat?
1: Ik hoor niks.
0: Ja, ik word gelijk gestraft ervoor.
1: Maar wat gebeurde er dan?
0: Dabba muziek erin. Pas even niet meer te horen.
1: Oh.
0: Heel raar. Zometeen een uurtje Flevoland Muziekland met Jordy Bouw. Nu een klein stukje van The Real Thing en You To Me Are Everything. Tot morgen.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nee, maar er moet verandering in komen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Een bommetje smaken er van de glijbaan af.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De brand bij een pelletbedrijf op industrieterrein Oostervaart in Lelystad is onder controle. Het zijn brandmeester werd rond 11:30 gegeven en niemand raakte gewond.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan kijk ik naar de situatie op de weg in Flevoland. Er is alleen wat oponthoud op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen de afrit Urk en Zwifterband zo'n 5 minuten vertraging. En de snelheidscontroles dan op de A27. In de richting van Hilversum bij Almere wordt je geflitst bij hectometerpaal 112,2. De andere kant op, ook op die A27 dus, maar dan bij hectometerpaal 115,0. Op de A6 Muidenberg-Lelystad, bij de Hollandse Brug, daar moet je opletten bij 43,3. Aan de Burgemeester de Meesterstraat in Harderwijk in beide richtingen daar een controle. En ook op de N50 bij Ens in beide richtingen daar een flitser bij hectometerpaal 262,6. Tijd voor een uurtje Flevoland Muziekland. Welkom weer. Zometeen heb ik Talk Talk voor je. And such a shame.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
17: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Goedemiddag.
20: Flevoland Muziekland.
19: Jordi Bouw.

Of the year bij Flevoland en Hero. Talk Talk hoorde je ook nog met Such a Shame. 13:13 geworden. Goedemiddag, welkom weer bij een uurtje Flevoland Muziekland. En in dit programma kun je ook altijd een suggestie achterlaten. Je kunt altijd even van je laten horen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. Voor jouw verhaal wat je op deze warme dinsdag aan het doen bent. Of misschien heb je nog wel een plaatje in je hoofd dat je denkt, nou, die zou ik wel weer een keer willen horen op de radio. Dat kan dit uur. En ik ben eigenlijk specifiek op zoek naar een liedje van jouw held. Omdat ik net Family of the Year draaide met Hero. Wie is voor jou een held? Welke zanger of zangeres of een bepaalde band? Als jou meteen een naam te binnen schiet, dan mag je dat doorgeven. 0320 28 50 50. Welke artiest is voor jou een echte held? Dan kan ik zo meteen voor je gaan kijken of ik die artiest speciaal voor jou zo kan draaien. Ik heb zelf natuurlijk ook een leuk liedje meegenomen van, nou ja, toch wel mijn held een beetje. Ik heb hem 1 keer live zien optreden op een festival bij mij in de stad. En ik heb alle liedjes van hem meegezongen. Dit weekend was hij nog in Volendam. Daar heeft hij ook het hele dorp plat gespeeld zo'n beetje. Het was helemaal uitverkocht. Ik probeerde nog om aan kaarten te komen. Het is niet gelukt. Dus ik moet hem met de opname doen. Over wie heb ik het nou? Nou, Jan Smit uit Volendam. Dit is een van zijn vele hits.

0: Nou, misschien is Marvin Gaye wel een held voor jou. Dan ben je zojuist op je wenken bediend. Je hoorde hem met I Heard It Through the Grapevine. En je kunt nog steeds een berichtje achterlaten. Welke artiest is voor jou een held? En welke zanger of zangeres luister jij graag? Nou, geef het even door aan mij. Dan kan ik kijken of ik die artiest voor jou kan draaien. 0320 28 50 50. Dat is het WhatsApp-nummer waarop je mij kunt bereiken. Dan speel ik nu het spelletje met Richard. En Richard woont in Lutten. Niet in Rutten, maar in Lutten, Richard. Goedemiddag. Oh, Richard heeft opgehangen. Zouden het dan toch de zenuwen zijn? Koud watervrees? Probeer het gewoon nog een keer opnieuw. En als hij niet meer opneemt, dan weet je zeker dat hij het niet meer aandurft. Nou, €500, een scooter, een auto. Het had allemaal van hem kunnen zijn. Maar helaas, hij heeft opgehangen. Dus een rare situatie. Hij klonk nog wel zo vrolijk toen ik hem belde tijdens de muziek. Die Richard uit Lutten. Rutten ken ik wel, maar waar Lutten ligt, ja, dat wilde ik eigenlijk aan Richard vragen. Maar nee, Richard die neemt de telefoon niet op. Ofwel, oh ja, Richard, goedemiddag. Je bent live in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Er ging iets technisch mis volgens mij, want de verbinding was verbroken.
1: Ja, de verbinding viel uit.
0: Ja, en toen dacht je, shit, is die prijs niet voor mij.
1: Nou, oké. Okay. Ja, nou, ik ben er weer.
0: Gelukkig, dus je hebt nog steeds kans op een leuke prijs. Richard, ik vraag me af waar Lutten ligt.
1: Lutten ligt bij Slagharen, ook Rijssel.
0: Ah, bij dat pretpark in de buurt.
1: Juist, daarachter.
0: En hoeveel mensen wonen er ongeveer in Lutten?
1: Ik denk 2000.
0: Oh, nou, dat is een beetje vergelijkbaar met Rutten, wat dan weer in Flevoland ligt.
1: Ja, het verschilt bij één letter.
0: Ja, en daar ben je er ook wel eens geweest in Rutten eigenlijk.
1: Ja, zeker wel. Ja.
0: Oh. Wat was je daar allemaal aan het doen?
1: Ik ben geland met een luchtballon.
0: Ah, vanuit Lutten gevlogen richting Rutten?
1: Nee, vanuit Lemmer.
0: Oké, okay, ja, dan heb je wel een mooi tochtje hoor, zo over het water ook en zo. Ja.
1: Ja.
0: Nou, Richard, je hebt meegedaan met het spelletje. Wat is het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Je hebt er eens even goed naar zitten kijken en je hebt het verschil gevonden.
1: Ja, een links is 7 en rechts een 9.
0: Even kijken. Er is iets met de letters dus. Ik ga nu controleren of dat dan ook het juiste antwoord is. Oh, nou dat heb je heel scherp gezien, want het zit helemaal links onderin in beeld.
1: Juist.
0: Ja, en daar is inderdaad een cijfer veranderd van de 7 naar de 9. Ja hoor, heel goed.
1: Ja, mooi.
0: Gefeliciteerd, dan gaan we nu door naar de ronde van de prijzen. Wat heb ik voor jou in petto? Nou, dat mag je zelf bepalen door te zeggen, geef Kiek maar een harde of een zachte zwiep.
1: Doe maar een zachte zwiep.
0: Linksom of rechtsom?
1: Links.
0: Linksom, lekker zacht. Ben je eigenlijk al vaker in de prijzen gevallen hier?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Oké. Okay. Nee. Ook de eerste keer dat je meedoet met het spelletje?
1: Ja, toevallig. Oh. Ja. Ik kijk vaak naar Flevoland, maar dat was de eerste keer dat ik meedeed.
0: Ja, nu dacht je van nou, ik zie het verschil, dus ik laat even van me horen. Ja. Heel goed.
1: Ik zag het gelijk, ja.
0: Nou ja, dan mag ik jou feliciteren, Richard, met een Omroep Flevoland vogelhuisje. Ja.
1: Ik vind het geweldig.
0: Heb je een tuin in Lutten?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan komt het helemaal van pas. Je mag hem ook zelf in elkaar zetten en ook nog eens beschilderen als je dat leuk vindt.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Van harte gefeliciteerd en tot de volgende keer maar weer.
1: Is goed.
0: Doeg.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 2:58. Goedemiddag. Bij de schietpartij in de Serviëstraat in Almere Poort is vannacht een wooncomplex onder vuur genomen, dat meldt de politie. Eerder vandaag werd duidelijk dat er een schietincident was in de straat. 2 mensen werden in de omgeving aangehouden. Verdere informatie ontbrak toen nog. In de Serviëstraat is het al langer onrustig. Zo waren er eerder dit jaar een explosie en een steekpartij, wat leidde tot tijdelijk cameratoezicht in de buurt. En de brand bij een pelletbedrijf op industrieterrein Oostervaart in Lelystad is onder controle. Het zijn brandmeester werd rond 11:30 gegeven. Niemand raakte gewond. Het vuur bij de onderneming aan de Binnenhavenweg ontstond vanochtend rond 9:15. Het zorgde voor een grote rookwolk boven de stad. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving die werden opgeroepen voor het inferno. Inmiddels is het nablussen begonnen. Dat gaat nog tot ongeveer 5:00 vanmiddag duren. Tot die tijd is de omgeving afgezet. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je online op de website en in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Onder invloed van een meest matige wind uit de noordelijke richting is het aangenaam warm vanmiddag met 22 of 23 graden. De zon schijnt flink en er trekken enkele wolkenvelden over het noorden van de provincie. Ja, vanavond blijft het helder en onder invloed van weinig wind blijft het nog lang aangenaam warm met waarden rond de 20 graden. Er volgt wel een frisse nacht met waarden onder de 10 graden in de open gebieden van Flevoland en daarbij waait er een meest matige wind uit de noordelijke richting.
9: Dankjewel Floris, dan de verkeersinformatie. Geen files in onze regio, maar wel meerdere snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,2. De andere kant op bij Almere bij hectometerpaal 115,0. Dan de A6 Muidenberg-Lelystad bij de Hollandse Brug bij 43,3. De burgemeester De Meesterstraat in Harderwijk wordt in beide richtingen in de gaten gehouden. En dat geldt ook voor de N50 bij Ens. Daar vind je de controle bij hectometerpaal 262,6. Wie is...

0: voor jou nou een echte held? En dan heb ik het natuurlijk over een zanger of een zangeres. Nou, ik heb al wat leuke suggesties binnengekregen. De keuze wordt nog lastig zometeen. Maar als jij nog een artiest kent van wie jij toch een beetje fan bent, laat het even van je horen natuurlijk. Dat kan via een appje. 0320 28 50 50.
1: Goedemiddag.
2: Flevoland Muziekland.
1: Jordi Bouw.

0: Heather en Olivia Dean en Rain Me In. Welke artiest is voor jou nou een echte held? Nou, Gerrit die liet weten dat dat Marco Schuitmaker is. Hij stond wekenlang in de hitlijsten van Nederland. Met de Engelbewaarder natuurlijk. Wie kent hem niet? Ik kreeg ook een berichtje binnen van Casper. Hij zegt, Jan Akkerman is mijn held. Hij heeft veelal instrumentale muziek gemaakt. En dan kwam er ook een berichtje binnen van Ton. En Ton die heeft een artiest die eigenlijk een plekje heeft in het hart van zijn vrouw. En met de vrouw van Ton is iets aan de hand vandaag. Nou, genoeg reden om even contact te hebben met Ton. Goedemiddag.
1: Dag Jordi, goedemiddag.
0: Ja, heel Flevoland vraagt zich natuurlijk af, wat is er aan de hand met de vrouw van Ton? Dus verklap het maar.
1: Ja, net als bij iedereen, één keer per jaar, hè, dan schijn je jarig te zijn.
0: En dat is vandaag het geval.
1: En dat is vandaag, ja.
0: Nou, van harte gefeliciteerd samen.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe jong is ze geworden?
1: Ja, mag ik dat zeggen op de radio?
0: Als dat mag van je vrouw. Zit ze naast je nu?
1: Het begint met een 7 en het eindigt met een 4.
0: Oh, 74 pas.
1: Ja.
0: Nou, dat stelt niks voor, joh. He? Sommige mensen worden 100.
1: Net kijken.
0: Ja, precies. Ja. En vandaag lekker de verjaardag aan het vieren samen.
1: Ja, nou, we hebben wel wat visite al, maar dat loopt lekker door zo.
0: En wat krijgt de visite allemaal voorgeschoteld vandaag? Lekker gebakken?
1: Nou ja, het geëikte natuurlijk gebakken.
0: Ja, kopje koffie erbij.
1: Ook dat nog, of wat anders.
0: Oh, dus, lekker borreltje.
1: Ja, goed verzorgd.
0: Nou, kijk, hartstikke goed.
1: Daar zijn we nog niet aan toe nu, nee.
0: Maar vanavond?
1: Alcoholvrij.
0: Vanavond dan? Een mooi tentfeest of zo?
1: Nou, ja, we zitten wel onder een overkapping, maar tent wordt het niet.
0: Als het maar gezellig is, toch, hè? Met een paar mensen die lief hebben.
1: Jawel, nou. Jawel, zeker.
0: En heb je nog een mooi cadeau gekocht?
1: Ja, maar dat had die jarige zelf uitgezocht.
0: Dat is net zo makkelijk, hè? Ja, want op een gegeven moment, als je zo lang samen bent, ik denk dat jullie al lang samen zijn, dan weet je het helemaal niet natuurlijk.
1: Ja, nee. Ja.
0: Nou ja, eigenlijk wilde jij je vrouw ook een beetje een cadeautje geven via de radio, hè?
1: Ja, een nummer van Rod Stewart.
0: Groot fan van Rod Stewart?
1: Ja, groot is een heel is een groot woord, maar ze is wel fan.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor jullie samen. Ik ga Rod Stewart draaien. En ik dacht, nou ja, het is haar verjaardag, dus tonight I'm yours.
1: Ja, precies.
0: Goed. Veel plezier samen nog vandaag. Geniet ervan.
1: Oké, fijne uitzending.
0: Goedjes, hoi hoi.

Nou, het zijn alle mooie landen in Zuid-Amerika. Aruba, Jamaica, de Beach Boys zongen erover in Kokomo. Zometeen Studio Flevoland. En onze verslaggever Roel Kuipers die gaat vanmiddag ook weer op pad voor een zomerbaantje. Wat voor klus hem te wachten staat? Nou, ik ben heel benieuwd. Later vanmiddag gooi je er meer over. Eerst nog muziek. Dit zijn Gypsy Kings en Bambaleo. Ja,

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, maar er moet verandering in komen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een bommetje smaakt er van de glijbaan af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij de schietpartij in de Serviëstraat in Almerepoort is vannacht een wooncomplex onder vuur genomen. En de brand bij een pelletbedrijf op industrieterrein Oostervaart in Lelystad is onder controle. Het zijn brandmeester werd rond 11:30 gegeven en niemand raakte gewond. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je om 3:30.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
9: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB verkeersinformatie. Geen files op dit moment, maar er wordt wel op je snelheid gelet. Op de A27 bij Almere. Ergens tussen hectometerpaaltje 112 en 115 richting Hilversum. Dan de A6 Muidenberg, de PNR nabij de Hollandse Brug. Muidenberg-Lelystad die richting op, hectometerpaaltje 43,3. En ook nog altijd een controle of je wel een goed tolkastje in je cabine hebt van de vrachtwagen. Die controle gebeurt op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaaltje 262,6.
8: Goedemiddag, daar zijn we weer met z'n tweeën voor een nieuwe verse uitzending van Studio Flevoland. We hebben goede gesprekken vanmiddag. We sturen Raoul Kuipers nog op pad voor een zomerbaantje. Ik vertelde dat net in Muziekland, dat hij ergens naartoe gaat. Nog niet verklapt waar hij naartoe gaat. En toen kwamen Nico en Evelino even met een suggestie. Misschien een brand blussen op industrieterrein Oostervaart.
10: Ik zie wel een beetje laat. Ja. Het is spuit 11.
8: Ja, inderdaad, letterlijk, ja.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Nou, we zijn wel behoorlijk onder de indruk van die enorme brand vanochtend.
1: Ja, en ik denk, kijk, wij zitten helemaal aan het randje van Lelystad richting het vliegveld. En het ruikt hier in de studio zelfs naar rook, want het komt gewoon van buiten. Moet je nagaan, als je in Lelystad woont, dan heb je, ruikt het binnen ook naar een of andere houtkachel.
0: Ja, en het is toch ook wel beangstigend als je al die zwarte rookwolken boven de stad ziet. Hè? Want er waren filmpjes en foto's binnengekomen van ver buiten onze provincie. Daar is het zelfs nog gezien ook.
1: Ja, ja. Je mag. Inmiddels is het helemaal brandmeester. Hè? Is de brand helemaal onder controle? Je ziet nog wel wat nasmeulen. Want toen ik vanuit Almere hierheen reed, dan zag ik boven de Oostvaartplassen zo'n bruinige waas in de lucht. Dus er is nog wel wat kleine rookontwikkeling, maar dat smeult nog allemaal na.
0: Ja, ze zijn nog volgens mij tot een uurtje of vijf in ieder geval aan het nablussen deze middag. Dus gelukkig is er niemand gewond geraakt.
1: Hè? Nee, had ook zomaar gekund natuurlijk. Nou, we hebben heel wat te bespreken vandaag in Studio Flevoland. Onder meer over dit. Ja, je kan bijna zeggen het is antiek. Weet jij wat dit is, Jordi Bouw? Want jij komt uit 1999.
0: 97. Ja, ik heb dat nog wel gebruikt vroeger, hoor. Het is de voorloper van de DVD.
1: Ja.
0: Maar hoe heet dat ook alweer?
1: Een VHS-band.
0: Geen cassettebandje? Oh nee, dat was voor muziek, hè? Cassettebanden.
1: Ja. Een VHS-band. Ik heb er hier nog één liggen. Maar hoe lang blijft die nog goed? Daar hoor je straks het antwoord op.

0: Ritual Over van Exile.
1: Wie aan het IJsselmeer denkt, ziet waarschijnlijk water, zeilboten en een weidse horizon. Maar onder het wateroppervlak bevindt zich een verborgen wereld vol planten, vissen en andere organismen.
0: Ja, en die onderwaternatuur wil de coalitie Blauwe Hart Natuurlijk en Natuur- en Milieufederatie Flevoland zichtbaar maken met een foto-challenge. En om hier meer over te vertellen is hier Gerben Kalkman. Hij is van coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. Gerben, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jullie beweren nogal wat. Het is een rijk onderwaterleven in dat IJsselmeergebied. Maar ik dacht altijd dat het een dode bak was.
2: Ja,
0: met water.
2: Totdat je die snorkel eens een keer omdoet en daar eens heen gaat kijken. Ik zag net bij jullie de achtergrond, het verwondert. Er is daar heel wat aan de hand, in positieve zin. En soms ook negatieve zin. Maar vooral positieve zin. Dat je zegt van nou, de visjes en de waterplanten, de lichtinval. Het is zo'n andere wereld die wij niet kennen.
1: Maar je kunt dus wel het een en ander zien als je gaat snorkelen. Ik dacht dat het troebel was.
2: Was het. En het wordt steeds helderder. Hangt er een beetje vanaf waar je zit en hoe de stroming is. Dus dat wisselt ook door het jaar heen. Dat is ook natuurlijk. Maar zeker bepaalde gebieden zijn gewoon heel goed zichtbaar. En dat kun je echt verwonderen.
0: Ja, IJsselmeergebied. Dan hebben we het over het IJsselmeer, het Markermeer en het IJmeer. Of is het nog groter dan dat?
2: Wij beschouwen het inclusief de polders als de Zuiderzee, moeder van ook misschien wel Flevoland. Maar misschien even een heel ander beeld. Dus wij zien het als een groter gebied, omdat alles samenhangt.
0: Ja, dus ook die meren om Flevoland heen vallen er ook onder.
2: Klopt.
0: Ja. Ja. Wat betekent dit gebied eigenlijk voor Nederland? Wordt het een beetje onderschat?
2: Ik denk niet meer onderschat, zeker in deze tijd. Waar we de droogte zien, waar we de zoetwatervoorraad van Nederland steeds de discussie stellen. Waar gaat het water heen? Wie hebben we allemaal nodig? Dus vooral vaak vanuit een probleembenadering helaas. Van we hebben dat nodig om de verzilting te bestrijden. Water voor onze teelten, de doorvoer van de watergangen, de rivieren. Alles is nu ter discussie. Mm-hmm. En daarmee neemt de waarde van het gebied en ook de verwondering, denk ik, is ook goed om dat mee te nemen. Wat betekent het eigenlijk?
1: Ja. Gerben, als jij met je snorkel zit, dan het water inspringt en je gaat eens even een stukje zwemmen. Wat zie je dan eigenlijk allemaal?
2: Je ziet, eigenlijk in eerste instantie de bodem. Daar begint het ook mee, ook voor het IJsselmeergebied. Daar, als het goed is, komen daar waterplanten in naar voren, afhankelijk van de diepte. Die groeien tot ongeveer 3 meter diepte. Dieper dan zie je dat niet meer terug. Maar alles heeft ook zijn waarde. Dus dan zie je wat donkere gaten, maar ook waar ik later misschien op terugkom. Maar vooral die dingen zijn interessant. Wat ondiepere zones. Daar zie je een landschap voor je met waterplanten. Dat zijn eigenlijk de bossen voor de vissen. Zoals een ree het bos nodig heeft. Vissen vinden daar hun schuilmogelijkheden. Kunnen daar paaien. Daaromheen begint een heel systeem voor je te ontwaken, voor je uitkomt.
0: Ja, waarom is deze foto-challenge eigenlijk?
2: Juist ook om onszelf als wij mensen, maar ook bestuurders, te laten zien. Wat je net al aankondigde in het begin. We zien vaak de mooie horizon, we zien de luchten, we zien de zeilboten, we zien de windmolens. Maar het echte, de motor eigenlijk ook van het natuurgebied bevindt zich onder water.
0: Mm-hmm. Ja, en dat daar wil je dan in beeld brengen van met die foto's?
2: Vooral die verbanden. Wij zitten vanuit de coalitie kijkend naar systeembenadering. En het is een heel systeem.
1: Ja,
2: als begin wat ik net zei, de bodem, daar zijn algen. De algen zuiveren het water. De algen worden door de mossel gegeten. De mossel wordt weer door de vogels gegeten. En al die verbanden zijn belangrijk als je daar dingen uithaalt en dan valt soms het systeem uit elkaar. En dat beseffen we niet altijd.
1: Nee, als ik een zeilboot op de foto wil zetten of een mooie horizon, dan is dat snel gedaan. Je pakt je telefoon erbij, hup, een paar kietjes en het is geregeld.
2: Ja.
1: Maar het onderwaterleven op de foto zetten, dat lijkt me iets ingewikkelder.
2: Is ook zo. Dus je hebt daar apparatuur van nodig, die hebben wij niet. Dus wij zoeken juist deze partij op, die die wereld al wel kent. En de apparatuur daarvoor heeft. En wij vragen ze ook, met die challenge, daag jezelf uit. Ga ook eens in het IJsselmeer kijken hoe daar de toestand is. Wat je daar ziet, soms misschien wat confronterende beelden. Mag ook, of juist, wat wij nu de positieve beelden zien. Hoe zitten die verbanden? Hoe zie je die waterplanten? Welke vissen kom je tegen? Misschien ook exoten die daarvoor komen.
0: Ja.
2: Het roept emotie
0: exoten
2: op.
0: Exoten zijn eigenlijk dieren die daar niet horen. Hè? Die komen
2: klopt.
0: van het buitenland. Of,
2: klopt, hè? Vaak ook een symptoom van het gaat goed of het gaat niet goed. Dus maar ja, dan kom je met een beeld. Dat geeft een heel verhaal.
0: Ja.
2: Veel meer dan een beleidsrapport of een onderzoeksrapport.
0: Nou zeiden we al, je bent van de coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. Wat is dat voor coalitie?
2: Dat is een samenwerksverband van 7 natuur- en milieuorganisaties die dus samenwerken voor een robuust en toekomstbestendig, zoals we dat noemen, IJsselmeergebied.
0: Ja, en zitten die organisaties dan helemaal om dat gebied heen? Of zijn jullie
2: Al dat. Ja. Vogelbescherming is er ook bij, dus het is landelijk gecoördineerd. Het is een groot vogelrichtlijngebied, dus voor de vogels met name. Maar ja, die erkent ook, net zoals een PWN, de waterwindmaatschappij. Het begint daar met de ecologie, de fundament.
1: Ja, dan weer even terug naar die foto-challenge die er nu is. Als je daar aan mee wil doen, heb je dus wel speciale apparatuur nodig.
2: Kan, maar zelf ja, herken ik, weet ik niet zoveel van die apparatuur. Ik ben zelf al hobbyfotograaf, maar kan me voorstellen dat je met een mobieltje, met een wat je via een webwinkel kan bestellen, dat je al snel ook met je camera of je telefoon onder water wat kan fotograferen.
1: Net als op vakantie eigenlijk.
2: Net
1: dat je telefoon in een plastic zakje moet doen.
2: Ja, ja. Ja. Ja. Klopt. Misschien lukt dat. En dat geeft misschien ook een wonderlijk beeld op. Dat je denkt van, goh, wat is dit eigenlijk?
0: Ja.
2: En welk verhaal vertelt dit?
0: Wat kun je winnen eigenlijk met dit?
2: Nou, we hebben een prijzengeld van €500. We zitten zelf nog een beetje te stoeien. Ga je dat in cadeaubonnen geven? Maar de grote verdienste zit denk ik toch, als fotograaf, wat ik zelf ook herken, als dat ergens gezien mag gaan worden, omdat het een bijzondere foto is die een verhaal vertelt, dat is vooral de challenge, dat is de uitdaging.
0: Ja.
2: En ik denk dat daar ook de erkenning zit van de fotograaf. Kijk, dit is mijn foto, die zie ik.
0: Ja. Wanneer is het geslaagd, deze foto-challenge, voor jullie?
2: Als de emotie naar voren komt, als het een verhaal vertelt, en wij kunnen dat eventueel met teksten dan ondersteunen. Wat zegt deze foto? Misschien, ik stel me voor, een windmolen met daaronder misschien mosselbanken. Dat je die confrontatie geeft. Kijk, het ene, het goede, wat we daar ook van vinden. Maar het geeft ook leven onder water.
1: Nou, dat is alvast een goede suggestie. Wil je meedoen aan de wedstrijd? Dan is er een website, dat is hetblauwehart.org. Dankjewel, Gerben Kookman van de coalitie Blauwe Hart Natuurlijk.
2: Graag gedaan. Dank voor het uitnodigen.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 4:02. Goedemiddag. Bij de schietpartij in de Serviëstraat in Almerepoort is vannacht een wooncomplex onder vuur genomen. Dat meldt de politie. Eerder vandaag werd duidelijk dat er een schietincident was in de straat. Twee mensen werden in de omgeving aangehouden. Verdere informatie ontbrak toen nog. In de Serviëstraat is het al langer onrustig. Zo waren er eerder dit jaar een explosie en een steekpartij, wat leidde tot tijdelijk cameratoezicht in de buurt. De brand bij een pelletbedrijf op industrieterrein Oostervaart in Lelystad is onder controle. Het zijn brandmeester werd rond 11:30 gegeven. Niemand raakte gewond. Het vuur bij de onderneming aan de Binnenhavenweg ontstond vanochtend rond 8:45. Het zorgde voor een grote rookwolk boven de stad. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving die werden opgeroepen voor de vuurzee. Inmiddels is het nablussen begonnen. Dit gaat nog tot ongeveer 5:00 vanmiddag duren. En tot die tijd is de omgeving afgezet. En treinreizigers die van, naar of langs Almere reizen, die moeten deze zomer rekening houden met werkzaamheden en vervangend busvervoer. ProRail vernieuwt de perrons van station Almere Muziekwijk volledig. De oude perrons zijn weg, er ligt een nieuwe draagconstructie en daarop komen betonnen platen van 11.000 kilo. Op maandag 18 augustus moet 's nachts de eerste trein weer over het traject kunnen rijden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je bij ons op de website of in de Omroep Flevoland app.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Onder invloed van een meest matige wind uit de noordelijke richting is het aangenaam warm vanmiddag met 22 of 23 graden. De zon schijnt flink en er trekken enkele wolkenvelden over het noorden van de provincie. Nou, vanavond blijft het helder en onder invloed van weinig wind blijft het nog lang aangenaam warm met waarden rond de 20 graden. Er volgt wel een frisse nacht met waarden onder de 10 graden in de open gebieden van Flevoland. En daarbij waait er een meest matige wind uit de noordelijke richting.
12: ANWB, verkeersinformatie. Op de volgende plekken staat het stil. Nergens. Het rijdt overal lekker door. Wel wordt er geflitst op de A27 in Almere.

0: Als je naar Hilversum rijdt of van Hilversum afkomt en de provincie inrijdt, dan kom je er eentje tegen. Dubbele melding tussen hectometerpaaltje 112 en 115. Dus dat is eventjes je voet van het gaspedaal. Dan wordt er ook nog op de A6 bij Muidenberg gecontroleerd. Muidenberg-Lelystad, hectometerpaaltje 43,3. Heb je zelf een flitser gezien, kun je die altijd doorgeven via de Flitsmeister-app.
1: Misschien heb je het nog wel in het televisiekastje liggen, of heb je het inmiddels verplaatst naar de zolder, een ouderwetse VHS-band. Maar de vraag is, hoe lang blijft zo'n band nou nog eigenlijk goed? Of heb je er nu al helemaal niks meer aan? Is die film al een beetje korrelig aan het worden? Nou, zometeen krijgen we daar een antwoord op in Studio Flevoland.
2: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: samen met Bluff een holiday in Spain. Al heb ik toch wel het idee dat steeds minder mensen richting Spanje gaan. Omdat het daar natuurlijk heel erg heet is in de zomer.
1: Ja, dat zijn echt de mensen die gewoon van hier te houden, die daar nog naartoe gaan.
2: Oh, zit dat zo?
1: Tegenwoordig kun je films en series kijken op het moment dat het jou uitkomt. Maar ja, vroeger... Ja, moest je je programma's opnemen met een videorecorder... of je ging naar de videotheek om een film te huren?
0: Sinds de komst van de DVD in 1995 was dat... is de videoband in de vergetelheid geraakt. Maar heel waarschijnlijk heb jij er nog wel eentje rondslingeren thuis.
1: Ja, ik heb er zelfs eentje meegenomen, want ik heb er eentje gevonden in de kast. Ik zat ernaar te kijken en toen dacht ik, wat kan ik hier nog mee? En daarom vandaag in O zit dat zo de vraag... hoe lang gaat mijn VHS-band nog mee? Nou, Arie uit Almere die digitaliseert veel VHS-banden. Samen met zijn vrouw runt hij het bedrijfje Flevo Video. Arie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, voor wie niet bekend is... nou, dat is Jordi bijvoorbeeld.
3: Ja,
1: want die is heel jong... Voor wie niet bekend is met hoe wij vroeger massaal films en tv-programma's keken. Hoe groot was VHS eigenlijk?
3: VHS was... die is eigenlijk groot geworden... Dat de porno op de videobanden kwamen.
1: Ah, dat is, helpt altijd wel, hè?
3: Ja, je had Betamax en daarna kwam VHS. En VHS heb eigenlijk de grote slag gemaakt, zeg maar... Toen de porno in de videotheken waren.
0: Ja, ja. Eerder had je alleen een blad natuurlijk. En als je dan bewegende beelden ziet...
1: Maar is met de film volgens mij ook... is de film ook groot geworden dat ze op een gegeven moment door hadden... laten we dat allemaal maar opnemen. Het is,
0: Welke film staat er op jouw VHS-band eigenlijk? Is dat een porno?
1: Nee, het is geen pornofilm. Het is een concert van Take That, live at Berlin. Ik had nog eventjes gekeken. Februari 1997 heb ik dit volgens mij opgenomen. En dat heb ik dan weer overgetaped van iemand anders. Het is van TDK. Bestaat dat eigenlijk nog, TDK?
3: Weet ik niet. Ik denk dat de hele videobranche gestopt is. De videorecorders worden ook niet meer gemaakt. Sinds een paar jaar is dat. TDK was natuurlijk een van de grootste. Basf was groot. Dat waren ook de kwaliteitbanden. En... in te gaan op je vraag van hoe lang gaat een band mee? 40 jaar.
1: Oeh.
3: Maar dan ligt het ook aan hoe die is bewaard.
1: Ja.
3: Wordt er 1 keer mee opgenomen? Wordt er 10 keer mee opgenomen? Wordt die op longplay opgenomen? Dan rekt die alleen maar uit.
1: Ja, want longplay was, dan kon je extra uit je band halen. Dan deed hij dubbel zo lang en rekte hij het uit.
3: Kon je van een 180 minuten kon je 360 minuten maken, zeg maar. Maar ja, dan rekt hij natuurlijk wel de hele band uit.
1: Ja.
3: En als je dat gewoon 2 keer doet, wordt gewoon de kwaliteit alleen maar slechter.
0: Ja. Ja. Heb je het idee dat veel mensen nog zo'n VHS-band thuis hebben liggen?
3: Ja, ik denk dat de ouderen... heel veel op zolder nog hebben leggen. En met overlijden, grote schoonmaak, grote opruiming... dat de zolderopruiming wel dozen naar voren komen.
0: Ja, en dan is het denk ik net zoiets als de LP. Dat gooi je niet zomaar weg.
3: Nee.
0: Nou, je wil altijd even weten wat erop staat.
3: Ja, dat is bij ons heel veel. Dat de kinderen die dan gaan helpen opruimen... of een woning leeg moeten halen... die komen dan met ons de videobanden, 8mm films, dia's... alles wat ze maar digitaal kunnen maken, dat willen ze toch wel zien. Want het is ook een heel groot stuk van hun verleden natuurlijk.
1: Ja, is er nog veel vraag naar dat digitaliseren? Of begint dat een beetje...
3: Het begint wel af te nemen.
1: Ja, want maar banden die zijn natuurlijk... deze band is gewoon bijna 30 jaar oud.
3: Ja,
1: ja.
3: Ja, maar de LP was ook al verdreven door de CD... en nu komt ook de LP weer terug. Dus... Ja, je weet het niet. Het is voor ons elke dag is het afwachten van wie belt ons en wat moet er gedaan worden.
1: Ja, maar hoe ben je er eigenlijk ingerold in dat digitaliseren?
3: Hobbymatig. Mijn vrouw is ermee begonnen. En het is ook eigenlijk haar bedrijfje. En toen ging ze haar eigen 8mm filmpjes, die ging ze digitaliseren. En haar eigen videobandjes. En toen zei haar moeder van, waarom ga je er niet wat mee doen? Nou, dus had zoiets van, ja, misschien wel. Dus een advertentietje bij de Albert Heijn. En na 3 weken later kregen ze een belletje. En eigenlijk is het zo begonnen.
1: Mm-hmm. Ja.
3: En nou, dan merk je hoeveel verschil er is in videobanden. Want er zijn wel 10 verschillende soorten.
0: Ja, en dan ben je daar dus mee bezig om dat digitaal te maken. Krijg je dan gewoon een bestandje op de computer thuis gestuurd?
3: Nee, je kan dat wel doen zo. Maar wij doen het via brandapparatuur. En wij kopiëren dan ook 1 op 1. Wij hebben videorecorders hebben staan. En aan elke videorecorder is een brander verbonden. En dan krijg je hem 1 op 1 op een DVD. En wil je hem op USB, dan kan dat ook. Dan mag je zelf je USB aanleveren. Hoeft niet. Je kan ze ook bij ons kopen. Dan kopen wij ze voor je.
0: Er zijn meerdere mogelijkheden. Dus
3: er zijn meerdere mogelijkheden.
0: Maar zie je dan ook de film die op de VHS-band staat?
3: Wij controleren ze 5 à 6 stukjes van een opname, zeg maar. We gaan echt niet elke band kijken.
1: Nee, want Adi, want jij begon met het is groot geworden door de porno. Ik kan me zomaar voorstellen dat mensen ook huisfilmpjes ze eigenlijk niet weten wat erop staat.
3: Ja.
1: Krijg je dat wel eens?
3: Ja. Ja, je krijgt van alles. Je krijgt geboortes, je krijgt porno. Ja.
1: Ja, maar dan doe je, denk je, dan spoel ik hem maar weer even door.
3: Ja, ik controleer gewoon.
1: Of je goed zo opneemt.
3: Dat en dat, maar ja. Echt heel veel van dat. Dat gebeurt niet echt hoor. Het is heel veel vakanties, bruiloften, geboortes enzovoort.
1: Ja, laten we even een inschatting maken over mijn videoband. Want die staat bij mij, ik denk nu 15 jaar in de boekenkast. Er zit geen hoesje omheen, dat staat er gewoon in. Ik zat er nog even naar te kijken, dacht ik, er zit best wel veel stof op eigenlijk in die gaatjes die er allemaal in zitten. Ja. Wat denk je? Hij staat ook al natuurlijk al bijna 20 jaar op dezelfde.
3: Dat maakt niet uit. Nee? Wij spoelden ze 2-3 keer heen en weer.
1: Mm-hmm.
3: Er zit, het plakt aan elkaar. Het is celluloze. En dat plakt aan elkaar. En als ik hem nu in de videorecorder zou stoppen en afspelen, geheid dat hij stuk gaat. Dus wij spoelen hem eerst heen en weer. En dan pas gooien we hem op een andere recorder. En dan zet hem op play en dan nemen we hem over.
1: Oké. Okay.
0: Nou, het zijn jeugdherinneringen dan voor jou, Oudeke.
1: Ik ga er nog even over nadenken of ik het Take That waard vind, dat ik dat nog laat overzetten op een
3: dit
1: DVD.
3: Dit is maar €6, hè?
1: Ja, ik denk dat ik hem gewoon aan je meegeef.
0: Nou.
1: Heel goed. Want als het goed is, zie ik nu ook nog op de zijkant staan dat niet alleen dat concert uit Berlin erop staat, maar ook heb ik iets opgenomen van MTV.
0: En als je geluk hebt, heeft niet iemand anders nog wat overschreven. Dat kan ik me ook nog wel herinneren.
1: Oh, zal je zien dat mijn vader daar Studio Sport over heeft opgenomen?
0: Ja, mijn vader precies hetzelfde. Ja, dan komt Siske de rat op. Maar dan denk ik, wat een of andere saaie voetbalwedstrijd.
3: Nederland zelf wel over je trouwband.
1: Arie, dankjewel dat je eventjes hebt willen vertellen over wat je dus met je videoband moet doen. Wacht er niet te lang mee als je die al nog hebt liggen en je wil hem graag over laten zetten.
3: Het wordt er niet beter op.
1: Arie, dankjewel.
2: Oh, zit dat zo?

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, maar er moet verandering in komen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een bommetje smaakt er van de glijbaan af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij de schietpartij in de Serviëstraat in Almere Poort is vannacht een wooncomplex onder vuur genomen. En de brand bij een pelletbedrijf op industrieterrein Oostervaart in Lelystad is onder controle. Niemand raakte gewond. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
4: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. 2 files in de regio zijn maar kort hoor. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 5 minuten vertraging. En ook op de N307 Kampen-Lelystad tussen de N50 en de N306 5 minuten. Geflitst wordt er op de A27 ergens tussen hectometerpaaltje 112 en 115. Dan ook een controle op de A6 bij Muidenberg. Dat is bij de afslag van de PNR, bij de Hollandse Brug. Richting Lelystad, hectometerpaaltje 43,3. En geef ook je flitsers door als je ze ziet staan in de berm. Dat kun je doen via de Flitsmeister-app.
8: Onze verslaggever Raoul hebben we op pad gestuurd. Hij is zometeen op een plek in Flevoland waar heel veel mensen vakantie aan het vieren zijn. Maar ja, dat moet ook gewerkt worden. En daar is hij onder meer voor. Straks hoor je er meer over bij ons.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
12: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
17: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ja.
1: Einde van de week, hè?
2: Ja. 30 plus, volgens mij, of nog niet?
1: In het oosten van het land vrijdag gewoon 38 graden.
2: 38?
1: Ja.
2: Nou, dat had ik vorige week in Polen, toen was het ook 38 graden.
1: Ja.
2: Maar dan heb je vakantie. Dat is denk ik dan toch anders dan dat je gewoon aan het werk moet en je dagelijkse dingen moet doen.
1: Ja, gewoon. Vorige keer toen was het 36 graden, weet je, die dag hier.
2: Mm.
1: Ik vond dat je kon niet eens meer ademhalen. Het was zo, wat je uitademde was net zo warm als dat je inademde.
2: Ja, vooral die vochtigheid in de lucht, hè, dat is het vervelende vaak. Ja, ja.
1: Echt heel vies.
2: Maar jij hebt alvast je voorbereiding.
1: Nou, ik heb een ijsje gepakt, want onze huismeester is jarig en die heeft getrakteerd op ijs.
2: Nou, dat is het voordeel als je in de zomer jarig bent natuurlijk.
1: Ja, het enige is dan altijd dat ik vergeet dat mijn tong gaat bevriezen. En dat ik dus heel moeilijk praat nu. En daardoor kan ik nu ook heel moeilijk de rebus oplossen. Want het is een echte tongbreker vandaag.
2: Nou, als jou het veel lukt om die rebus op te lossen. We laten hem even zien op televisie. Dus doe lekker mee.

0: The Eyes of Jenny. Ja, de zus van een van mijn beste vriendinnen is Jenny. Die heet Jenny. Door dit liedje van Sandy Coast.
1: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.
2: En deze zomer gaat onze verslaggever Roel Kuipers op pad. Want veel Flevolanders die vieren nu vakantie. Maar op sommige plekken wordt nog keihard doorgewerkt. Bijvoorbeeld op een camping in Biddinghuizen. De toeristen die moeten daar natuurlijk wel een beetje vermaakt worden. Nou, daar is Raoul natuurlijk de geschikte kandidaat voor. Raoul, goedemiddag. Wat heb je in petto voor de bezoekers daar?
3: Ja, als je het hebt over vakantiewerk, dan komt dit eigenlijk heel goed naar voren. Want dit is echt een typische vakantiebaan. Ik ben op de camping, het is lekker weer, het zonnetje schijnt. En om ons heen staan al allemaal blije kinderen. Want Yuki, de mascotte, is aankomen lopen. Maar ja, daar gaan we het zo meteen iets uitgebreider over hebben. Naast mij staat Anna. Anna, jij bent een van de entertainmentwerkers hier.
4: Ja,
3: wat houdt dat in?
4: Ja, klopt. Ik mag hier als animatiemedewerker werken op Europark Zuiderzee. Ja, ik ben eigenlijk iedere dag bezig met de beleving van jong en oud. We starten iedere ochtend met een knutsel, een Yuki meet and greet. Nou ja, zoals je al kan zien, het is echt een magneet, dus dat gaat goed. En dat doen we 's ochtends, 's middags en 's avonds. Iedere dag weer iets anders, maar wel heel erg leuk.
3: En is dat dan de hele dag knutselen of ook allemaal andere dingen?
4: Nee, dat is inderdaad niet de hele dag knutselen. Dat is in de middag ook andere activiteiten. Zo bieden we iets aan voor de doelgroep 3 tot 7 jaar, 8 tot 11, 12 plus. En in de avonden doen we ook weer 3 tot 7, 8 tot 11, 12 plus en ook nog de volwassenen.
3: Wat voor soorten activiteiten dan?
4: Ja, je kan denken aan voetbal, levensstratego, archery tech, boogschieten. Maar ook bingoavonden, showavonden. Dat we samen met de kinderen musical doen. Maar ook een minidisco. Van alles wat eigenlijk. Spookhuis onlangs ook nog gedaan.
3: Nu is het de afgelopen periode is het natuurlijk ontzettend lekker weer. Het programma maak je al van tevoren. Wat nou als je een buitensportactiviteit hebt en het regent?
4: Ja, we zorgen altijd ervoor dat we een gespiegeld programma hebben. Dus achter de hand hebben we altijd nog iets anders. Dus dan kunnen we naar binnen en dan doen we eigenlijk iets wat wel bij het weer past.
3: Waarom ben je dit werk gaan doen?
4: Ja, hele goede vraag. Ja, toch het met mensen werken, dat sprak mij eigenlijk altijd heel erg aan. En als je dan een lach op iemands gezicht kan toveren, klinkt heel cliché. Ja, daar doe ik het dan eigenlijk wel voor. Ja, daarom ben ik het wel gaan doen.
3: Is dat ook een leuke van dit werk?
4: Ja, dat is eigenlijk het leuke. Als je dan hoort dat de ouders een hele fijne vakantie hebben gehad, omdat de kinderen het zo fijn hebben gehad bij ons, bij het animatieteam. Ja, dat maakt je dan toch wel weer heel erg trots.
3: Het klinkt heel ideaal, maar het betekent wel ook dat je elke vakantie aan het werk bent.
4: Ja, we zijn inderdaad wel iedere vakantie aan het werk. Maar goed, er zit ook wel weer een voordeel aan, want wij gaan lekker op vakantie als de anderen moeten werken.
3: Maar dan heb je geen animatieteam.
4: Nee, maar wij zijn inderdaad wel met een groot team. Dus we zorgen ervoor dat we het hele jaar rond iets kunnen bieden aan onze gasten. Dus ook buiten de schoolvakanties om, ieder weekend is er wat te beleven.
3: Nou, er zijn twee collega's van jou bij. Eentje is echt een collega en de andere is Yuki. Maar Yuki is op dit moment een beetje druk. Want Yuki, dat is de mascotte van de camping. En dat is ook gelijk een magneet. Dus er zijn allemaal kinderen omheen gekomen. Jouw andere collega, dat is Else, die staat er nu bij. Else, lukt het om heel even deze kant op te komen? Ze komt langzaam deze kant aangelopen. Ja, want ik hoorde dat jij een expertise hebt en dat is ballonvouwen.
5: Zeker, dat klopt inderdaad. Ja, ballonvouwen, dat doe ik nu ongeveer 1,5 jaar. Ben ik nu steeds mee bezig. En ik ben steeds meer bezig om een beetje een eigen bedrijfje recht in te ontwikkelen. Maar nu is het ideaal hier op het vakantiepark om 1 keer in de week eens leuke ballonnen te vouwen. Dat is ideaal.
3: Wat voor vormen kun je maken?
5: Ik kan echt van alles. Alles wat je wil. Heel veel dieren. Er worden vooral heel veel dieren aangevraagd. Van honden tot katten. Maar ook leuke toverstaffen, zwaarden, bloemetjes. Eigenlijk echt van alles.
3: Nu ben ik hier vandaag gekomen. Niet alleen om gewoon te kijken en het gezellig te hebben. Maar ook om een stukje mee te werken. Wat heb je voor mij in petto?
5: Ik ga jou even heel makkelijk een hondje leren. Een hondje is eigenlijk het allermakkelijkste wat je kan leren met ballonnen. En ik denk dat jij dat zeker wel in je hebt om wat te maken. Dat gaat helemaal goed komen.
3: Nou, wij gaan leren een ballon vouwen in de vorm van een hond. Ja, en er zijn hier kinderen genoeg waar we die ballonnen dan aan uit kunnen delen. Dus dat komt helemaal goed.
2: Nou, dat wordt één groot succes, denk ik. Raoul, die heeft twee rechterhanden.
0: Nou. Nee, dat kan niet wel.
2: Ja.
0: Hij kan, maar hij is heel goed in entertainen, want Raoul die komt uit Nagelen. En als de school daar dan een vossenjacht heeft, dan doet hij gewoon mee. En dan zit hij als zo iemand die je dan moet vinden tijdens zo'n vossenjacht verkleed op een bankje.
2: En hij heeft dat zelf dan helemaal uitgekozen waarschijnlijk en in elkaar geknutseld.
0: Ja.
2: Ja. Raoul die gaat aan de slag. Dat kun je ook zien op televisie.
1: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.

0: Roxette en The Look. En als je goed luistert, dan hoor je toch een beetje dat, ja, hoe noem je dat? Het knisperen van die ballonnen? Of?
1: Dat gepiep een beetje.
0: Ja. Want Raoul heeft intussen met die ballonnen een hond weten te maken.
1: Ja, dat had hij eigenlijk vrij vlot door. Ja. En nu zijn ze iets anders aan het maken. Dit lijkt een beetje op dat ze een bloem of zo gaan maken. Nou ja, we zullen het in de gaten. Raoul, wat ben je aan het maken?
2: Ja, het is geen bloem, het wordt een zwaard. Het hondje ging best goed, maar we zijn nu bezig met de zwaard. Dat is wel een stuk lastiger.
3: Moeilijker, hoor.
1: Nou, heel goed. Nou, Raoul die is nog wel even bezig. Straks na alle regioberichten zullen we ervoor zorgen dat we weer eventjes een kijkje gaan nemen bij Raoul op de camping in Biddinghuizen.
0: Het zou ook wel leuk zijn als hij nou in dat pak stapt van Joekie de mascotte.
1: Ja. Hij heeft hetzelfde haar als Joekie, zie je dat?
0: Ook een beetje blauw.
1: Nee, die stekeltjes.
0: Oh, dat bedoel je. Ja. Zometeen dan hoor je meer van hem. Nou, Sabrina Carpenter en Tears.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is precies 16:30. Goedemiddag. Bij de schietpartij in de Serviëstraat in Almerepoort is vannacht een wooncomplex onder vuur genomen. Dat meldt de politie. Eerder vandaag werd duidelijk...

0: De hele stad is onder controle. Zijn brandmeester werd rond 11:30 gegeven. Niemand raakte gewond. Het vuur bij de onderneming aan de Binnenhavenweg ontstond vanochtend rond 9:15. Het zorgde voor een grote rookwolk boven de stad. Inmiddels is het nablussen begonnen. Dit gaat nog tot ongeveer 5 uur duren. En tot die tijd is de omgeving afgezet. En zwembad Het Bun op Urk is weer open, een week eerder dan gepland. Het zwembad was 7 weken dicht vanwege een renovatie van de tegelvloer. Volgens Meindert Wakker van het zwembad ontstond er spanning in de ondervloer, waardoor tegels loskwamen. Vocht in de voegen en temperatuurverschillen zorgden daarvoor. De aannemer was sneller klaar dan verwacht, waardoor kinderen al eerder konden zwemmen. Wakker is blij dat kinderen nog van de laatste vakantieweek kunnen genieten in dat plaatselijke zwembad op Urk. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je bij ons op de website en in de app.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het moederbedrijf van fietsmerken Batave, Sparta en Babu is failliet, melden de curatoren aan het ANP. De fietsfabrikant uit Heerenveen verkeerde al langer in zwaar weer. Op Schiphol is een man van 33 aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland 2 weken geleden. Na een achtervolging door de politie crashte de auto in Amsterdam, waarin explosieven bleken te zitten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Onder wilde vogels is het virus volgens de minister van Landbouw niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt.
2: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Onder invloed van een meest matige wind uit de noordelijke richting is het aangenaam warm vanmiddag met 22 of 23 graden. De zon schijnt flink en er trekken enkele wolkenvelden over het noorden van de provincie. Ja, vanavond blijft het helder en onder invloed van weinig wind blijft het nog lang aangenaam warm met waarden rond de 20 graden. Er volgt wel een frisse nacht met waarden onder de 10 graden in de open gebieden van Flevoland. En daarbij waait er een meest matige wind uit de noordelijke richting.
3: Ja, we krijgen net een bericht binnen voordat ik de verkeersinformatie geef, dat er brand is uitgebroken bij het grote Kabouterbos. Dat is een restaurant in Dronten. 150 mensen die aanwezig zijn daar, die hebben het pand moeten verlaten. Zodra we meer informatie hebben, dan vertellen we dat natuurlijk gelijk. Dus brand bij het grote Kabouterbos op dit moment in Dronten. Dan de ANWB verkeersinformatie. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, een kwartier vertraging. N307 Kampen-Horen tussen industriegebied Oostervaart en Enkhuizen, 4 minuten. En de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis, 5 minuten vertraging. Geflitst wordt er op de A27 in beide richtingen. Ergens tussen hectometerpaaltje 112 en 115. Dan op de A6 bij Muidenberg, als je richting Lelystad rijdt, hectometerpaaltje 43,3. En ook een controle op de N50 bij Ens, maar dat is volgens mij voor vrachtwagens om te kijken of je wel zo'n tolkastje hebt in je cabine in beide richtingen, hectometerpaaltje 262,7.
0: En zometeen gaan we nog even naar onze verslaggever Raoul. Zometeen horen we dan ook of hij eigenlijk wel een beetje geschikt is als entertainer voor de kinderen op een camping.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: My Boy Lollipop van Millie was dat. En zodra we meer informatie hebben over de brand bij het restaurant Het Grote Kabouterbos in Dronten, dan geven we die informatie natuurlijk ook zo snel mogelijk. We weten in ieder geval dat 150 mensen het restaurant hebben moeten verlaten omdat die brand is uitgebroken.
1: Studio Flevoland viert de zomer.
2: Hoe is het onze Raoul vergaan op een camping in Biddinghuizen? Hij loopt vandaag mee met het animatieteam. En Raoul, ja, we zijn reuze nieuwsgierig. Ben je een beetje als geschikt bevonden?
3: Nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Het valt me wel op. Sommige vormen zijn veel moeilijker dan de andere vormen. Net hebben we bijvoorbeeld een bloemetje gemaakt. Die viel wel weer wat meer mee. Maar een zwaard, dat is toch wel een ingewikkelde categorie. Inmiddels hebben we alle drie weer een ballon. Want we gaan zo nog even een wedstrijdje doen wie het snelst een hondje kan vouwen. Maar eerst ben ik benieuwd, Anna. Ja, ben ik een beetje geschikt?
4: Nou, ik vind dat je het hondje echt keurig hebt gemaakt. Je zwaard vond ik zelf ook lastig. Els is de expert hierin. Maar de bloem, ja, dat ging ook jou beter af dan mijn ballon knapte.
3: Ja, daar is niks meer van over.
4: Daar is niet zoveel meer van over. Maar Yuki en ik zijn vandaag in deze wedstrijd één team, één taak. Dus ik ga voor de winst.
3: Dus jullie hebben hem samen kapot gemaakt ook eigenlijk?
4: Nou, nee, ja. Yuki, dat was wel meer mijn schuld, denk ik. Ja, ja, toch wel.
3: Goed, jij zei net iets over jouw record om een hondje te vouwen en dat is?
4: 9 seconden.
3: Dus dat is echt heel snel.
4: Wat sneller kan. Ik denk dat ik misschien nog wel sneller kan, hoor. Ik heb vandaag wel snelle vingers, denk ik. Dus ik denk dat het vandaag wel zit om misschien de 8 aan te tikken.
3: En nu hebben we lekker alle tijd, maar normaal gesproken heb je een hele rij met kinderen die wachten op een ballon. Hoe lang mag je dan over een ballon doen?
4: Ik probeer altijd zo snel mogelijk te werken. En vaak als ik dan bijvoorbeeld op plekken sta waar bijvoorbeeld niet heel veel kinderen zijn, dan mogen ze heel veel kiezen. Van pinguïns tot toverstaffen, van alles. Alleen als ik zie dat er al een hele rij met allemaal kinderen staat, dan kies ik vaak voor hondjes of katjes of gewoon wat kleinere dingen. Dus de bloemetjes, de zwaarden, die zijn gewoon wat sneller te maken. En vaak kun je ondertussen ook superleuk kletsen met die kinderen. Kan je even praatjes maken. Hoe is de vakantie? Hoe gaat het met jullie? Wat ga je vanavond eten? Allemaal leuke vragen kan je stellen. Dus dat houdt de kinderen ook bezig.
3: Ja, precies. Nou, we hebben allemaal dezelfde ballon. Ik zou zeggen, als jullie in de studio het commentaar voorzien, dan gaan wij ervoor in 3, 2, 1.
0: Ik heb ondertussen ook eventjes een stopwatch aangezet. We zitten op 3 seconden.
2: Kan veel sneller, Raoul.
0: 7 seconden.
2: Oh. Hij loopt wel achter op de rest van het team.
0: 9.
2: Hè?
0: Oh, hij is al klaar.
2: Ja.
0: Raoul niet. Die zit op 14 seconden.
5: Laatste
0: pootjes. Ja, we gaan richting de 20 seconden, Raoul. Schiet op, jongen. Ja, hij is nog bezig. 25 seconden. Het is niet echt de Femke Broedersbol onder de ballonvouwers,
2: nee.
0: Raoul. 30.
2: Ja,
0: ja, ook Loekie tweede... heeft hem. Joekie heeft hem.
2: Tweede van het animatieteam heeft het. Behalve Raoul.
3: Is niet,
0: ben je klaar, Raoul?
2: Oh,
3: niet
2: nou.
3: Echt een mooi hondje. Ja. Hij heeft een hele grote snuit, maar geen gelijke pootjes. Die van jou ziet er een stuk beter uit. Je hebt zelfs nog een soort poedel gemaakt met een andere vorm.
4: Ja, ja, ik denk ik moet toch iets doen om nog de tweede plaats...
3: Nou, vooral om de tijd te doden om op mij te wachten, denk ik. En jij was heel snel klaar en hij is gelijk.
4: En dat is gewoon een goed hondje volgens mij, hè? Je ziet er wel goed uit, dacht ik.
3: Ja, als ik een kind was geweest en ik had moeten kiezen nu tussen een van de hondjes, had ik zeker niet voor mijn eigen gekozen, maar wel voor de professionele animatiemensen.
0: Ja, heel goed. Nou, Raoul die deed er 37 seconden over en Raoul maakte dus vandaag onderdeel uit van het animatieteam. Volgende week heeft Raoul weer een nieuw vakantiebaantje, dan duikt hij weer ergens op in de provincie. Raoul, nu vanaf de camping in Biddinghuizen. Dankjewel.
1: Studio Flevoland viert de zomer.

0: somber, my body isn't ready. En somber is volgende week in Flevoland.
1: Is somber in Flevoland? Hier in de studio of het podium?
0: Nee. Nee, op de zaterdag volgens mij staat hij op Lowlands.
1: Oh ja, tuurlijk ja. Dat is ook alweer bijna ja.
0: Ja, en ik dacht nou, dat is een mooi bruggetje. Want van volgende week vrijdag ben jij hier lekker in de studio aan het zwoegen. En mag ik lekker naar Lowlands.
1: Een lekkere feestje vieren daar.
0: Ja, maar ik neem natuurlijk wel de crew mee. Want ik ga erheen voor gesprekken. Ik ga praten met de burgemeester van Dronten, Chantal Gebbe. Over ja, hoe dat nou is om zo'n enorm festival binnen je gemeentegrenzen te hebben. Wat moet je dan allemaal regelen? Waar ben je dan druk mee? Kan je dan midden in de nacht gebeld worden dat er iets misgaat? Of dat het heel goed gaat? Weet ik veel. En ik ga vooral op zoek naar hoe Flevoland zich presenteert op dat festival.
1: Ja, oké, dus er zijn allerlei Flevolanders die daar op dat terrein zijn. En die zijn dan niet per se feest aan het vieren, maar die zijn met hun werk bezig.
0: Ja, ja. Dus er is vooral heel veel Flevolands eten en Flevolandse kunst en cultuurinitiatieven. Dus daar ga ik bij langs volgende week vrijdag. Tussen 3 en 5, dan ga ik naar Lowlands. Zin in Lowlands.
1: Ja, en die uitzending duurt dan tot 5 uur. Maar heb je ook geregeld dat je dan s'avonds ook nog even kan blijven?
0: Ik dacht, ik ga met eigen vervoer. En dan, maar op de vrijdag, ik weet het niet. Dan moet ik allemaal van die onbekende beentjes kijken. Dat vind ik wel lastig. Maar je ontdekt altijd van alles op Lowlands.
1: Volgende week vrijdag dus. Dan hoor en zie je Odeke vanaf Lowlands.

0: Bereid je maar vast voor op het strand weer later deze week. Beach Baby, gezongen door First Class.
1: Hier in de studio Rick van der Est, de eindredacteur van vandaag. Nou, de rode draad is brand.
2: Nou, vanochtend al, hè? Bij Lelystad en nu weer Dronten. Bij het Kabouterbos, ik weet niet of jullie dat kennen.
1: Het grote Kabouterbos, ja, heet het restaurant.
2: Ja, ja. Je hebt zo'n route met allemaal kabouterdingetjes voor de kinderen en een speeltuin en een restaurant. En ik weet niet exact waar de brand is, maar in ieder geval is alles ontruimd. Het hele bos, het restaurant, de personeelsleden. En de brandweer is daar nu net te plekken met van die grote brandweerauto's vol met water. Want het is ook een plek waar weinig water in de buurt is.
3: En ook gevaarlijk, zeg. Brand in een bos.
2: Ja, precies. Ze hebben ook direct opgeschaald, omdat ze zeiden van het is heel erg droog, zei de brandweerwoordvoerder. En dan willen we gelijk die hele grote wagens daar naartoe hebben vol met water.
1: Ja, voor je het weet staat het hele bos in de fik.
2: Ja, exact. Dus onze verslaggever is daar nu ook naartoe. Dus ik hoop dat we zometeen rond 1:05 een update van hem krijgen hoe de situatie is.
1: Wat een verdrietig allemaal. He? Ja. Heel veel materiële schade ook gewoon. Zoals bij dat bedrijf vanmorgen dus. In Lelystad op de Oostervaart. Ja. Krijgen we daar straks nog wel wat meer over te horen? Na 5 hebben we namelijk uitgebreid.
2: Ja, in ieder geval verslaggever Mark Bakker is onderweg met een cameraman. Dus ik hoop dat hij na 5 uur iets meer kan vertellen over wat hij daar aantreft. En misschien dat er ook nog wel mensen zijn die net dat bos uitkomen. Ik heb nog niks vernomen van iemand die gewond is geraakt of zo. Dus
1: gelukkig
2: gelukkig maar.
1: Ja, je zit er toch met kinderen.
2: Ja,
1: Kabouterbos.
2: Ja, exact.
1: Ja, wat hebben we nog meer na 5? Weet je het nog?
2: Nou ja, de andere brand hebben we natuurlijk. Dat was in Lelystad met die pallet groothandel. We hebben nog iets over de Oostvaardersplassen en de droogte. Maar dan eigenlijk het positieve, de positieve kant daarvan. Dat er best wel bijzondere vogels op afkomen die droogte wel heel fijn vinden. En wat is het laatste?
1: Iets met de eclipse, hoe je die moet fotograferen.
2: Oh ja, dat klopt. Ja. We krijgen tips van een fotograaf. Die zegt van, je kan niet zomaar met een camera op de zon gaan richten. Want dan gaat die camera kapot.
3: Precies.
2: Dus hij heeft wel wat tips voor je als je daar morgenavond rond 7:50, hè, dan is het hoogtepunt.
1: Ja, dan is hij echt verduisterd.
2: Als je dat dan wil zien en wil vastleggen, dan heeft hij daar een paar tips voor.
3: Oké, nou, veel nieuws zometeen na 5.
2: Yep.
3: Dankjewel, Rick.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: VHS, die is eigenlijk groot geworden dat de porno op de videobanden kwamen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een bommetje smaken en van de glijbaan af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Bij de schietpartij in de Serviëstraat in Almere Poort is vannacht een wooncomplex onder vuur genomen. Dat meldt de politie. En er is brand in het bos Roggebotzand bij Dronten. Dat is rond 4:15 uitgebroken. Het pannenkoekenrestaurant en de speeltuin van het Kabouterbos zijn op last van de politie ontruimd. Meer nieuws, ook daarover, hoor je zometeen na het NOS-journaal.
5: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
9: ANWB verkeersinformatie op de A27. Heb je vertraging tussen Utrecht en Almere voor Huizen 10 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk 9 minuten. N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid 4 minuten. En de N307 Kampen-Horen tussen Batavia-Stad en Boven-Karspel 5 minuten. Geflitst wordt er op de A27 van en naar Almere, hectometerpaaltje 113. Dan een controle op de A6 Muidenberg als je richting Lelystad rijdt, hectometerpaaltje 43,3. En ook een controle op de N50 bij Kampen. Jordi, moet je even onthouden. In beide richtingen heeft het meterpaaltje 257,9.
10: Moet me toch een keer in de snelheid gaan houden, denk ik, ja.
9: Ja.
7: Veel branden vandaag in onze provincie. Vanochtend eerst al op het bedrijventerrein in Lelystad. Dat vuur is inmiddels onder controle. Maar nu is er ook in een bos in Dronten brand uitgebroken. Nou, het laatste nieuws daarover hoor je zometeen bij ons.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
15: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ed Sheeran bij Flevoland en The Go Away Girl. Het is 5:09 geworden.
1: Ja, onze verslaggever Mark Bakker die is onderweg naar Dronten, waar in het Kabouterbos brand is uitgebroken vanmiddag. Wat wij weten op dit moment is dat er bij het restaurant geen brand is geweest. En dat het waarschijnlijk gaat om een kleine natuurbrand. Nou, Mark is nog onderweg. Zodra we contact met hem kunnen maken, doen we dat zeker.
0: Een pelletbedrijf aan de Binnenhavenweg in Lelystad is vanochtend in vlammen opgegaan. De rookwolken van de brand die waren tot ver buiten onze provincie te zien. Het gebouw is compleet verwoest door de vuurzee. Brandweerkorps uit de wijde omgeving werden opgeroepen om de brand te blussen. En verslaggever Yannick van der Wouw die sprak ter plaatse met Geert-Jan Veenstra van de Veiligheidsregio.
2: De brand begon bij dit bedrijf hier achter mij. Een pelletbedrijf aan de Lelystadse Binnenhavenweg. De eerste melding kwam rond 9:15 binnen en al vrij snel werd duidelijk dat het om een grote brand ging. Met donkere rookwolken die in de hele provincie zichtbaar waren. Er werd groot opgeschaald. Er kwamen brandweerwagens vanuit het hele land hier naartoe om de brand te blussen. En dat is tot zover gelukt. En dat was even spannend, want nabij het bedrijf ligt namelijk een tankstation. En net naast het bedrijf liggen nog meer pallets. Als die vlam hadden gevat, waren de gevolgen niet te overzien geweest.
3: Nee, de oorzaak is op dit moment niet bekend en dat willen we ook heel graag weten, maar dat is voor later zorg. Primair was de zorg voor het benzinestation hiernaast mij, om die te behouden en de omliggende omgeving. En dat is gelukt. Ja, en nu gaan we verder kijken welke vragen er nog openstaan.
2: Er zijn wel meerdere explosies gemeld binnen het bedrijf zelf. Er lagen pallets opgeslagen, maar misschien ook gasflessen of andere zaken. En dat heeft geleid tot meerdere explosies waardoor de omgeving wijd is afgezet.
4: Omstanders en medewerkers van omliggende bedrijven werden gemaand de omgeving te verlaten. Rond 9:15 werd een NL Alert verzonden om omwonenden te waarschuwen voor de rook. Pas rond het middaguur bleek het vuur af te nemen.
3: Wat we zagen toen de brand begon, dat die grote kolom van verre in de omgeving te zien was. Ja, en nu zijn die vlammen weg. De rook trekt lager over de grond heen, dus dat is op zich een goed teken. Maar we zijn nu nog wel een aantal uren bezig met nablussen.
4: Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. En het vuur is volledig beperkt gebleven tot het gebouw van de pallethandelaar. Het pand zelf lijkt volledig te zijn verwoest door het inferno.
3: Zodat ik het kan beoordelen, ik heb natuurlijk nog niet aan de achterkant kunnen kijken, is alles wat brand heeft gevat is gewoon verloren of heeft enorme waterschade opgelopen. Maar zoals het beeld hier achter me is, is het gewoon klaar met alle gebouwen op dit terrein.
4: Pelletbedrijf Foresco laat weten nog weinig te kunnen zeggen over de oorzaak van de brand en verder onderzoek af te wachten.
5: Er is op dit moment nog veel onduidelijk. De oorzaak van de brand is niet bekend. Ook kunnen wij nog niet bevestigen waar de brand precies is ontstaan. Hoewel de brand zich bij onze vestiging bevindt, is nog niet vastgesteld of het vuur op ons terrein bij een ander bedrijf of elders in de directe omgeving is begonnen. Wij wachten het onderzoek en nadere informatie van de hulpdiensten af.
0: Ja, dat was dus de reactie van het bedrijf waar die brand is uitgebroken, bij Foresco. Je hoorde een verslag van Yannick van der Wouw.
1: Ja, en de brand, overal brand, dat is toch ook wel misschien een teken aan de wand dat het heel droog is overal. Donnie de Koning van Weerplaza, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Ja, er zit voorlopig ook geen regen aan te komen. We moeten echt extra voorzichtig zijn met onze omgeving, denk ik.
6: Ja, klopt inderdaad. Voorlopig blijft het gewoon droog. Vanavond is het ook zo. Nu nog wel met temperaturen die voor veel mensen nog aangenaam zijn, denk ik. Nu nog zo'n 22 graden. Rond zonsondergang zo'n 18 of 19 graden. En vannacht zijn er toch ook nog wel brede opklaringen. En daardoor kan het gaan afkoelen naar zo'n 13 of 14 graden. Maar op enkele plekken waar de wind wegvalt, kan het ook nog wel enkele graden kouder worden. Dus ik zou zeggen, zet dan nog eventjes ook die ramen open om die koele lucht nog even binnen te laten.
1: Ja, dat is heel verstandig, want ik weet wat er aan gaat komen. Ik begin er nu al van te zuchten. Morgen al een beetje?
6: Ja, morgen al een beetje. We gaan dan naar de 27 of 28 graden. Nog niet die tropische temperaturen. Die zijn weggelegd voor het zuiden van het land in Flevoland. Dan nog net niet. Maar die wind is al wel gedraaid naar het oosten en is zwak tot matig van kracht. En morgen dus ook gewoon droog met veel zonneschijn erbij. Maar met name de donderdag en de vrijdag, dat worden de dagen om in de gaten te houden. Donderdag 33 of 34 graden, dikke tropische temperatuur. En vrijdag 34 of 35 graden. En dan komen zelfs de augustusrecords in zicht. Dan is het nog nooit zo warm geweest in Flevoland. Dus dat wordt interessant om in de gaten te houden.
1: Ja, ik begrijp in het oosten van het land staat misschien wel 38 graden erop. Ja. Dan moet je daar maar mee gelukkig prijzen dat je daar niet bent. Maar,
6: klopt, maar ik denk niet echt dat je het verschil heel erg gaat merken hoor, tussen 34, 35 of 38.
1: Nee, zijn we er dan een beetje van af na vrijdag?
6: Ja, het lijkt er in ieder geval wel op dat die wind gaat omklappen naar het westen tot noorden. Met op zaterdag temperaturen van 25 graden. En dan ook kans op een enkele bui. En dat geldt dan eigenlijk ook voor de zondag. En als ik ook stiekem wat verder kijk, zie ik die tropische warmte echt niet meer terugkomen. Het zou zo af en toe nog wel 25 graden kunnen worden. Maar dan wel af en toe ook afgewisseld met een bui. Dus het lijkt eindelijk wel wat te gaan veranderen.
1: Ja, volgende week hebben we lowlands in de provincie. 3 dagen lang. Ja, ja, nou, we zijn natuurlijk hartstikke blij dat het waarschijnlijk geen 38 graden meer wordt. Of 34. Maar ja, buien zijn ook niet heel fijn dan.
6: Nee, ja, het kan ook natuurlijk ineens de hele andere kant op slaan. Er zijn enkele berekeningen die ook kletsnat zijn. Nou, dat hoop ik natuurlijk ook niet voor lowlands. Maar goed, het is nog ver weg. Dus dat kan natuurlijk nog veranderen.
1: Ja, heel goed. Nou, we gaan ons er doorheen slaan. En we spreken je snel weer, Donnie. Eet smakelijk in ieder geval zo meteen.
6: Tot de volgende.
1: Hoi, hoi.

0: Ja, Live It Up natuurlijk van Mental. Zeg ik natuurlijk. Ik ken dit nummer helemaal niet.
1: Dat is wel lekker vrolijk, toch?
0: Ja. Mental is Anything heet deze band. Steeds meer vogelaars trekken deze dagen naar de Oostvaardersplassen. Want de aanhoudende droogte zorgt namelijk niet alleen voor dode vissen, maar ook voor de komst van nieuwe vogels. En daardoor zijn vogelaars, zoals Jesse Zwart, niet weg te slaan uit het gebied.
2: Porren met hun snavel in dat slik om uit dat slik beestjes te halen. Ja.
3: Waar vorige week nog dode vissen dreven, is de droogte nu juist een feestmaal voor duizenden vogels. Door de lage waterstand ligt voedselrijke kleibodem bloot en daar maken ze gretig gebruik van.
2: Enorme aantallen lepelaars, enorme aantallen grote zilverreigers. Als ik 50 jaar geleden tegen iemand had gezegd, ik ga een grote zilverreiger zien in de Oostvaardersplassen, dan hadden ze me voor gek verklaard. Droogterecords, die natuurlijk in principe eigenlijk altijd als negatief kunnen worden uitgelegd. Maar hier op de Oostvaardersdijk en de Oostvaardersplassen kun je ook zien dat dat best wel positieve invloed heeft op bepaalde vogelsoorten.
3: Niet alleen de aantallen zijn bijzonder. Ook soorten die normaal vooral langs de kust voorkomen gebruiken de Oostvaardersplassen nu als tussenstop tijdens hun trek naar het zuiden.
2: De heenweg hier naartoe zag ik wel in het iets westelijkere gedeelte een behoorlijk aantal bonte strandlopers waar ik tussen een kanoet zat. En dat zijn normaal altijd soorten die vaker bijvoorbeeld aan het zout water zitten dan dat ze hier in het binnenland zitten. Dus dat is bijzonder om te zien. En de dynamiek is gewoon heel groot. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ik hier elke dag 2-3 keer vogels zou willen kijken. Ja, dus ik sta nu naar een groep van zeker 1000 kluten te kijken. Die heel dicht op elkaar een beetje staan te slapen. Sommigen staan voedsel te zoeken.
3: Volgens Staatsbosbeheer is het precies die afwisseling van water en droogvallende slikvelden die zoveel vogels aantrekt.
4: Boswachter Hans-Erik Kuipers van Staatsbosbeheer. Waarom komen daar die vogels nu juist op af?
5: Ja, omdat het is een heel voedselrijk gebied. Die zit vol met kleine insecten, garnaaltjes. En dat is een gedekte tafel voor al die vogels die komen. En dat weten ze op een of andere manier, weten ze dat.
3: Toch heeft de droogte ook een keerzijde. Waar de vogels profiteren, kampen planten en andere dieren juist met de gevolgen van het aanhoudende watertekort.
5: Hoe gaan die bomen daarmee om? Hoe gaat de natuur in het algemeen ermee om? En ook de wetenschap dat dit vaker voor gaat komen en dat het niet zo exceptioneel meer is. Dan denk ik, ik heb wel zelf al behoefte aan een goede regenbui. Maar dat gaat de natuur natuurlijk niet anders. En dat baart me wel toch wel zorgen.
3: Hoe onzeker de toekomst van de natuur ook is, voor vogelaars zijn dit bijzondere weken.
2: Het zijn extreme omstandigheden en dat zorgt er eigenlijk nu voor dat dit gebied, wat mij betreft, het meest aantrekkelijke stukje Nederland is op het gebied van vogels kijken en speciaal steltlopers kijken. En als je dan nog niet verslaafd raakt aan vogels kijken, dan moet je misschien toch een andere hobby gaan zoeken.
0: Je hoorde een verslag van onze collega Tom Rogge.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: In het bos Roggebodzand bij Dronten is rond 4:15 een brand uitgebroken. Het pannenkoekenrestaurant en de speeltuin van het Kabouterbos zijn op last van de politie uit voorzorg ontruimd. En onze verslaggever Mark Bakker is daar in de buurt. Mark, weet je al wat meer over die brand?
10: Ja, het vuur is inmiddels gedoofd en de brandweer gaat ook weg. Dat is voor nu de situatie. Maar hier heeft een stuk natuur in de brand gestaan. Nou ja, en het is droog. Dat geldt ook voor dit bos. Het is voornamelijk wel een

0: gesloten door de politie. Zodat, dat gebeurde ook omdat nog niet helemaal duidelijk was hoe groot het vuur nou zou zijn en of het nog verder zou uitbreiden. Maar het is de brandweer in elk geval gelukt om het vuur uit te krijgen en ze zijn inmiddels dus nu ook weggegaan. Ja, de brand viel toch op grote afstand wel op, want dat kon je toch wel zien aan behoorlijk grote rookpluimen die toch wel echt hoog de lucht in ging. Maar gelukkig, het is hier wel redelijk goed afgelopen, maar ik heb de brandweer wel horen zeggen dat ze toch echt heel erg alert waren op juist dit soort grote branden en dat ze heel blij zijn dat het vuur nu uit is.
1: Verslaggever Mark Bakker, dankjewel. Bij de schietpartij in de Serviëstraat in Almerepoort is vannacht een wooncomplex onder vuur genomen, dat meldt de politie. Eerder vandaag werd duidelijk dat er een schietincident was in de straat. Twee mensen werden in de omgeving aangehouden. Verdere informatie ontbrak toen nog. In de Serviëstraat is het al langer onrustig. Zo waren er eerder dit jaar een explosie en een steekpartij, wat leidde tot tijdelijk cameratoezicht in de buurt. En de brand bij een pelletbedrijf op industrieterrein Oostervaart in Lelystad is onder controle. Het zijn brandmeester werd rond 11:30 gegeven. Niemand raakte gewond. Het vuur bij de onderneming aan de Binnenhavenweg ontstond vanochtend rond 9:15. Het zorgde voor een grote rookwolk boven de stad. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving werden opgeroepen voor de vuurzee. Inmiddels is het nablussen begonnen. Dat duurt tot ongeveer dit tijdstip. En daarom is de omgeving nog altijd afgezet. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je natuurlijk op onze website en in de app.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het moederbedrijf van fietsmerken Batavus, Sparta en Babu is failliet, melden de curatoren aan het ANP. De fietsfabrikant uit Heerenveen verkeerde al langer in zwaar weer. Op Schiphol is een man van 33 aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland 2 weken geleden. Na een achtervolging door de politie crashte de auto in Amsterdam, waarin explosieven bleken te zitten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Onder wilde vogels is het virus volgens de minister van Landbouw niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met brede opklaringen, temperaturen rond 18 of 19 graden. En vannacht kan het in die opklaringen ook aardig gaan afkoelen naar minima van zo'n 13 of 14 graden. En lokaal kan het zelfs nog enkele graden kouder worden. Morgen hebben we te maken met veel zonneschijn en loopt de temperatuur al snel op naar zomerse waarden. Uiteindelijk liggen de maxima zo rond een graad of 27. En er staat daarbij dan een zwakke tot hooguit matige oostenwind.
4: ANWB verkeersinformatie op de A9 Diemen-Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen 4 minuten extra. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen 15 minuten. Geen flitsers.
1: Je gaat iets bijzonders zien morgenavond in onze provincie, namelijk een gedeeltelijke zonsverduistering. Ja, en dat wil je natuurlijk het liefst ook even vastleggen door een filmpje te maken of een foto te schieten. Maar daar moet je wel mee oppassen, want voordat je het weet is je telefoon kapot. Zometeen hoor je wat tips in Studio Flevoland.
5: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Billy Preston en Sarita en It Will Come In Time. Nou, we hebben nog wat nieuws voor je. Het is 6:08.
1: Morgenavond mogen we weer getuigen zijn van een bijzonder natuurverschijnsel. Dan schuift de maan gedeeltelijk voor de zon. De weersverwachting is goed, dus het spektakel is met een eclipsbrilletje prima te zien. Maar hoe fotografeer of film je nu die zonsverduistering? Fotograaf Sjors Evers uit Emmeloord geeft het antwoord. En verslaggever Mark Bakker zocht hem op.
2: De wolken die we vandaag zien, die zijn morgenavond in elk geval verdwenen. Zo luidt de weersverwachting. En dat komt natuurlijk goed uit als je naar de zonsverduistering gaat kijken. Ja, en als je naar de zonsverduistering kijkt, dan wil je natuurlijk foto's en video's van gaan maken. Maar waar moet je dan op gaan letten? Die vraag ga ik stellen aan Sjors Evers, fotograaf in Emmeloord. Sjors, wat is belangrijk? Waar moet je op letten als je dat gaat fotograferen en filmen?
3: Nou, ik denk de meest gehoorde al online is veiligheid. He, dus kijk sowieso zelf niet in de zon zonder een brilletje. En bescherm ook alsjeblieft je camera op de juiste manier.
2: Ja, hoe moet je dat doen?
3: Nou, er zijn speciale zonnefilters voor. En dat zijn zware eigenlijk zonnebrillen. Die zijn van dezelfde dichtheid gemaakt als de eclipsbrilletjes. En die filteren zowel de intensiteit van het licht als ook de UV- en ultraviolette straling. Die ook schadelijk zijn voor sensoren.
2: Heb je zelf ook een camera nu even meegenomen op een statief? Ja. Die moet je natuurlijk ook beschermen, neem ik aan.
3: Ja. In principe wel. Je lens werkt als een vergrootglas eigenlijk. En mensen willen zo meteen die zonsverduistering gaan fotograferen. En dan is het mooi om die zon groot in beeld te krijgen. Dus wat gaan we doen? We gaan een telelens pakken en die zetten we erop. Maar dat is eigenlijk een groot vergrootglas. Dus dat gebeurt dus eigenlijk ook met je sensor van je camera. En ook met je ogen. Dus als je door een verrekijker zou gaan kijken, dat is ook een vergrootglas. Je brandt gewoon de boel weg.
2: Ik heb even mijn eigen telefoon uit mijn broekzak gehaald. Want dit is wat veel mensen ook gaan gebruiken. Ja. Kun je deze ook zo, laat ik maar zeggen, ongestraft tegen de zon houden?
3: Nou, ik ga geen garanties geven, dat ten eerste. Maar ik denk dat het kan, helemaal met de groothoek. Kijk, op het moment dat je die zoomlens op de telefoon gaat gebruiken, creëer je gewoon hetzelfde probleem als met de zoomlens op de camera.
2: Maar dat zit hier niet op?
3: Nou, op sommige zit dat wel. Je kan dan 7 keer inzoomen of wat dan ook. En dan kun je alles mooi dichtbij halen. Die zou ik niet gebruiken. Maar ga je hem gebruiken met de groothoek, dus gewoon om een foto van het landschap te maken, dan denk ik dat je ermee wegkomt. Als je het tijdelijk doet. Ik zou hem niet gaan filmen, want hoe langer je de sensor blootstelt aan die lichtintensiteit, hoe groter de kans dat hij beschadigt. Wat je met je telefoon wel zou kunnen doen, is het eclipsbrilletje ervoor houden. Ja. Want je lensje van je telefoon, deze, die zijn een stukje kleiner dan het glas wat hier zit. Daar kun je zo'n brilletje zat voor houden en dan ben je ook gered.
2: Maar het is leuk als er nog even iets anders ook op diezelfde foto staat, zodat je nog kan herkennen waar die foto gemaakt is. Zijn daar tips en trucs voor om dat voor elkaar te krijgen?
3: Ja, dan moet je, als je met een filter gaat werken of met een eclipsbril ervoor, dan moet je eigenlijk al met 2 losse foto's gaan werken. 1 foto waar je de eclipsbril gebruikt of het filter om de zon te fotograferen. En 1 om het landschap te fotograferen. Want die eclipsbrilletjes die zijn zo donker. Die laten zo weinig licht door dat eigenlijk de zon wordt een vlekje in de lucht. En de rest eromheen is gewoon zwart.
2: Dus je maakt eigenlijk 2 foto's en met een trucje met de computer leg je die gewoon over elkaar.
3: Zou ik dan doen, ja. Of er dus voor kiezen dat je de zon niet in zijn volledige detail ziet. Maar als witte vlek, kijk die cirkel, verwacht ik wel dat je gaat zien, dat cirkeltje. Ga ik voor een foto waar een landschap op te zien is. En daarin, in dat landschap, de zonsverduistering. Dat vertelt voor mijzelf meer het verhaal wat ik wil vertellen met de foto dan de zonsverduistering zelf.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: En het waren ook echt zussen, de dames van Sister Sledge. En daarom ook de titel We Are Family.
1: Hoogst het huis voor het nieuws van buiten de regio. Steeds meer mensen laten een total body scan uitvoeren. Met zulke scans kun je controleren of je onderliggende kwaaltjes of gezondheidsproblemen hebt. Steeds meer mensen doen het omdat ze ouder willen worden en ziektes vroeg willen ontdekken. Maar volgens experts doen de scans meer kwaad dan goed. Soms zijn er afwijkingen te zien, terwijl er helemaal niets aan de hand is. Deze arts pleit daarom voor een verbod.
2: Die afwijkingen op die scans die worden vaak doorgestuurd naar de ziekenhuizen. En dan moeten wij weer kijken van is er nou echt iets aan de hand of is er niet iets aan de hand. Meestal valt dat heel erg mee. Maar er wordt dus heel veel onrust gecreëerd en veel kosten naar het reguliere zorgsysteem gejaagd.
1: Ja, volgens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie begint gezond ouder worden niet bij een scan, maar wel met bewegen, gezond eten en een sociaal actief leven.
0: Nou, dat doe je allemaal.
1: Ja, ik doe heel erg mijn best om vooral te eten.
0: Nou, en sociaal te zijn, daarom zit je hier. Ja. En gezond eten, dat gaat ook wel aardig, toch?
1: Nou, gezond eten. Ik kan wel wat gezonder eten, denk ik. Daar moet ik echt wel op letten. Als ik dan 's avonds thuis kom, want wij werken tot 6. Hmm. En dan ben je zo rond 6:15, dan moet je nog koken.
0: Ja, dan wordt het laat, hè?
1: Ja, en dan heb je dat, denk je, dan is het vaak gemakseten wat je, wat je dan neemt.
0: En dan vult het eigenlijk niet heel erg goed.
1: Nee.
0: En dan zit je om 10 uur op de bank. Ja, toch wel lekker chips.
1: Als ik om 6:30 naar huis rijd, dan denk ik vaak, oh, ik heb trek in chips. Ik wil gewoon eten. Maar je denkt dan, ik wil chips. Niet dat ik dat eet, maar je denkt er wel heel erg aan. Ja.
0: In Engelen zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Het gaat om een man van 52 en een vrouw van 18. Deze verslaggever staat op de plek waar de 2 zijn opgepakt.
3: Het is een woonhuis en daarachter zit een bedrijfspand. De politie is daar echt met grof geweld, zoals we nu weten, binnengevallen. We zien ook dat camera's afgeplakt zijn. De voordeur is ontwricht. En op dit moment vindt daar nog steeds een heel groot politieonderzoek plaats, met onder andere speurhonden.
0: En ook is er beslag gelegd op meerdere spullen. De politie sluit niet uit dat nog meer mensen worden opgepakt vanwege de bekladdingen. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten.
1: Ik ben benieuwd hoe het is in dat dorp. Want eerst werd er nog gezegd, misschien zijn het wel mensen van buiten die dit gedaan hebben. En nu blijken dat gewoon je buren te zijn. Dat is toch ook niet heel prettig allemaal. Ik ben benieuwd hoe die burgemeester daar de boel weer glad moet gaan strijken. Dan de campagne Wij eisen de nacht op. Er wordt vanaf vandaag weer nieuw leven ingeblazen. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. Dat is nu bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen.
4: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
1: De blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op zullen vanaf nu weer te zien zijn.
0: En door nieuwe sproeiverboden maken ook amateurvoetbalclubs zich zorgen. Veel voetbalvelden zijn door de droogte namelijk onbespeelbaar. En in sommige gemeenten is het verboden om de velden op te gaan. Zo ook in de gemeente Westland. Deze jongens trapten een balletje op een kunstgrasveld, maar trainen op een gasveld. En ja, die gaan dus misschien niet door.
5: Ja, wel heel jammer, want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja.
6: Op echt gras?
5: Ja, 1 keer echt gras, 1 keer kunststik. En wedstrijden is bijna altijd op echt gras.
6: Oh, balen dan, hè?
5: Ja, zeker weten. Ja.
7: Nee, gelijk.
0: Nou, ook boeren hebben het zwaar. Ze mogen in bepaalde gebieden van het land geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En tot zover de berichten van buiten onze provincie.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, zei het wel.
3: Ja, ik bedoel de rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
4: Dit is Flevoland.
5: Ja, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in.
4: Ook dit is Flevoland.
6: VHS, die is eigenlijk groot geworden dat de porno op de videobanden kwamen.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Niet echt een mooi hondje, ja. Ja, hij heeft een hele grote snuit, maar geen gelijke pootjes.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: In het bos Roggebotzand bij Dronten is rond 4:15 een brand uitgebroken. Het pannenkoekenrestaurant en de speeltuin van het Kabouterbos zijn op last van de politie uit voorzorg ontruimd. Er is niemand gewond geraakt en het vuur lijkt onder controle te zijn. En bij de schietpartij in de Serviëstraat in Almerepoort is vannacht een wooncomplex onder vuur genomen. In de Serviëstraat is het al langer onrustig. Zo waren er eerder dit jaar een explosie en een steekpartij, wat leidde tot tijdelijk cameratoezicht in de buurt. En tot zover een overzicht van het belangrijkste nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit onze regio, ook over de branden van vandaag, hoor je zometeen na het NOS-journaal.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen nog in het midden van het land. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. De werkzaamheden op de A1 zorgen voor oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes doe je een kwartier langer over. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderloo is de spitsstrook dicht door problemen met de camera. Er staat daar 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Veel branden vandaag in onze provincie. Vanochtend eerst al op een bedrijventerrein in Lelystad. Dat vuur is inmiddels onder controle. Maar nu is er ook in een bos in Dronten brand uitgebroken. Nou, het laatste nieuws daarover hoor je zometeen bij ons.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
20: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
19: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: onze verslaggever Mark Bakker die is onderweg naar Dronten, waar in het Kabouterbos brand is uitgebroken vanmiddag. Wat wij weten op dit moment is dat er bij het restaurant geen brand is geweest. En dat het waarschijnlijk gaat om een kleine natuurbrand. Nou, Mark is nog onderweg. Zodra we contact met hem kunnen maken, doen we dat zeker.
1: Een pelletbedrijf aan de Binnenhavenweg in Lelystad is vanochtend in vlammen opgegaan. De rookwolken van de brand die waren tot ver buiten onze provincie te zien. Het gebouw is compleet verwoest door de vuurzee. Brandweerkorps uit de wijde omgeving werden opgeroepen om de brand te blussen. En verslaggever Yannick van der Wouw die sprak ter plaatse met Geert-Jan Veenstra van de Veiligheidsregio.
2: De brand begon bij dit bedrijf hier achter mij. Een pelletbedrijf aan de Lelystadse Binnenhavenweg. De eerste melding kwam rond 9:15 binnen en al vrij snel werd duidelijk dat het om een grote brand ging. Met donkere rookwolken die in de hele provincie zichtbaar waren. Er werd groot opgeschaald. Er kwamen brandweerwagens vanuit het hele land hier naartoe om de brand te blussen. En dat is tot zover gelukt. En dat was even spannend, want nabij het bedrijf ligt namelijk een tankstation en net naast het bedrijf liggen nog meer pallets. Als die vlam hadden gevat, waren de gevolgen niet te overzien geweest.
3: Nee, de oorzaak is op dit moment niet bekend en dat willen we ook heel graag weten, maar dat is voor later zorg. Primair was de zorg voor het benzinestation hiernaast mij, om die te behouden en de omliggende omgeving. En dat is gelukt. Ja, en nu gaan we verder kijken welke vragen er nog openstaan.
2: Er zijn wel meerdere explosies gemeld binnen het bedrijf zelf. Er lagen pallets opgeslagen, maar misschien ook gasflessen of andere zaken. En dat heeft geleid tot meerdere explosies waardoor de omgeving wijd is afgezet.
4: Omstanders en medewerkers van omliggende bedrijven werden gemaand de omgeving te verlaten. Rond 9:15 werd een NL Alert verzonden om omwonenden te waarschuwen voor de rook. Pas rond het middaguur bleek het vuur af te nemen.
3: Wat we zagen toen de brand begon, dat die grote kolom van verre in de omgeving te zien was. Ja, en nu zijn die vlammen weg. De rook trekt lager over de grond heen, dus dat is op zich een goed teken. Maar we zijn nu nog wel een aantal uren bezig met nablussen.
4: Bij de brand zijn geen gewonden gevallen en het vuur is volledig beperkt gebleven tot het gebouw van de pallethandelaar. Het pand zelf lijkt volledig te zijn verwoest door het inferno.
3: Zodra ik het kan beoordelen, ik heb natuurlijk nog niet aan de achterkant kunnen kijken, is alles wat brand heeft gevat is gewoon verloren of heeft enorme waterschade opgelopen. Maar zoals het beeld hier achter me is, is het gewoon klaar met alle gebouwen op dit terrein.
4: Pelletbedrijf Foresco laat weten nog weinig te kunnen zeggen over de oorzaak van de brand en verder onderzoek af te wachten.
5: Er is op dit moment nog veel onduidelijk. De oorzaak van de brand is niet bekend. Ook kunnen wij nog niet bevestigen waar de brand precies is ontstaan. Hoewel de brand zich bij onze vestiging bevindt, is nog niet vastgesteld of het vuur op ons terrein bij een ander bedrijf of elders in de directe omgeving is begonnen. Wij wachten het onderzoek en nadere informatie van de hulpdiensten af.
1: Ja, dat was dus de reactie van het bedrijf waar die brand is uitgebroken, bij Foresco. Je hoorde een verslag van Yannick van der Wouw.

0: Ja, en de brand, overal brand, dat is toch ook wel misschien een teken aan de wand dat het heel droog is overal. Donnie de Koning van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, er zit voorlopig ook geen regen aan te komen. We moeten echt extra voorzichtig zijn met onze omgeving, denk ik.
1: Ja, klopt inderdaad. Voorlopig blijft het gewoon droog. Vanavond is het ook zo. Nu nog wel met temperaturen die voor veel mensen nog aangenaam zijn, denk ik. Nu nog zo'n 22 graden. Rond zonsondergang zo'n 18 of 19 graden. En vannacht zijn er toch ook nog wel brede opklaringen. En daardoor kan het gaan afkoelen naar zo'n 13 of 14 graden. Maar op enkele plekken waar de wind wegvalt, kan het ook nog wel enkele graden kouder worden. Dus ik zou zeggen, zet dan nog eventjes ook die ramen open om die koele lucht nog even binnen te laten.
0: Ja, dat is heel verstandig, want ik weet wat er aan gaat komen. Ik begin er nu al van te zuchten. Morgen al een beetje?
1: Ja, morgen al een beetje. We gaan dan naar de 27 of 28 graden. Nog niet die tropische temperaturen. Die zijn weggelegd voor het zuiden van het land in Flevoland. Dan nog net niet, maar die wind is al wel gedraaid naar het oosten en is zwak tot matig van kracht. En morgen dus ook gewoon droog met veel zonneschijn erbij. Maar met name de donderdag en de vrijdag, dat worden de dagen om in de gaten te houden. Donderdag 33 of 34 graden, dikke tropische temperatuur en vrijdag 34 of 35 graden. En er komen zelfs de augustusrecords in zicht. Dan is het nog nooit zo warm geweest in Flevoland. Dus dat wordt interessant om in de gaten te houden.
0: Ja, ik begrijp in het oosten van het land staat misschien wel 38 graden erop. Ja. Dan moet je daar maar mee gelukkig prijzen dat je daar niet bent. Maar,
1: klopt, maar ik denk niet echt dat je het verschil heel erg gaat merken hoor, tussen 34, 35 of 38.
0: Nee, zijn we er dan een beetje van af na vrijdag?
1: Ja, het lijkt er in ieder geval wel op dat die wind gaat omklappen naar het westen tot noorden. Met op zaterdag temperaturen van 25 graden. En dan ook kans op een enkele bui. En dat geldt dan eigenlijk ook voor de zondag. En als ik ook stiekem wat verder kijk, zie ik die tropische warmte echt niet meer terugkomen. Het zou zo af en toe nog wel 25 graden kunnen worden. Maar dan wel af en toe ook afgewisseld met een bui. Dus het lijkt eindelijk toch wel wat te gaan veranderen.
0: Ja, volgende week hebben we Lowlands in de provincie, 3 dagen lang. Ja, nou, we zijn natuurlijk hartstikke blij dat het waarschijnlijk geen 38 graden meer wordt of 34. Maar ja, buien zijn ook niet heel fijn dan.
1: Nee, ja, het kan ook natuurlijk ineens de hele andere kant op slaan. Er zijn enkele berekeningen die ook kletsnat zijn. Nou, dat hoop ik natuurlijk ook niet voor Lowlands. Maar goed, het is nog ver weg. Dus dat kan natuurlijk nog veranderen.
0: Ja, heel goed. Nou, we gaan ons er doorheen slaan en we spreken je snel weer, Donnie. Eet smakelijk in ieder geval zo meteen.
1: Tot de volgende.
0: Hoi, hoi.

0: Steeds meer vogelaars trekken deze dagen naar de Oostvaardersplassen. Want de aanhoudende droogte zorgt namelijk niet alleen voor dode vissen, maar ook voor de komst van nieuwe vogels. En daardoor zijn vogelaars, zoals Jesse Zwart, niet weg te slaan uit het gebied.
1: Porren met hun snavel in dat slik om uit dat slik beestjes te halen. Ja.
2: Waar vorige week nog dode vissen dreven, is de droogte nu juist een feestmaal voor duizenden vogels. Door de lage waterstand ligt voedselrijke kleibodem bloot en daar maken ze gretig gebruik van.
1: Enorme aantallen lepelaars, enorme aantallen grote zilverreigers. Als ik 50 jaar geleden tegen iemand had gezegd, ik ga een grote zilverreiger zien in de Oostvaardersplassen, dan hadden ze me voor gek verklaard. Droogterecords, die natuurlijk in principe eigenlijk altijd als negatief kunnen worden uitgelegd. Maar hier op de Oostvaardersdijk en de Oostvaardersplassen kun je ook zien dat dat best wel een positieve invloed heeft op bepaalde vogelsoorten.
2: Niet alleen de aantallen zijn bijzonder. Ook soorten die normaal vooral langs de kust voorkomen gebruiken de Oostvaardersplassen nu als tussenstop tijdens hun trek naar het zuiden.
1: De heenweg hier naartoe zag ik wel in het iets westelijkere gedeelte een behoorlijk aantal bonte strandlopers waar ik tussen een kanoet zat. En dat zijn normaal altijd soorten die vaker bijvoorbeeld aan het zout water zitten dan dat ze hier in het binnenland zitten. Dus dat is bijzonder om te zien. En de dynamiek is gewoon heel groot. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ik hier elke dag 2-3 keer vogels zou willen kijken. Ja, dus ik sta nu naar een groep van zeker 1000 kluten te kijken. Die heel dicht op elkaar een beetje staan te slapen. Sommigen staan voedsel te zoeken.
2: Volgens Staatsbosbeheer is het precies die afwisseling van water en droogvallende slikvelden die zoveel vogels aantrekt.
3: Boswachter Hans-Erik Kuipers van Staatsbosbeheer. Waarom komen die vogels nu juist op af?
4: Ja, omdat het is een heel voedselrijk gebied. Die zit vol met kleine insecten, garnaaltjes. En dat is een gedekte tafel voor al die vogels die komen. En dat weten ze op een of andere manier, weten ze dat.
2: Toch heeft de droogte ook een keerzijde. Waar de vogels profiteren, kampen planten en andere dieren juist met de gevolgen van het aanhoudende watertekort.
4: Hoe gaan die bomen daarmee om? Hoe gaat de natuur in het algemeen ermee om? En ook de wetenschap dat dit vaker voor gaat komen en dat het niet zo exceptioneel meer is. Dan denk ik, ik heb wel zelf al behoefte aan een goede regenbui. Maar dat gaat de natuur natuurlijk niet anders. En dat baart me wel toch wel zorgen.
2: Hoe onzeker de toekomst van de natuur ook is, voor vogelaars zijn dit bijzondere weken.
1: Het zijn extreme omstandigheden en dat zorgt er eigenlijk nu voor dat dit gebied, wat mij betreft, het meest aantrekkelijke stukje Nederland is op het gebied van vogels kijken en speciaal steltlopers kijken. En als je dan nog niet verslaafd raakt aan vogels kijken, dan moet je misschien toch een andere hobby gaan zoeken.
0: Je hoorde een verslag van onze collega Tom Rogge.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: In het bos Roggebodzand bij Dronten is rond 4:15 een brand uitgebroken. Het pannenkoekenrestaurant en de speeltuin van het Kabouterbos zijn op last van de politie uit voorzorg ontruimd. En onze verslaggever Mark Bakker is daar in de buurt. Mark, weet je al wat meer over die brand?
2: Ja, het vuur is inmiddels gedoofd en de brandweer gaat ook weer.

0: halen. En zo hebben ze het vuur wel vrij snel onder controle gekregen. Ik heb ook gezien dat alle toegangswegen naar dit bos toe, die zijn allemaal afgesloten door de politie. Zodat, dat gebeurde ook omdat nog niet helemaal duidelijk was hoe groot het vuur nou zou zijn en of het nog verder zou uitbreiden. Maar het is de brandweer in elk geval gelukt om het vuur uit te krijgen en ze zijn inmiddels dus nu ook weggegaan. Ja, de brand viel toch op grote afstand wel op, want dat kon je toch wel zien aan behoorlijk grote rookpluimen die toch wel echt hoog de lucht in ging. Maar gelukkig, het is hier wel redelijk goed afgelopen. Maar ik heb de brandweer wel horen zeggen dat ze toch echt heel erg alert waren op juist dit soort grote branden en dat ze heel blij zijn dat het vuur nu uit is.
1: Verslaggever Mark Bakker, dankjewel. Bij de schietpartij in de Serviëstraat in Almerepoort is vannacht een wooncomplex onder vuur genomen, dat meldt de politie. Eerder vandaag werd duidelijk dat er een schietincident was in de straat. Twee mensen werden in de omgeving aangehouden. Verdere informatie ontbrak toen nog. In de Serviëstraat is het al langer onrustig. Zo waren er eerder dit jaar een explosie en een steekpartij, wat leidde tot tijdelijk cameratoezicht in de buurt. En de brand bij een pelletbedrijf op industrieterrein Oostervaart in Lelystad is onder controle. Het zijn brandmeester werd rond 11:30 gegeven. Niemand raakte gewond. Het vuur bij de onderneming aan de Binnenhavenweg ontstond vanochtend rond 9:15. Het zorgde voor een grote rookwolk boven de stad. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving werden opgeroepen voor de vuurzee. Inmiddels is het nablussen begonnen. Dat duurt tot ongeveer dit tijdstip. En daarom is de omgeving nog altijd afgezet. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je natuurlijk op onze website en in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij waarschuwt dat Noord-Korea door de samenwerking met Rusland ook gevaarlijker wordt voor buurlanden in Oost-Azië. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta en Babu, is failliet verklaard. Vorige week vroeg het noodlijdende bedrijf uit Heerenveen al uitstel van betaling aan. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vannacht hebben we te maken met brede opklaringen, temperaturen rond 18 of 19 graden. En vannacht kan het in die opklaring ook aardig gaan afkoelen naar minima van zo'n 13 of 14 graden. En lokaal kan het zelfs nog enkele graden kouder worden. Morgen hebben we te maken met veel zonneschijn en loopt de temperatuur al snel op naar zomerse waarden. Uiteindelijk liggen de maxima zo rond een graad of 27. En er staat daarbij dan een zwakke tot hooguit matige oostenwind.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende file nog in het midden van het land op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort-West en Baarn is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging valt mee een kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Je gaat iets bijzonders zien morgenavond in onze provincie. Namelijk een gedeeltelijke zonsverduistering. Ja, en dat wil je natuurlijk het liefst ook even vastleggen door een filmpje te maken of een foto te schieten. Maar daar moet je wel mee oppassen, want voordat je het weet is je telefoon kapot. Zometeen hoor je wat tips in Studio Flevoland.
5: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Morgenavond mogen we weer getuigen zijn van een bijzonder natuurverschijnsel. Dan schuift de maan gedeeltelijk voor de zon. De weersverwachting is goed, dus het spektakel is met een eclipsbrilletje prima te zien. Maar hoe fotografeer of film je nu die zonsverduistering? Fotograaf George Evers uit Emmeloord geeft het antwoord. En verslaggever Mark Bakker zocht hem op.
1: De wolken die we vandaag zien, die zijn morgenavond in elk geval verdwenen, zo luidt de weersverwachting. En dat komt natuurlijk goed uit als je naar de zonsverduistering gaat kijken. Ja, en als je naar de zonsverduistering kijkt, dan wil je natuurlijk foto's en video's van gaan maken. Maar waar moet je dan op gaan letten? Die vraag ga ik stellen aan George Evers, fotograaf in Emmeloord. George, wat is belangrijk? Waar moet je op letten als je dat gaat fotograferen en filmen?
2: Nou, ik denk de meest gehoorde al online is veiligheid. He, dus kijk sowieso zelf niet in de zon zonder een brilletje. En bescherm ook alsjeblieft je camera op de juiste manier.
1: Ja, hoe moet je dat doen?
2: Nou, er zijn speciale zonnefilters voor. En dat zijn zware eigenlijk zonnebrillen. Die zijn van dezelfde dichtheid gemaakt als de eclipsbrilletjes. En die filteren zowel de intensiteit van het licht als ook de UV- en ultraviolette straling. Die ook schadelijk zijn voor sensoren.
1: Heb je zelf ook een camera nu even meegenomen op een statief? Ja. Die moet je natuurlijk ook beschermen, neem ik aan.
2: Ja. In principe wel. Je lens werkt als een vergrootglas eigenlijk. En mensen willen zo meteen die zonsverduistering gaan fotograferen. En dan is het mooi om die zon groot in beeld te krijgen. Dus wat gaan we doen? We gaan een telelens pakken en die zetten we erop. Maar dat is eigenlijk een groot vergrootglas. Dus dat gebeurt dus eigenlijk ook met je sensor van je camera. En ook met je ogen. Dus als je door een verrekijker zou gaan kijken, dat is ook een vergrootglas. Je brandt gewoon de boel weg.
1: Ik heb even mijn eigen telefoon uit mijn broekzak gehaald. Want dit is wat veel mensen ook gaan gebruiken. Ja. Kun je deze ook zo, laat ik maar zeggen, ongestraft tegen de zon houden?
2: Nou, ik ga geen garanties geven, dat ten eerste. Maar ik denk dat het kan, helemaal met de groothoek. Kijk, op het moment dat je die zoomlens op de telefoon gaat gebruiken, creëer je gewoon hetzelfde probleem als met de zoomlens op de camera.
1: Maar dat zit hier niet op?
2: Nou, op sommige zit dat wel. Je kan dan eens even keer inzoomen of wat dan ook. En dan kun je alles mooi dichtbij halen. Die zou ik niet gebruiken. Maar ga je hem gebruiken met de groothoek, dus gewoon om een foto van het landschap te maken, dan denk ik dat je ermee wegkomt. Als je het tijdelijk doet. Ik zou hem niet gaan filmen, want hoe langer je de sensor blootstelt aan die lichtintensiteit, hoe groter de kans dat hij beschadigt. Wat je met je telefoon wel zou kunnen doen, is het eclipsbrilletje ervoor houden. Ja. Want je lensje van je telefoon, deze, die zijn een stukje kleiner dan het glas wat hier zit. Daar kun je zo'n brilletje zat voor houden en dan ben je ook gered.
1: Maar het is leuk als er nog even iets anders ook op diezelfde foto staat, zodat je nog kan herkennen waar die foto gemaakt is. Zijn daar tips en trucs voor om dat voor elkaar te krijgen?
2: Ja, dan moet je, als je met een filter gaat werken of met een eclipsbril ervoor, dan moet je eigenlijk al met twee losse foto's gaan werken. Eén foto waar je de eclipsbril gebruikt of het filter om de zon te fotograferen. En één om het landschap te fotograferen. Want die eclipsbrilletjes die zijn zo donker. Die laten zo weinig licht door dat eigenlijk de zon wordt een vlekje in de lucht. En de rest eromheen is gewoon zwart.
1: Dus je maakt eigenlijk twee foto's en met een trucje met de computer leg je die gewoon over elkaar.
2: Zou ik dan doen, ja. Of er dus voor kiezen dat je de zon niet in zijn volledige detail ziet, maar als witte vlek. Kijk, die cirkel verwacht ik wel dat je gaat zien, dat cirkeltje. Ga ik voor een foto waar een landschap op te zien is. En daarin, in dat landschap, de zonsverduistering. Dat vertelt voor mijzelf meer het verhaal wat ik wil vertellen met de foto dan de zonsverduistering zelf.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: Oosterhuis wordt nieuws van buiten de regio. Steeds meer mensen laten een total body scan uitvoeren. Met zulke scans kun je controleren of je onderliggende kwaaltjes of gezondheidsproblemen hebt. Steeds meer mensen doen het omdat ze ouder willen worden en ziektes vroeg willen ontdekken. Maar volgens experts doen de scans meer kwaad dan goed. Soms zijn er afwijkingen te zien, terwijl er helemaal niets aan de hand is. Deze arts pleit daarom voor een verbod.
1: Die afwijkingen op die scans die worden vaak doorgestuurd naar de ziekenhuizen. En dan moeten wij weer kijken van is er nou echt iets aan de hand of is er niet iets aan de hand. Meestal valt dat heel erg mee. Maar er wordt dus heel veel onrust gecreëerd en veel kosten naar het reguliere zorgsysteem gejaagd.
0: Ja, volgens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie begint gezond ouder worden niet bij een scan, maar wel met bewegen, gezond eten en een sociaal actief leven.
2: Nou, dat doe je allemaal.
0: Ja, ik doe heel erg mijn best om vooral te eten.
2: Nou, eens sociaal te zijn, daarom zit je hier. Ja. En gezond eten, dat gaat ook wel aardig, toch?
0: Nou, gezond eten. Ik kan wel wat gezonder eten, denk ik. Daar moet ik echt wel op letten. Als ik dan 's avonds thuis kom, want wij werken tot 6. Mm-hmm. En dan ben je zo rond 6:15, dan moet je nog koken.
2: Ja, dat wordt laat, hè?
0: Ja, en dan heb je dat, denk je, dan is het vaak gemakseten wat je, wat je dan neemt.
2: En dan vult het eigenlijk niet heel erg goed.
0: Nee.
2: En dan zit je om 10 uur op de bank. Ja, toch wel lekker chips.
0: Als ik om 6:30 naar huis rijd, dan denk ik vaak, oh, ik heb trek in chips. Ik wil gewoon eten. Maar je denkt dan, ik wil chips. Niet dat ik dat eet, maar je denkt er wel heel erg aan. Ja.
2: In Engelen zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Het gaat om een man van 52 en een vrouw van 18. Deze verslaggever staat op de plek waar de 2 zijn opgepakt.
3: Het is een woonhuis en daarachter zit een bedrijfspand. De politie is daar echt met grof geweld, zoals we nu weten, binnengevallen. We zien ook dat camera's afgeplakt zijn. De voordeur is ontwricht. En op dit moment vindt daar nog steeds een heel groot politieonderzoek plaats, met onder andere speurhonden.
2: En ook is er beslag gelegd op meerdere spullen. De politie sluit niet uit dat nog meer mensen worden opgepakt vanwege de bekladdingen. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten.
0: Ik ben benieuwd hoe het is in dat dorp. Want eerst werd er nog gezegd, misschien zijn het wel mensen van buiten die dit gedaan hebben. En nu blijken dat gewoon je buren te zijn. Dat is toch ook niet heel prettig allemaal. Ik ben benieuwd hoe die burgemeester daar de boel weer glad moet gaan strijken. Dan de campagne Wij eisen de nacht op. Er wordt vanaf vandaag weer nieuw leven ingeblazen. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. Dat is nu bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen.
4: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
0: De blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op zullen vanaf nu weer te zien zijn.
2: En door nieuwe sproeiverboden maken ook amateurvoetbalclubs zich zorgen. Veel voetbalvelden zijn door de droogte namelijk onbespeelbaar. En in sommige gemeenten is het verboden om de velden op te gaan. Zo ook in de gemeente Westland. Deze jongens trapten een balletje op een kunstgrasveld, maar trainen op een grasveld. En ja, die gaan dus misschien niet door.
5: Ja, wel heel jammer. Want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja.
6: Op echt gras?
5: Ja, 1 keer echt gras, 1 keer kunststik. En wedstrijden is bijna altijd op echt gras.
6: Oh, balen dan, hè?
5: Ja, zeker weten. Ja.
7: Nee, gelijk.
2: Nou, ook boeren hebben het zwaar. Ze mogen in bepaalde gebieden van het land geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En tot zover de berichten van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: VHS, die is eigenlijk groot geworden dat de porno op de videobanden kwamen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Niet echt een mooi hondje, ja. Ja, hij heeft een hele grote snuit, maar geen gelijke pootjes.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
14: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
13: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, we gaan naar het autonieuws met Ben. Ben, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Laten we het eens hebben over ergernis in het verkeer. Nou, dan kan ik wel een heel boek van vol schrijven.
3: Wat is jouw grootste ergernis in het verkeer?
1: Nou ja, ik vind dat mensen tegenwoordig zo langzaam rijden en altijd links blijven rijden.
3: Niet harder dan 100, hè? Nou ja, maar dat linksrijden is inderdaad echt verschrikkelijk.
1: Ik zat van de week achter iemand die reed, geloof ik, 87 of zo op de snelweg.
3: Ja. Ik heb het een half jaar geleden gehad ook, maar toen werd ik zelf de hele tijd van de weg afgehaald. Dat was ik heel lang.
1: Oh ja. Toen bleef je rechterrij.
2: Ja. Nee, maar goed, het is natuurlijk, we hebben het al een keer eerder behandeld, hè, zoals aangegeven, maar het is toch weer actueel. En het blijft een beetje. Mensen zitten natuurlijk in een auto en die wanen zich een beetje onaantastbaar.
3: Ik bedoel, of het geluid hard aanstaan en denk, oh, wat leg ik, lekker aan het rijden.
2: En ja, de grootste ergernis eigenlijk bij de vrouwen met name is het bumperkleven. Mm-hmm. En op 2 staat het appen en dat soort dingen achter het stuur. En niet richting aangeven. Dat is eigenlijk de top 3. Maar goed, we hadden het er net al even over.
3: Ja. Bij de mannen ligt het heel anders, hè?
2: Ja, het ligt weer precies andersom. Ja, dan is het inderdaad telefoongebruik op nummer 1. En het niet richting aangeven op 2. En het bumperkleven op 3. Misschien doen ze het zelf wel het meest, dat weet je ook niet.
3: Ja. Kan met elkaar te maken hebben natuurlijk ook.
2: Maar het is, af en toe als je door de polder rijdt bij ons ook, dan heb je ook hele stukken waar een doorgetrokken streep is. En dat mensen dan toch nodig vinden, we hadden het net over langzaam rijden, maar je mag 80 en 85 op de teller. En als ze dan toch achter je hangen en je toch voorbij gaan.
3: Ja.
2: En ergens roept dat, je ziet het ook wel eens, dan wordt er weer gedacht dat er een straatrace is of iets. Maar het roept bij mensen ook een bepaalde agressie op. Ik weet dat jullie allebei een snelle auto hebben qua elektrisch vermogen.
3: Ja.
2: En als je dan het gaspedaal iets intikt, ja, dan ben je weg. En dat gebeurt ook wel eens. Hè. Dan worden mensen ingehaald en dan gaat die andere auto gas geven dat ze er weer achter moeten.
3: Ja, allerlei vingers naar je toe.
2: Dan blijven ze tot je huis achter je aan, hoor. Dus het is, en je krijgt een soort van agressieve reacties en dergelijke. Mensen zijn heel snel opgefokt tegenwoordig, vind ik persoonlijk. Hè, dat,
3: je mag ook mensen ook niet wijzen op het feit van.
1: Nee, heb jij het gedaan, hè?
3: Ik vind het de grootste hufteactie, vind ik altijd, als mensen helemaal doorrijden tot over de doorgetrokken strepen en die verdrijvingsvlakken. En dan nog net eventjes ertussen willen douwen. Ja, ik ben dan zo. Ik ga dan net even iets verder naar links toe.
2: Ja, maar reis over de N50 vanaf Enz inderdaad. Als je dan ziet, dan moet het op een gegeven moment ook naar 1 baan. Nou, dan zie je in de verte al 4 vrachtwagens rijden. Denk je, waarom er nou nog voor, joh?
3: Dat en wat schiet je ermee op? Ja, 1 vrachtwagen en uiteindelijk sta je straks toch weer gezamenlijk bij de verkeerslichten.
1: Ja. Uiteindelijk, want ik was dan, gisteren reed ik ook een wat langere rit van een uur of zo. En uiteindelijk heb ik ook 90 gereden. Dus nou, eens kijken wat dat nou scheelt. Ik denk dat je 3-4 minuten winst of verlies behaalt.
3: Aan brandstof scheelt het
1: brandstof
3: wel heel veel.
1: Voor
3: mensen
1: zeker.
3: Die benzine rijden, dan, als je rustiger rijdt, dan kan je wel heel wat besparen.
1: Maar ook je batterij, hoor. Je actieradius die blijft veel langer hoog als je 80 of 90 rijdt.
3: Ja.
2: En dat is het verhaal. Dus meer tolerantie.
3: Maar ik denk dat we elk half jaar wel nieuwe ergernissen top 10 kunnen maken, toch?
2: Ik ben alweer aan het voorbereiden.
3: Ja, zeker.
1: Ben benieuwd. Gymnastiek doe jij geregeld, ook met je hersens. Dat merk je elke week.
2: Klopt, dat is ook weer een nieuw onderzoek. Want heel vaak zeggen ze, automatisch voor oude mensen. Hè, was vroeger een slogan.
3: Ja.
2: Terwijl tegenwoordig toch iedereen graag automaat rijdt. Maar nu heeft een Japans onderzoek uitgewezen. En dat heeft eigenlijk te maken met het populaire Nintendo-spel Brain Age. Dat ook het rijden handgeschakeld wel degelijk iets doet met je cognitiviteit, zeg maar, van je hersenen.
3: Je doet het bijna automatisch, toch?
2: Ja, maar dat je veel meer dingen moet doen. Je moet anticiperen, je moet terugschakelen, je moet luisteren naar de motor. Zit ik in een goede versnelling, hè, als je geen toerenteller hebt? Je bent met veel meer dingen bezig als dat je in een automaat rijdt en alles gaat eigenlijk maar vanzelf met je adaptive cruise en je lane assist. En wat blijkt, als oudere mensen blijven schakelen, blijven de hersenen ook meer actief. Als je zelf, we hadden net over een lange afstand rijden in een auto.
3: Ja.
2: En als je die auto alles maar gewoon zelf laat doen, alle beslissingen worden voor je genomen met betrekking tot afstand, tussen de lijntjes blijven.
3: Ja.
2: Maar ook suffig. He, als je dus op een gegeven moment gewoon actief blijft bezig met autorijden. He, ik zeg wel eens een oude Porsche 911 of een oude Mercedes met een zware motor. Dat noemen ze in Duitsland een echte rijdersauto. Mm. Ja, daar ben je bezig, daar ben je wat aan het doen. En anders word je inderdaad lui, maar je hersenen worden dus ook lui. En dat is nu aangetoond.
3: Ik heb natuurlijk een lange rit gehad, ook dwars door Frankrijk heen. Op de meeste plekken in Frankrijk mag je 130 rijden. Ja. Dan ben je actiever dan dat je, wanneer de grens overgaat in Nederland, moet je in één keer 100 gaan rijden.
2: Ja. Ja, dan, ik met de stroom mee.
3: Ik sukkel een beetje in slaap dan.
2: Ja.
1: Maar het is ook eigenlijk is het heel langzaam.
3: 100. Is het ook, vooral als je uit een gebied komt waar je de hele tijd 130 naar
1: 130. Je bent veel alerter dan.
3: Dat denk ik ook. Nou, goed. Duitsers die geven onherkenbare kentekens uit. Dat vinden ze sowieso altijd al onherkenbaar. Je kan er wel leuke woorden van maken.
2: Ook dat. Maar meestal.
3: Laf.
1: Oh ja.
2: Ja. Nou, dat. En er staat, meestal staat inderdaad de eerste letter of de eerste twee letters voor de plaats waar ze vandaan komen. Ah, of Hamburg of, ja. of dat soort dingen. Maar nu zie je ook heel veel. ECK, ZIG, ALF zijn een aantal.
1: Elf.
2: Elf, inderdaad, van vroeger. Heel leuk. Maar er rijden 7 miljoen van zulke kentekens in Duitsland. En waarom? Dat zijn veelal oude kentekens. Die wijzen op vroegere regio's. En die zijn sinds 2012 weer toegestaan.
1: Oh.
2: Die waren toen afgeschaft, omdat je dan alleen de steden had. Maar nu mag ook de regio. En dan denk ik, van, nou, als dat in Nederland in zou voeren, dan zou je dus Flevoland, Zeeland. En dan kun je dus eigenlijk je trots tonen op het gebied waar je vandaan komt. He, dus,
1: zie je er wel zelf de keuze. Want je kan ook wel eens ergens wonen dat je denkt, nou, ik woon hier, maar ik ben niet per se trots op die omgeving. Maar omdat je daar toevallig een huis kon kopen of wat dan ook.
2: Ja, ik denk dat jij met Flevoland zou rijden.
1: Nee.
2: Niet?
1: Nee.
3: CRE.
2: Ja, ja. Nee, precies. Maar als je er dus op let, denk van, hé, waar staat het voor? Het zijn dus de vroegere gemeentes die veelal afgeschaft zijn. Maar mensen kunnen nou toch weer dat gebied, mits het meer dan 20.000 inwoners heeft, kun je dus dat kenteken weer.
3: Moeten wij in Nederland zo langzamerhand niet naar een vast kenteken toe? Gewoon kenteken
1: net als in België.
3: Leven.
1: Ja, dat heb je gewoon voor je leven
2: dat
1: kenteken. Gedoe,
2: en dan kun je de plaat kopen voor 1000 euro.
3: Ja, dan kun je gewoon één erop zetten of zo. Weet je wel.
1: Of eend.
2: En daar wezen we wel mee bezig geweest, hoor. Maar het is gewoon een dure kwestie en ingrijpend. Dus ik verwacht voorlopig dat we nog even lekker onze eigen nummers houden.
1: Ja. Dan jongeren in Frankrijk, die riskeren een gevangenisstraf.
2: Ja.
1: Met een te sterke auto.
2: Van maximaal een jaar of 15.000 euro bekeuring. Het is al een klein beetje
1: zo. Een sterke auto? Je bedoelt een zware motor of zo?
2: Nou ja, als jongeren. In Duitsland was dus een jongen met een Porsche. Een jongen van 23 jaar met een Porsche. Die dus van de weg gehaald was met enorme snelheden en gevaar. In Frankrijk willen ze het nu radicaal aanpakken. In Nederland heb je natuurlijk ook, als je 18 jaar bent met een motorrijbewijs, dan krijg je eerst een lichte motor en daarna mag je met een iets zwaardere.
3: Dat is al, toch?
2: Dat is al. Ja. Dat hebben ze in Frankrijk ook. Plus beginnend bestuurders mogen in Frankrijk ook niet harder rijden dan 110. Dan hebben ze dus zo'n A-sticker achterop.
3: Oh, is dat het?
2: Ja. Oh. Dat ze dus niet harder mogen dan 110. Dan hebben ze zo'n A achterop. Maar nu willen ze er ook naartoe dat je dus als jongere gewoon geen sterke auto meer mag kopen of kan kopen.
3: Nou, ik vind er wel iets voor
2: en,
3: te zeggen.
2: Gewoon om het voor de verkeersveiligheid. Heel veel ongevallen met beginnend bestuurders. Dus weet je, als je in Nederland dus een motor. Daar ben je verplicht om met een lichte motor, motorblok te rijden.
3: Ja.
2: En een auto, een Ferrari, kun je gewoon kopen op je 18e. En eigenlijk is het levensgevaarlijk.
3: Ja, maar ook die elektrische auto's heb je net al aangegeven. Ja. Die dingen zijn bloedsnel. Ja. En die blijven doorgaan totdat de maximum snelheid is bereikt.
2: En als je geen ervaring hebt, dan
1: maar sommige verzekeraars die weigeren dat dan ook. Als je te weinig ervaring hebt om met een bepaalde 3-liter motor zo vroeg, dan zeiden ze, nou, zo'n Alfa 166 zou ik niet doen.
3: Ja. Ja. Of je betaalt een enorme premie ook. Hè? Sowieso al als jongere, 23 toch?
2: En als je dan inderdaad een bekeuring krijgt, dan ben je waarschijnlijk helemaal niet meer.
1: De Sjaak.
2: De Sjaak.
1: Ja, zeker. Nou, Ben, dankjewel. Tot volgende week.
3: Je hebt je in Frankrijk, hè, Phil?
1: De Sjaak?
3: De Sjaak.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Jij bent ook een kenner natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Adriaan, is het nou wat Arnoud zei, dat we bekondigen Adriaan
3: persons? Aan...
1: Persons is het toch? Of
3: persons, ja.
1: Het is geen, niets op zijn Engels, okay. Het is geen persons.
3: Nee.
1: Adriaan Persons, waar komt die achternaam vandaan eigenlijk, Adriaan?
3: We dachten in de familie altijd dat het iets Zweeds was. Dat vond ik zelf altijd wel een heel erg leuk idee.
1: Ja.
3: Maar het is gewoon persoons verbasterd.
1: Naar persoons. Keer geschreven persoons. Ja. Ze zijn overgeten.
3: Ja, ja, precies. Is dus het is toch Hollands.
1: Wat jammer.
3: Ja, helaas.
1: Hey, inmiddels ben je ook al aardig wat jaartjes aan de weg aan timmeren.
3: Ja.
1: Neem ons nog eens even mee naar hoe het allemaal begon.
3: Ik weet niet hoe ver je terug wilt. Maar
4: maak jouw muziek sinds de kinderjaren? Was je altijd al met muziek bezig dat je van je ouders hoorde?
3: Ja, mijn vader kocht op een gegeven moment toen ik 6 was een elektrische piano.
4: Heel goed.
3: Ja, en toen is het gewoon, heb ik het zo snel, toen pakte ik het vrij snel op. Toen was het eigenlijk altijd al wel heel duidelijk van dit gaat het worden of zo. Dit is
4: muziek.
3: Het wel. Ja.
4: Muziek moet het zijn.
3: Ja.
4: Had je daar wel last van op de lagere school dan? Of middelbare school?
3: Maar hoe zou ik daar last van hebben?
4: Nou, dat er weinig aandacht is voor muzieklessen op de lagere scholen bijvoorbeeld. Tegenwoordig hoor je zo vaak, er zijn geen muzieklessen meer.
3: Ja, precies. Nou, ik vond de muzieklessen ook niet zo leuk, omdat je dan... weer allemaal dingen kreeg die je ook al kende of zo.
4: Oh, ja.
3: Dus dat... Nou, ik had wel last op de middelbare school, maar niet omdat er niet genoeg muziekles was. Maar gewoon omdat het gewoon niet leuk is.
4: Middelbare school is niet leuk.
3: Vond ik niet.
4: Jij wilde met muziek bezig zijn natuurlijk ook.
3: Ja.
4: Ben je daarna verder gegaan? Muziekschool of concert?
3: Ja, ik ben gestopt met de middelbare en ben toen naar Herman Brood Academie gegaan.
4: Dat was goed.
3: Ja, dat was top. Ja.
1: Heb je helemaal afgemaakt?
3: Ja, ik moest wel. Want ik was minderjarig, dus ik moest hem
1: afmaken. Oh, je moest op school blijven. Ja,
3: ja,
1: ja. Ja, in 2013 deed je mee aan, hoe deed het ook alweer? X-Factor,
3: ja.
1: Natuurlijk. Hè?
3: Ja, ja.
1: Dat was een van de vele talentenjachten die Nederland rijk is op televisie.
3: Ja,
1: heb je daar
3: ja.
1: nog goede herinneringen aan?
3: Zeker.
1: Ja?
3: Ik vond dat verbaast mensen inderdaad vaak. Omdat veel mensen in een zwart gat terechtkomen. Ik had laatst ook een documentaire gezien van... Idols 1.
1: Oh ja.
3: En dan kwamen ze allemaal samen, de deelnemers.
1: Jim en Jamai en zo.
3: Ja,
4: die zijn geslaagd.
3: Die zijn geslaagd, ja. Maar, ja.
1: Nummer 3, 4, 5, 6, 7. Ik zou ze niet meer kennen.
3: En allemaal kwamen ze in een zwart gat terecht. En wat ik ook begrijp. Alleen dat had ik totaal niet gewoon. Ik vond het gewoon heel... Maar ik wist wel van... Nou, dit is nu en dat is straks voorbij. En dat is ook logisch. Want bij Idols 1 was dat zo nieuw en dan... Weet je niet wat er daarna gebeurt? Ik had al die dingen wel gezien en ik wist wel... je bent gewoon even op tv en dan is het voorbij.
4: Mm-hmm.
3: Dus zo ging
1: moet je er zo ook in gaan.
3: Ja, ja. En dat was gewoon hartstikke leuk. Mm-hmm. Ik vond het gewoon hartstikke leuk om heel eventjes bekend te zijn... op dat level voor een half jaar. En dan werd het weer normaal en dat was gewoon... Perfect.
1: Maar hoe werkt dat ook weer? Want bij The Voice heb je natuurlijk een coach. Hè? Iemand kiest jou dan. Hoe zat dat bij de X-Factor ook weer?
3: Ja, je kwam gewoon in een categorie. En
1: oh,
3: dat was in mijn geval jongens tot iets, een leeftijd.
1: Oké. Okay.
3: En toen zat ik bij Angela Groothuizen, wat de beste coach was.
1: Heb je daar nog contact mee op?
3: Soms.
1: Oh ja,
3: okay. Zeker, zeker. Zij is ook gewoon een coach als mens.
4: Wat leert ze je dan bijvoorbeeld? Wat is het belangrijkste wat je van haar geleerd hebt?
3: Dat is een goede vraag. Dat je iets moet doen wat dicht bij jezelf ligt. Dat zei ze altijd. Wie schrijft, die blijft. Dus dat je moet schrijven.
4: Wat je zelf maakt.
3: Ja, je moet zelf schrijven.
4: Ja.
3: En dat is echt zo.
4: Want anders word je kopie van iemand anders.
3: Ja, anders moeten andere mensen een liedje voor je schrijven. En dat is prima zolang jij in de picture bent. Dan wil iedereen voor je schrijven. Maar er komt altijd een moment dat het minder wordt. En dan, wie gaat dan je liedje schrijven?
1: Ja. Mm-hmm.
3: Weet je wel?
1: En als je dan nu kijkt, je bent onlangs 30 geworden, als ik het goed heb.
3: Ja.
1: Hoe vind je dat tot nu toe dat het allemaal gaat? Gaat het ook naar jou zoals je dat ooit voor je zag? Je muzikale carrière? Of beter? Of anders? Of minder?
3: Ik weet niet zo goed wat ik voor me zag. Ik wist gewoon dat ik muziek wilde maken. En dat dat het enige is wat ik hoefde te doen. Mm-hmm. En dat is zo.
1: Ja.
3: Dus ja, het gaat helemaal zoals ik wil. En ik... Ja, nee, zeker.
1: Want Rondé waarin je zat, je was de toetsenist. Dat was natuurlijk een heel succesvolle band.
3: Ja.
1: Daar besloot je uit te stappen. Heb je nooit spijt gehad van die keuze?
3: Nee. Ik heb er nooit spijt van gehad. Nou ja, spijt. Ja, hoe zeg je dat nou? Ja, je maakt het uit met je relatie. En dan weet je dat dat een goede beslissing is. Maar soms dan zie je een geile foto op Instagram.
1: Ja.
3: En dan denk je van, oh ja, dat was ook wel leuk geweest. En dan denk je, nee, dit is beter zo.
4: Ja. En was dat een solo carrière dan, die geile foto?
3: Nee, de geile foto is dan dat ik hun misschien hun op Pinkpop zie staan. En dat ik denk, oh shit, wat heb ik nou gedaan?
1: Als ik daarbij was gebleven, had ik daar ook gestaan.
3: Ja, precies. Ja. Maar dus ik weet,
1: je ex ziet zoenen met een ander. God, die zoenen hartstikke lekker. Dat kan nog wel een keer.
3: Precies, maar ja, als je
4: voor niks een ex.
1: Nee, een hex, niet een ex, hè?
3: Oh.
4: Ja, toch?
3: Maar dat is dan een momentopname. En je weet ook dat je dan dat het niet alleen dat moment is.
1: Nou, je bent niet voor niks weggegaan. Want er zijn heel veel meer dingen die natuurlijk helemaal niet leuk
3: die
1: waren.
3: Die niet bij mij pasten.
1: Ja, ja, ja.
3: Precies. Dus
1: wat zijn het dan voor dingen? Is dat dan een muzikale weg die zij inslaan?
3: Nee, dat was gewoon. Dat is gewoon dat je echt een. Dat je een teamplayer moet zijn. Dat er een soort meer collectief is. Je moet bijvoorbeeld vragen als je op vakantie gaat. Dat moet je dan aan elkaar vragen. Van kan ik dan weg?
4: Niet in het festivalseizoen. Niet in de zomer.
3: Nee, precies. Nee. Precies. En repeteren met z'n allen de hele tijd. En
1: maar het is dan meer een soort. Toch, dat klinkt misschien heel onaardig, maar een beetje een soort gevangenis waarin je dan zit. Je bent niet de vrijheid.
4: Gouden kooitje.
1: Ja.
3: Ja, nou, een beetje wel, ja. Oh, ja. Okay. Dat heeft dus niks met hun te maken, of met, maar gewoon met het concept in een band zitten.
1: Ja. Ja.
4: Was jij de enige dan, of leefde dat meer in de band? Of
3: nou, nee, dat is. Ja, dat. De ene heeft daar meer last van dan de andere. Kijk bijvoorbeeld Sharon, de drummer, die wil gewoon spelen. Die vindt live spelen gewoon te gek.
4: Ja.
3: En elke baan en elk ding heeft zijn voor- en zijn nadelen. En het is maar welke nadelen jij het beste kan verdragen.
1: Zeker.
3: Ik kon deze nadelen niet zo goed verdragen.
4: Nee. Maar het is goed en stoer en dapper dat je dan zo'n stap neemt.
3: Ja. Ja, ja,
4: geeft wel een bepaalde zekerheid op.
3: Ja, maar ja, het is ook schijnzekerheid. Ik bedoel, hoeveel zekerheid heb je nou in het leven?
1: Ja,
4: waar heb je die wijsheid allemaal al vandaan? Dat je zo jong in principe eigenlijk al precies weet van dit is
1: 30 is natuurlijk ook niet
3: 30. Ja,
4: voor de muziekwereld is dat wel.
1: Senior wil ik ook niet zeggen. Maar goed, jullie beslissen het nou natuurlijk. Want het is natuurlijk ook alweer 2020.
3: Oh, dat is ook al 10 jaar geleden waarschijnlijk.
1: Ja, daarom is dat 20.
4: Ja.
3: Ja.
4: Zijn dat dan toch misschien ook die levenslessen van Angela Groothuizen? Die de klappen van de zweep van de muziekwereld wel een beetje kent. En zegt van jongens, het is allemaal maar een wassen neus, weet je wel. Dat soort dingetjes misschien.
3: Ja. Weet
4: ik me heel
3: niet.
4: Goed kan voorstellen, hè, dat zij het gewoon echt gewoon als een mens.
3: Zeker.
4: Gewoon lekker naar de wc gaat. En ook
3: klopt.
4: Gewoon zegt van, joh, het is alleen maar geld verdienen. En als ze aan jou geld kunnen verdienen, ben je de top. Anders ben je flop.
3: Nee, zo inderdaad, zo nuchter staat zij er wel in.
4: Ja.
3: Daar heb ik zeker veel van geleerd. En
4: ook door schade en schande waarschijnlijk.
3: Dat zou vast, dat zou heel goed kunnen.
4: Ja. Ja.
3: Daar weet ik het fijne niet van. Maar,
4: maar dat kan ik me zo voorstellen.
3: Ja.
4: Ook.
3: Ja.
4: Heb je nou voor jezelf ook nog wel een weg uitgestippeld? Dat je van zo gaat het lopen, zo moet het ongeveer gaan. Met zijn zijwegen. Maar uiteindelijk moet het daar en daar moet het heen gaan.
3: Nou, ik wil gewoon zo vrij mogelijk zijn als het gaat om liedjes schrijven. Dus dat is ook waarom ik mijn eigen liedjes zing. Zodat ik mijn eigen liedjes kan schrijven. En zodat ik vrij ben om te zeggen wat ik wil in een liedje. Want als ik voor iemand anders schrijft, wat ik ook heel erg leuk vind, maar dan is het weer, dan moet je dan weer daar naartoe schrijven, als het sens maakt wat ik zeg.
4: Ja.
3: Dus ik probeer gewoon zoveel mogelijk vrijheid te vergaren als het gaat om creëren.
4: Hm.
3: En hoe zich dat vormt, dat is dan wat het is.
4: Het moet aan de ene kant ook nog wel een beetje commercieel zijn natuurlijk, want er moet op een of andere manier toch ook geld binnenkomen.
3: Ja. Dat, zo werkt het wel, ja.
4: Vooralsnog lukt dat prima.
3: Maar ik heb wel een smaak, denk ik, die daarbij past. Het is niet dat ik me moet voegen naar commercie.
4: Nee.
3: Daar hoef ik niets voor te doen.
4: Dat is ook wat er gezegd werd. Hè? Wie schrijft, die blijft. Blijf bij jezelf en blijf gewoon autonoom. Blijf jezelf zijn gewoon.
3: Precies, precies.
1: Ja. En je schrijft niet alleen voor jezelf. Je gaat ook voor anderen natuurlijk.
3: Klopt.
1: Dus je verlegt je grenzen ook wel. Het is niet alleen dat je zelf uitvoerende bent. Ik moet zo lachen. Ja, ik zag hier een heel oud interviewtje van jou. Een van de tiener dingen. Ik ken het niet.
3: God.
1: Tieners for you. Dat jij zegt van, wat is je leukste muziek? Alles behalve de laatste plaats van Chris van Houten.
3: Oh ja, ja. Dat was inderdaad een tiener is en die heel stoer wilde doen.
1: Ja. Maar goed, dat eventjes. Je schrijft dus ook voor anderen. Ik vroeg net al eventjes toen je aan het soundchecken was van, ja, maar hoe bepaal je dan wanneer het liedje voor jezelf is of voor een ander? Dat lijkt me toch heel lastig. Weet je, dat je dit wordt hem, dan breng je hem zelf uit. Dan brengt dat niet het verwachte resultaat. En dan heb je een liedje voor een ander, die gaat ermee aan de haal. Die heeft een dikke hit. En denk je, potverdikke, mag ik zelf willen hebben.
3: Ja, alleen liedjes. Het is niet zo dat wanneer jij een hit schrijft, iets wat gewoon een hit is, dat ook altijd een hit wordt. Als je hem zelf uitbrengt. Soms is het beter als die hem zingt met dat momentum. Als iemand die is net, weet ik veel, bij de beste zangers geweest en die brengt dan dat nummer uit.
1: Ja, dan is het niet zozeer dat het liedje zo goed is, maar het is
3: niet
1: meer
3: altijd
1: de populariteit waar die ervoor zorgt.
3: Het is een samenspel van alles.
1: Want je schrijft geen hit, je schrijft het nummer en het wordt een hit of niet, toch?
3: Ja, precies. En soms schrijf je een nummer en dan denk je, ja, dit is gewoon een hit.
4: Dan wordt het niks.
3: En dan wordt het niks, ja. En dat is steeds meer zo nu in deze tijd, dat je echt momentum nodig hebt als artiest. En dat een hit niet altijd een hit is.
4: Nee, wij zeggen altijd, het is één grote puzzel.
3: Ja.
4: En alle stukjes moeten precies op de juiste manier, op het juiste moment gelegd worden. Want anders wordt het geen hit. Het is van zoveel dingen afhankelijk.
3: Ja.
1: Een nieuwe single.
4: Nieuwe single. Nederlandstalig.
3: Ja. Klopt. Altijd.
4: En dat is je voorkeur ook.
3: Ja, zeker. Ja, schrijft
4: het lekkerder in Nederland?
3: Ja.
4: Of moeilijker? Maar daardoor lekkerder. Beter qua inhoud?
3: Ik vind het wel lekkerder. Want zeg maar, liedjes schrijven is echt al wel iets moeilijks. En als je dan ook nog moet gaan lopen vertalen in je hoofd, nog moet gaan zoeken naar wat het woord dan is, dat vind ik, dan wordt het wel een heel groot gedoe.
4: Mm-hmm.
3: En kijk, Engels klinkt sneller cool of zo, maar het is ook sneller afstandelijk. En je kan in het Nederlands wel makkelijker binnendringen.
4: Ja, als het goed gedaan wordt.
3: Als het goed gedaan wordt. Als het slecht gedaan wordt, is het ook wel extra slecht.
4: Dan wordt het heel plat.
3: Ja, ja. Wordt het heel plat.
4: Helaas hebben we er ook te veel.
3: Gaan we geen voorbeelden van noemen.
4: Die zijn er wel. En het zijn ook hits geworden trouwens.
3: Ja, precies. Ja, over momentum gesproken.
4: Ja.
3: Ja.
1: We vinden het wel leuk als je hem doet.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nu?
1: Je niet verwacht zeker, of wel?
3: Nee, nee.
4: Nou, ik weet niet of je morgen ook nog tijd hebt.
3: Nou, ik doe hem nu wel, joh.
4: Je bent er nu toch ook, hè?
3: Ja.
4: Zit er een verhaaltje achter nog? Achter dit nummer? Het klinkt als autobiografisch, maar...
3: Nou, dat is. Zit er een verhaaltje achter? Ja, het klinkt misschien een beetje plastisch, maar ik probeer gewoon altijd een goed liedje te schrijven. En ik ben niet zoveel bezig met of het nou de waarheid is of niet.
4: Dat is ook een goede hit.
1: Je weet pas wat je had.
3: De waarheid. Ja, precies.
4: Nee, maar pak je een persoon, zie je een persoon, voel je een bepaald persoon en denk je van, daar hoort dit bij. Of schrijf je gewoon en je ziet wel waar de pen heen gaat. Of je gedachten dan.
3: Ja, ik had nu gewoon het. Ik heb in mijn telefoon heb ik een titel. Allemaal titels die ik gewoon heb.
4: Mm-hmm.
3: Die ik gewoon opschrijf. En dan ga ik gewoon met je pielen zo op de piano. En dan is er een sfeer, is er een vibe. En dan ga ik kijken naar die titels. Oké, wat past hierbij? Nou, ja, zo een beetje. Ja.
1: Dus het begint bij de titel.
3: Oh, het liefste wel, want dan weet je waar je heen schrijft. Ik vind het wel fijn om naar een plot toe te schrijven.
1: Maar het is nooit dat je in dagelijkse situatie, of weet ik het, je bent verliefd, of het is juist uit, of

0: schrijven, dan moet ik eigenlijk al de helikopter. Dus dan moet ik eruit zijn. Dan moet ik in de helikopterview zitten, dan moet ik er naar kunnen kijken. En dan kan ik er wel wat over schrijven.
1: Hmm.
0: Maar erin, dan wordt het alleen maar gewoon zelfmedelijden en...
1: Een beetje een andere jij eigenlijk.
2: Dan wordt het zwart.
0: Zo ja. Dan wordt het zwart, ja. Zonder. Ja, het moet wel in balans zijn. Het moet in balans
1: samenkomen.
0: Okay. Ja, precies. Ja.
3: We worden alleen maar van acte.
1: Ja. Adriaan, een andere jij is dus de titel van je plaat.
0: Ja?
1: Je mag hem gaan doen, alsjeblieft.
4: Mag hem gelijk doen?
1: Ja, je mag hem gelijk doen. Mooi, hè? Nachten zijn pas lang wanneer je wakker ligt. Bedden zijn pas groot wanneer je iemand mist. Je weet pas wat je had als het er niet meer is. En je gooit niet altijd zes. Dat is het eerste verse van het liedje van Adriaan Persons. Is overal natuurlijk te streamen. Spotify en alle andere diensten. En hij is hier natuurlijk ook live bij ons onstage. Als je er klaar voor bent, Adriaan, dan gaan we helemaal los met een andere jij. Adriaan Persons.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met brede opklaringen, temperaturen rond 18 of 19 graden. En vannacht kan het in die opklaring ook aardig gaan afkoelen naar minima van zo'n 13 of 14 graden. En lokaal kan het zelfs nog enkele graden kouder worden. Morgen hebben we te maken met veel zonneschijn en loopt de temperatuur al snel op naar zomerse waarden. Uiteindelijk liggen de maxima zo rond een graad of 27 en er staat daarbij dan een zwakke tot hooguit matige oostenwind.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Het is tijd voor zomerse vibes. Hoe vind je dat?
3: Haven vibes ben ik meer van.
2: Nou, ik zou het haven noemen, denk ik. Want het is al meer een haven, toch?
4: Het is haven.
2: Robin Orsol van de organisatie. En we gaan het dus hebben over... Hoe spreek ik dat? Haven vibes?
4: Ja. Haven vibes.
2: Een lastige naam.
4: En haven explore. Ja. Alles lekker in haven. We hebben natuurlijk ook zomer in haven. Muziek aan haven. Ja. Winterfair in haven. Dus alles blijft lekker.
2: Maar het heet haven vibes en haven explore. En dan schrijf je het explore met een hoofdletter X en zo. Het is allemaal... Ja, nou oké. Okay. Het is
3: heel modern.
4: Heel modern. Ja.
2: Maar wat houdt het in?
3: Ja.

0: Nou, havenvibes. Laten we beginnen met... Er was gewoon vanuit de gemeente en vanuit winkeliers en buurtcentra en ondernemers gewoon best wel vaak de vraag om iets te organiseren voor een beetje de jongere doelgroep in haven.
1: Ja.
0: Voor de jongeren.
1: Want er was niks?
0: Nee, allemaal gratis. Er was inderdaad niks. Ja. Nee, er was niks. Nee,
2: het kost niks en er was niks.
0: Het kost niks en het was niks. Nee, je hebt heel veel evenementen voor kinderen. Heel veel evenementen voor senioren. En wat oudere doelgroepen, de muziekavonden, maar niet echt iets...
2: Wat daartussenin zat, werd niet bediend.
0: Nee, kijk, je hebt natuurlijk wel de buurtcentra. Je hebt talent en opleiding die probeert iets voor de jongere doelgroep te doen. Dat is vaak alleen maar sport.
2: Mm-hmm.
0: Of, Youport die wel iets voor de jongere doelgroep doet. Maar niet echt een groot event.
2: Nee. Toen dacht je, daar moet verandering in komen.
0: Nou ja, niet per se ik. Mijn collega's, de centrummanager en PubliciDat, die zijn gewoon met dit concept gekomen voor Haven Vibes.
2: Mm-hmm.
0: En toen dacht ze, midden in de zomer moet er eigenlijk ook nog een middagprogramma komen waar ze iets kunnen doen, in plaats van alleen maar muziek luisteren.
2: Ja.
0: En toen zijn ze naar mij toegekomen, want we werken al een paar jaar samen. Ik ben... professional producent, event producent. Dus ik word gewoon ingehuurd om programmering en productie te doen.
1: En je krijgt een kader, daar moet het binnen
0: en ik krijg
1: vallen.
0: Een kader en ik krijg een budget. Ja. En dan moet ik met ideeën komen en dat uitvoeren. En daar is Haven Explore uitgekomen.
2: En dat is middags van 12 tot 5.
0: En dat is van 12 tot 5.
2: Aanstaande zaterdag, hè?
0: Aanstaande zaterdag in de Sluiskade in de Almere Haven.
2: Ja.
0: In de Havencom. En dan kan je een dansworkshop volgen. Je kan een make-up workshop volgen. Je kan een workshop doen van afval tot kunst. Mocktails maken. Graffiti spuiten. Er is een live DJ. En het is echt een soort lab voor die jongeren om letterlijk te exploren wat zij leuk vinden. Ja, ik heb er heel veel zin in. Er is echt... is ook nog een markt.
1: Hoe programmeer je dan zoiets? Weet je dan wat de jongeren uit Almere missen nu? En dat wat ze willen? Of is daar al een vast gegeven voor?
0: Nou ja, kijk, ze hebben van tevoren... toen die behoefte uitkwam om iets te laten organiseren... zijn er meerdere sessies geweest, ook met jongeren... En daar is gewoon een behoeftenlijst uitgekomen.
2: Ja,
0: wij willen dit in haven. Wij willen graffiti spuiten. Wij willen dat er een keer een vintage markt is. Wij willen dat er misschien een dansworkshop is of een DJ-workshop. Nou, noem het maar op. En ik heb gewoon een lijst gekregen aan behoeftes. En daar ben ik op gaan programmeren. En daar is dit hele volle programma, maar leuke programma uitgekomen. Ja.
1: Maar er is ook een belang om deze jongeren dus te bedienen erin. Dus dan krijg je ook een redelijk budget.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Maar is zoiets niet te doen.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee, maar hier is gewoon een goed budget voor aangeschreven. Om het ook gratis te laten zijn voor de jongeren. Want het moet ook gewoon laagdrempelig blijven.
2: Mm-hmm.
0: Want dat is gewoon moeilijk aan die 18-plussers doelgroep.
1: Ja. Heb je ze weten te bereiken? Weet je of ze komen?
0: Ik heb, nou ja, mensen kunnen zich inschrijven voor bepaalde workshops. Ah, dus bijvoorbeeld voor die make-up workshop hebben ze maar plek voor 15 man tegelijkertijd. Dus daarin is dat belangrijk dat ze zich inschrijven. En ik heb best wel wat inschrijvingen gehad. Dus daarin kan je wel een beetje meten. En als je gaat over... dat middagprogramma, dat duurt tot 5 uur. En daarna hebben we het avondprogramma. Ja. En dan werken we samen met Salty... uit Almere Stad. Ik weet niet of jullie dat kennen.
2: Nee, ik ken het niet.
0: Maar het is vooral een plek midden in de stad... waar ze zelf evenementen organiseren... maar ook een soort academy hebben, talent academy. En het voelt voor mij alles een beetje in de vibe... tussen hip-hop, R&B, afro... maar ook wel singer-songwriters.
2: Voor elk wat wil ze eigenlijk.
0: Ja, en heel breed. Precies die doelgroep. En... het is niet zo, ik ga ervan uit. Maar ik denk wel dat de doelgroep die naar Salty toe komt... als zij zien dat er een middagprogramma is waar ze bij alles kunnen doen... dat zij dus daar dan ook op afkomen. Dat is een beetje de samenwerking. Maar het is echt aftasten hoeveel er op afkomt. En het ligt natuurlijk ook aan het weer.
2: Aan het weer, ja.
1: Nou
2: ja,
1: het weer wordt goed.
0: We hebben een supermooie locatie. We hebben alle materialen. We hebben... Kijk, en alle partijen die gaan het ook gewoon promoten. Die komen staan. Dus
1: ja. Ja, misschien zelfs iets te warm. Dat zal dan de enige tegen...
0: We hebben tenten.
1: Okay,
0: we hebben goed. Schaduw.
1: En ze kunnen de hele dag blijven, want het is de hele dag gratis.
0: Ja.
1: Maar het middagprogramma hoef je niet apart voor in te schrijven. Avondprogramma ook niet.
2: Maar zaterdag wordt het niet zo warm, toch?
1: Ja, vrijdag en zaterdag, toch?
2: Donderdag, ik dacht woensdag, donderdag, vrijdag vooral.
1: 28 graden of zoiets. Ja, vrijdag vooral heel warm. Maar ja, zaterdag. Lekker.
0: Het is prima.
1: Ja.
0: Nee, ja,
1: maar je kan blijven de hele dag.
0: Je kan blijven de hele dag. En er zijn wat food trucks. En er is een barretje waar je drinken kan halen. En die mocktails maken is ook gewoon gratis. Kijk, alle workshops zijn gewoon gratis. Kijk, en als je gaat shoppen bij de vintage markt, dan is dat natuurlijk niet gratis.
1: Nee,
0: dan moet je gewoon betalen voor je product.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, voor de rest... vrij laagdrempelig. Ik denk dat dat wel de
1: key is. En is de bedoeling dat het jaarlijks terug gaat komen?
0: Ja.
1: Of is dit eerst een pilot en dan nog even evalueren en kijken of het volgend jaar weer gebeurt? Of
0: ja,
1: hebben ze al gezegd, tuurlijk, van, we gaan dit gewoon een paar jaar doen?
0: Dat is natuurlijk heel reëel. Ja. Je gaat na elke eerste keer altijd even evalueren of het terugkomt of niet.
1: Ja.
0: Maar mijn behoefte, en ik denk behoefte voor haven, dat het wel elk jaar terug gaat komen.
1: Ja, nou, die was al uitgesproken natuurlijk, hè, dat de behoefte is.
0: Ja, dus. Ja.
1: En nu hopen dat de groep waar je het voor doet ook echt gaat komen. Dat...
0: Ja, nou ja, en ik ben ook gewoon gaan samenwerken met meerdere organisaties die al vaak dingen doen voor die doelgroep.
1: Ja.
0: Dus we hebben bijvoorbeeld een dansschool die dus ook heel vaak samenwerkt natuurlijk met die, met die doelgroep, want zij hebben gegeven les aan die doelgroep. Ik heb een kunstenares die vaker workshops geeft aan die doelgroep om kunst te maken. We hebben talent in opleiding die vaker zelf sportactiviteiten doen voor die doelgroep.
1: Een vol programma in ieder geval.
0: Heel,
1: is er een
0: heel
1: site waar mensen nog wat informatie kunnen vinden of zo? Dat ze eerst even willen weten wat is er eigenlijk en wanneer is er iets?
0: Nou, havenvibes.nl uit mijn hoofd.
1: Mm-hmm.
0: En daar zie je ook het volle avondprogramma met DJ's en silent disco.
1: Dus er is een site.
0: En er is een website. En onder Haven Vibes zie je ook meteen het programma van Haven Explorer.
2: Ja, dat klopt. Het staat op de site. Havenvibes.nl is de site. Ja. Robin Orsel van de organisatie, dankjewel.
0: Ja.
2: En laten we hopen dat het een groot succes wordt, zodat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt.
0: Zeker.
2: Ja, toch? Dat zou mooi zijn. Dankjewel. Ja. Succes zaterdag.
0: Dank jullie wel.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: En alweer zijn AI-modellen ontsnapt. Dit en ander nieuws uit de wereld van artificial intelligence bespreken met onze AI-expert Sonny De Leeuw. Goedemorgen, Sonny.
1: Goedemorgen.
2: Ja, hij is elke twee weken op de dinsdag te gast hier. Vorige keer hebben we het gepraat over ontsnapte AI-modellen. Ja, en nu is het weer raak, hè? Waar ging het mis?
1: Ja, het is niet per se dat er dit keer een AI ontsnapt is, zoals de vorige keer. Maar wat er nu is gebeurd is, ChatGPT die is bezig met een nieuw AI-model. En die heet Astra. En zij hebben nu gezegd, Astra die is zo goed in hacken, dat we hem nu echt in een kooi moeten stoppen. We gaan hem niet verder ontwikkelen. Want het is te gevaarlijk om de wijde wereld in te stoppen. Ja. Dus niet per se zoals de vorige keer dat hij echt ontsnapt is. Mm-hmm. Maar ze zeggen nu, voordat het gebeurt, zeggen ze, we gaan hem niet verder ontwikkelen. Want wij vinden het te spannend. Want wij vinden hem te sterk.
2: Okay. Hoe kan dat dan, dat zo'n systeem te sterk wordt? Dat kun je toch misschien dan ook aanzien komen? Of kan je dat dus niet aanzien komen?
1: Ja, nou de vraag eigenlijk als allereerste is het ook daadwerkelijk zo? Want er is ook al heel veel ophef in de markt van verschillende experts die ook zeggen, ze zijn gewoon weer de hype aan het terugbrengen. Want je had het ook met Claude Mythos, toen het destijds uitkwam.
0: Dat was de concurrent, hè?
1: Ja, dat is de concurrent, dat is van Anthropic.
0: Ja, dat denk je natuurlijk al, die willen er ook bij horen.
1: Ja, nou, toen hadden we de vorige keer ook, dat was zo'n paar maanden geleden, toen zeiden zij ook, we gaan het even stilhouden, want het is hartstikke gevaarlijk en hartstikke slim.
2: Is het dan een vorm van reclame, een soort PR?
1: Eigenlijk, sommige mensen denken van wel. En ik kan me daar ook best wel goed in vinden. Want OpenAI die heeft een ietsjes minder goede concurrentiepositie gekregen de afgelopen maanden.
0: Nou, ze verliezen klanten aan die anderen.
1: Ja, en eigenlijk wat ze nu zeggen is, ons model is zo ongelooflijk slim dat het veilig in een box gestopt moet worden en dat we niet dit verder gaan ontwikkelen. En zo denken die investeerders, oh, we zijn heel dichtbij dat dit zo meteen weer de allerslimste AI op aarde gaat worden.
0: Ja. Ja,
1: zo trekken ze ook weer kapitaal aan.
0: Nog even naar de mensen thuis die ook wel eens in hun browser iets vragen of een opdrachtje geven aan een AI. Moeten zij oppassen?
1: Nee, dat niet per se. Want dat model Astra,
0: op jouw PC of zo, weet ik veel.
1: Nee, dit is een nieuw model, Astra.
0: Ja, ja, ja.
1: En die hebben ze nog niet uitgebracht. Oh. Dus je hebt ook nog helemaal geen toegang tot dit model.
0: Gelukkig maar.
2: Dan over werkstukken. Ja, dat is ook niet meer wat het geweest is. Hè. Werkstukken maken. Dat laten scholieren vooral doen door AI. En dat hebben leraren ook door natuurlijk. Ja, die laten dan AI controleren of het dan ook met AI is gemaakt.
0: Nou, lekker bezig.
2: Dan kom je in een soort ongemakkelijke wedloop, kan je wel zeggen. In Denemarken hebben ze daar wat op gevonden. Wat hebben ze precies bedacht?
1: Ja, zij gaan weer terug naar mondelingenverhoringen.
0: Kom maar in het klaslokaal, laat maar horen wat je kunt.
1: Ja, en eerlijk gezegd, ik vind dat ook wel een hele goeie. Ik ben het sowieso, samen met Wouter zijn we het vaak ook, hebben we het over dit soort onderwerpen.
0: Ja.
1: Wouter die komt natuurlijk uit het onderwijs.
2: Ja.
1: Het onderwijs moet gewoon op de schop. Want kenniswerk, zoals we het tegenwoordig kennen, is gewoon compleet aan het veranderen. Met één simpel promptje heb je een antwoord op elke vraag.
2: Ja, want ik zou dat werkstuk maken met AI, dan kan ik dus ook aan AI weer vragen van, naar aanleiding van het werkstuk, wat voor mondelinge vragen zou ik kunnen krijgen? En die zou ik uit mijn hoofd kunnen leren. En dan zou ik dus weer makkelijk door die test kunnen komen.
1: Ja, wie weet, het zou eigenlijk ook gewoon kunnen. Dus of dit exact de oplossing is die nodig is, dat weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval wel dat het schoolsysteem en hoe dat nu is in dit geval, dat moet gewoon drastisch veranderen.
0: Dat kan niet meer.
1: Het AI wat nu op ons is afgekomen, daar moeten we gewoon mee leven. We kunnen wel zeggen, we gaan het verbieden.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat kan niet, want iedereen gaat het gebruiken. En al helemaal zometeen in het werkveld.
0: Ja.
1: Dus we moeten een manier vinden.
0: Maar ze zeggen
1: om
0: ook in Denemarken, ja, je mag er wel op school achter een PC zitten, maar dan zetten wij een aangepast AI-programma erop.
1: Ja.
0: Is dat een oplossing of zeg je nou, eenmaal thuis hebben ze toch weer de wereld aan hun voeten.
1: Ik denk dat we het gaan ondervinden ook de aankomende tijd. Ik denk dat we heel veel van dit soort experimenten gaan zien bij verschillende landen, verschillende scholen.
0: Ja.
1: En dat we vanaf daar vanzelf ook een manier vinden om nog steeds AI te gebruiken. En ook nog steeds het creatieve, innovatieve brein aan te wakkeren van deze studenten.
2: Ja, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat je dus wat school moet doen, iemand inderdaad stimuleren, dat moet wel blijven natuurlijk.
1: Ja, exact. Het is eerlijk gezegd ook niet alleen maar roze geur en maneschijn natuurlijk. Het is ook al bewezen dat als mensen echt alleen maar AI gebruiken, dat mensen ook een heel stuk minder nadenken en dat de hersenactiviteit een stuk minder wordt. Ja. Omdat ze alleen maar aan het klikken zijn... en niet meer aan het nadenken zijn.
2: Ik ga misschien wat meer denken, sportpuzzeltjes doen, denk ik, dan...
0: op papier.
2: Op papier. Tot slot, een cadeautje voor onder de kerstboom voor 2027.
0: Dan pas.
2: Ja.
0: Er zit nog een kerst tussen, hoor.
2: Ja, weet ik, maar ik zeg het toch maar vast. Een AI-ding dat lijkt op een donut. Je kunt er tegen praten en het is meer dan de slimme speaker van Google, die ik zelf trouwens ook heb, zegt de producent van OpenAI die dit heeft gemaakt. Ja, ga je dan aan tegen praten, zoals tegen de chatfunctie van ChatGPT? Is dat het idee van die donut?
1: Ja, het is net zoals de spraakfunctie die je nu hebt via de iOS-app. Dat je mee kan praten en dat het een menselijk gesprek voelt. De Alexa en de Google die we natuurlijk allemaal kennen. Ja, dat was eigenlijk niet een echt gesprek mee te voeren. Dat stukje intelligentie zat er nog niet echt in. En OpenAI is nu bezig met Jonathan Ive. Dat is de voormalige designer van Apple. Mm-hmm. Dus die staat achter de iPod, iPhone... De software van
0: dat ook een mooi dingetje, wil je maar zeggen.
1: Ja.
0: Leuk om op tafel te leggen.
1: Hij is wel echt een van de allergrootste designers. En hij komt altijd met wel hele leuke, innovatieve dingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit zo meteen eruit gaat zien. Het feit waar ze eigenlijk nu mee bezig zijn, OpenAI en ook Meta bijvoorbeeld, is in plaats van een systeem zoals een iPhone hebben, waar AI omheen gebouwd is, willen ze nu volledig AI-native worden.
0: Gaan mensen dat kopen, denk je? En gaan ze daar tegen praten?
1: Ja, wat ik denk is dat we uiteindelijk wel allemaal naar dit soort apparaten overgaan. Ik zeg niet dat dit het apparaat is wat...
0: Nee, kan ook je volgende telefoon zijn, hè?
1: Bijvoorbeeld.
2: Ja, maar ik denk in ieder geval... AI-native, zeg je. Wat is dat dan voor soort apparaat? Waar gaan we dan naartoe?
1: Alles wat we tegenwoordig hebben is een toetsenbord, een muis, een touchscreen. Ja. Een AI die is daar omheen gebouwd om daarmee te kunnen werken. Maar een AI-native systeem, dat is juist de andere kant op. Ja. Dat is een systeem waarbij je AI hebt en daar is hardware voor gebouwd, zodat een persoon goed daarmee kan communiceren. En dat is dit in dit geval. Je kan ermee praten, hij kan taken voor je uitvoeren in jouw software, kan iets in je winkelwagentje stoppen om iets te bestellen bijvoorbeeld. Dus het is echt vanaf de grond af voor AI gebouwd. Nou, in plaats van dat AI om een systeem is heen gebouwd.
2: Dat wordt echt een soort hulpmiddel in plaats van gewoon misschien een gesprekspartner. Wat misschien nu... En want ik heb bijvoorbeeld dat systeem van Google ook thuis. En ik kan dus ook met Google praten. Ik heb dus ook dat hij inderdaad antwoord geeft en verder gaat met vragen stellen. En dus wel iets verder dan alleen maar antwoord geven. Dit gaat dan nog een stapje verder dat hij ook taken voor je kan uitvoeren.
1: Ja, inderdaad. En ik weet niet of je bekend bent met de features die OpenAI tegenwoordig heeft in hun spraakfunctie. Maar alleen een stukje emotie wat je bijvoorbeeld ook krijgt in die stemmen. Je kan het ook weer verbinden met connectors, zoals je het noemt. Zodat die in jouw agenda zou kunnen gaan bijvoorbeeld.
0: Hmm.
1: Dat soort dingen zouden ook uiteindelijk hierin kunnen
0: maar
1: zijn.
0: Maar dan ligt er dus een ding in je huiskamer met de microfoon altijd open. Die luistert altijd mee.
1: Daar komen uiteraard weer allemaal ethische aspecten bij kijken. Ja. Of je dat wel wilt of niet.
0: Ik dacht, ik stel het maar even aan de orde. Voordat we afsluiten, Sonny, nog even dit. Naar aanleiding van 2 weken geleden hadden we het ook over ontsnappingen van AI-systemen. Daar heeft Jacob Verhoeks uit Lelystad op gereageerd. Die schrijft science fiction. En hij zegt dat hij in zijn boek al een AI-systeem was ontsnapt. En toen zei hij tot mijn verbazing, gebeurde het in het echt? En dan hoorde hij dat van jou. Dat geef je nog even mee. Bedankt en graag tot over 2 weken.
1: Ja, tot over 2 weken.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: VHS, die is eigenlijk groot geworden dat de porno op de videobanden kwamen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Niet echt een mooi hondje, ja. Ja, hij heeft een hele grote snuit, maar geen gelijke pootjes.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
6: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
5: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
7: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
5: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Wie aan het IJsselmeer denkt, ziet waarschijnlijk water, zeilboten en een weidse horizon. Maar onder het wateroppervlak bevindt zich een verborgen wereld vol planten, vissen en andere organismen.
2: Ja, en die onderwaternatuur wil de coalitie Blauwe Hart natuurlijk en Natuur- en Milieufederatie Flevoland zichtbaar maken met een foto-challenge. Nou, om hier meer over te vertellen is hier Gerben Kalkman. Hij is van coalitie Blauwe Hart natuurlijk. Gerben, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, jullie beweren nogal wat. Het is een rijk onderwaterleven in dat IJsselmeergebied. Maar ik dacht altijd dat het een dode bak was.
3: Ja,
2: met water.
3: Totdat je die snorkel eens een keer omdoet en daar eens heen gaat kijken. Ik zag net bij jullie de achtergrond het verwonderd. Er is daar heel wat aan de hand. In positieve zin en soms ook negatieve zin. Maar vooral positieve zin. Dat je zegt van nou, de visjes en de waterplanten, het licht in de val. Het is zo'n andere wereld die wij niet kennen.
1: Maar je kunt dus wel het een en ander zien als je gaat snorkelen. Ik dacht dat het troebel was.
3: Was het. En het wordt steeds helderder. Hangt er een beetje vanaf waar je zit en hoe de stroming is. Dus dat wisselt ook door het jaar heen. Dat is ook natuurlijk. Maar zeker bepaalde gebieden zijn gewoon heel goed zichtbaar. En dat kun je echt verwonderen.
2: Ja, IJsselmeergebied. Dan hebben we het over het IJsselmeer, het Markermeer en het IJmeer. Of is het nog groter dan dat?
3: Wij beschouwen het inclusief de polders als de Zuiderzee, moeder van ook misschien wel Flevoland. Maar misschien even een heel ander beeld. Dus wij zien het als een groter gebied, omdat alles samenhangt.
2: Ja, dus ook die meren om Flevoland heen vallen er ook onder.
3: Klopt.
2: Ja. Ja. Wat betekent dit gebied eigenlijk voor Nederland? Wordt het een beetje onderschat?
3: Ik denk niet meer onderschat, zeker in deze tijd. Waar we de droogte zien, waar we de zoetwatervoorraad van Nederland steeds de discussie stellen. Waar gaat het water heen? Wie hebben we allemaal nodig? Dus vooral vaak vanuit een probleembenadering helaas. Van we hebben dat nodig om de verzilting te bestrijden. Water voor onze teelten, de doorvoer van de watergangen, de rivieren. Alles is nu ter discussie. Mm-hmm. En daarmee neemt de waarde van het gebied en ook de verwondering, denk ik, is ook goed om dat mee te nemen. Wat betekent het eigenlijk?
1: Ja. Gerben, als jij met je snorkel zit dan het water inspringt en je gaat eens even een stukje zwemmen, wat zie je dan eigenlijk allemaal?
3: Je ziet, je ziet eigenlijk in eerste instantie de bodem. Daar begint het ook mee, ook voor het IJsselmeergebied. Daar, als het goed is, komen daar waterplanten in naar voren, afhankelijk van de diepte. Die groeien tot ongeveer 3 meter diepte. Dieper dan zie je dat niet meer terug. Maar alles heeft ook zijn waarde. Dus dan zie je wat donkere gaten. Maar ook waar ik later misschien op terugkom. Maar vooral die dingen zijn interessant. Wat ondiepere zones. Daar zie je een landschap voor je. Met waterplanten. Dat zijn eigenlijk de bossen voor de vissen. Zoals een ree het bos nodig heeft. Vissen vinden daar hun schuilmogelijkheden. Kunnen daar paaien. Ja, daaromheen begint een heel systeem voor je te ontwaken, voor je uitkomt.
2: Ja, waarom is deze foto-challenge eigenlijk?
3: Juist ook om onszelf als wij mensen, maar ook bestuurders, te laten zien. Wat je net al aankondigde in het begin. We zien vaak de mooie horizon, we zien de luchten, we zien de zeilboten, we zien de windmolens. Maar het echte, de motor eigenlijk ook van het natuurgebied bevindt zich onder water.
2: Mm-hmm. Ja, en dat daar wil je dan voedsel in beeld brengen van ja. in met die foto's.
3: Vooral die verbanden. Wij zitten vanuit de coalitie kijkend naar systeembenadering. En het is een heel systeem.
1: Ja,
3: als het begin, wat ik net zei, de bodem, daar zijn algen. De algen zuiveren het water. De algen worden door de mossel gegeten. De mossel wordt weer door de vogels gegeten. En al die verbanden zijn belangrijk. Als je daar dingen uithaalt en dan valt soms het systeem uit elkaar. En dat beseffen we niet altijd.
1: Nee, als ik een zeilboot op de foto wil zetten of een mooie horizon, dan is dat snel gedaan. Je pakt je telefoon erbij, hup, een paar kietjes en het is geregeld.
3: Ja.
1: Maar het onderwaterleven op de foto zetten, dat lijkt me iets ingewikkelder.
3: Is ook zo. Dus je hebt daar apparatuur voor nodig. Die hebben wij niet. Dus wij zoeken juist deze partij op, die die wereld al wel kent. En de apparatuur daarvoor heeft. En wij vragen ze ook, met die challenge, daag jezelf uit. Ga ook eens in het IJsselmeer kijken hoe daar de toestand is. Wat je daar ziet, soms misschien wat confronterende beelden. Mag ook, of juist, wat wij nu de positieve beelden zien. Hoe zitten die verbanden? Hoe zie je die waterplanten? Welke vissen kom je tegen? Misschien ook exoten die daar voorkomen.
2: Ja.
3: Het roept emotie
2: exoten
3: op.
2: Exoten zijn eigenlijk dieren die daar niet horen. Hè? Die komen dan van het buitenland.
3: Klopt. Hè? Vaak ook een symptoom van het gaat goed of het gaat niet goed. Dus maar ja, dan kom je met een beeld. Dat geeft een heel verhaal.
2: Ja.
3: Veel meer dan een beleidsrapport of een onderzoeksrapport.
2: Nou zeiden we al, je bent van de coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. Wat is dat voor coalitie?
3: Dat is een samenwerksverband van 7 natuur- en milieuorganisaties die dus samenwerken voor een robuust en toekomstbestendig, zoals we dat noemen, IJsselmeergebied.
2: Ja, en zitten die organisaties dan helemaal om dat gebied heen? Of zijn jullie
3: Al dat. Ja. Vogelbescherming is er ook bij, dus het is landelijk gecoördineerd. Het is een groot vogelrichtlijngebied, dus voor de vogels met name. Maar ja, die erkent ook, net zoals een PWN, de waterwindmaatschappij. Het begint daar met ecologie, de fundament.
1: Ja, dan weer even terug naar die foto-challenge die er nu is. Als je daar aan mee wil doen, heb je dus wel speciale apparatuur nodig.
3: Kan, maar zelf herken ik, weet ik niet zoveel van die apparatuur. Ik ben zelf al hobbyfotograaf, maar kan me voorstellen dat je met een mobieltje, met een wat je via een webwinkel kan bestellen, dat je al snel ook met je camera of je telefoon onder water wat kan fotograferen.
1: Net als op vakantie eigenlijk. Net als dat je telefoon in een plastic zakje moet doen.
3: Ja. Klopt. Misschien lukt dat. En dat geeft misschien ook een wonderlijk beeld op, dat je denkt van goh, wat is dit eigenlijk?
2: Ja.
3: En welk verhaal vertelt dit?
2: Wat kun je winnen eigenlijk met dit?
3: Nou, we hebben een prijzengeld van €500. We zitten zelf nog een beetje te stoeien. Ga je dat in cadeaubonnen geven? Maar de grote verdienste zit denk ik toch, als fotograaf, wat ik zelf ook herken, als dat ergens gezien mag gaan worden, omdat het een bijzondere foto is die een verhaal vertelt, dat is vooral de challenge, dat is de uitdaging.
2: Ja.
3: En ik denk dat daar ook de erkenning zit van de fotograaf. Kijk, dit is mijn foto, die zie ik.
2: Ja. Wanneer is het geslaagd, deze foto-challenge, voor jullie?
3: Als de emotie naar voren komt, als het een verhaal vertelt, en wij kunnen dat eventueel met teksten dan ondersteunen. Wat zegt deze foto? Misschien, ik stel me voor, een windmolen met daaronder misschien mosselbanken. Dat je die confrontatie geeft. Kijk, het ene, het goede, wat we daar ook van vinden. Maar het geeft ook leven onder water.
1: Nou, dat is alvast een goede suggestie. Wil je meedoen aan de wedstrijd? Dan is er een website, dat is hetblauwehart.org. Dankjewel, Gerben Kookman van de coalitie Blauwe Hart Natuurlijk.
3: Graag gedaan.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

해주는걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Oh, zit dat zo?
2: Tegenwoordig kun je films en series kijken op het moment dat het jou uitkomt. Maar ja, vroeger moest je je programma's opnemen met een videorecorder. Of je ging naar de videotheek om een film te huren.
3: Sinds de komst van de DVD in 1995 was dat, is de videoband in de vergetelheid geraakt. Maar heel waarschijnlijk heb jij er nog wel eentje rondslingeren thuis.
2: Ja, ik heb er zelfs eentje meegenomen, want ik heb er eentje gevonden in de kast. Ik zat ernaar te kijken en toen dacht ik, wat kan ik hier nog mee? En daarom vandaag in O zit dat zo de vraag, hoe lang gaat mijn VHS-band nog mee? Nou, Arie uit Almere die digitaliseert veel VHS-banden. Samen met zijn vrouw runt hij het bedrijfje Flevo Video. Arie, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, voor wie niet bekend is, nou, dat is Jordi bijvoorbeeld.
4: Ja.
2: Want die is heel jong. Voor wie niet bekend is met hoe wij vroeger massaal films en tv-programma's keken. Hoe groot was VHS eigenlijk?
4: VHS was... Die is eigenlijk groot geworden. De porno op de videobanden kwamen.
2: Ah, dat helpt altijd wel, hè?
4: Ja, je had Betamax en daarna kwam VHS. En VHS heb eigenlijk de grote slag gemaakt, zeg maar. Toen de porno in videotheken waren.
3: Ja. Eerder had je alleen een blad natuurlijk. En als je dan bewegende beelden ziet.
4: Ja,
2: maar is met de film volgens mij ook. Is de film ook groot geworden doordat ze op een gegeven moment door hadden. Laten we dat allemaal maar opnemen. Dat is,
3: Welke film staat er op jouw VHS-band eigenlijk? Is dat een porno?
2: Nee, het is geen pornofilm. Ja. Het is een concert van Take That. Live at Berlin. Ik had nog eventjes gekeken. Februari 1997 heb ik dit volgens mij opgenomen. En dat heb ik dan weer overgetaped van iemand anders. Het is van TDK. Bestaat dat eigenlijk nog, TDK?
4: Nou, weet ik niet. Ik denk dat de hele videobrans gestopt is. De videorecorders worden ook niet meer gemaakt. Sinds een paar jaar is dat. TDK was natuurlijk een van de grootste. Basef was groot. Dat waren ook de kwaliteitbanden. En in te gaan op je vraag van hoe lang gaat een band mee? 40 jaar.
2: Oeh.
4: Maar dan ligt het ook aan hoe die is bewaard.
2: Ja.
4: Wordt er 1 keer mee opgenomen? Wordt er 10 keer mee opgenomen? Wordt die op longplay opgenomen? Dan rekt die alleen maar uit.
2: Ja, want longplay was, dan kon je extra uit je band halen. Dan deed hij dubbel zo lang en rekte hij het uit. Ja.
4: Kon je van een 180 minuten kon je 360 minuten maken, zeg maar. Maar ja, dan rekt hij natuurlijk wel de hele band uit.
2: Ja.
4: En als je dat gewoon 2 keer doet, wordt gewoon de kwaliteit alleen maar slechter.
3: Ja. Ja. Heb je het idee dat veel mensen nog zo'n VHS-band thuis hebben liggen?
4: Ja, ik denk dat de ouderen heel veel op zolder nog hebben liggen. En met overlijden, grote schoonmaak, grote opruiming, dat de zolderopruiming wel dozen naar voren komen.
3: Ja, en dan is het denk ik net zoiets als de LP. Dat gooi je niet zomaar weg.
4: Nee,
3: je wil altijd even weten wat erop staat.
4: Dat is bij ons heel veel. Dat de kinderen die dan gaan helpen opruimen of een woning leeg moeten halen, die komen dan met ons de videobanden, 8mm films, dia's, alles wat ze maar digitaal kunnen maken, dat willen ze toch wel zien. Want het is ook een heel groot stuk van hun verleden natuurlijk.
2: Ja, is er nog veel vraag naar dat digitaliseren? Of begint dat een beetje...
4: Het begint wel af te nemen.
2: Ja, want maar banden die zijn natuurlijk... deze band is gewoon bijna 30 jaar oud.
4: Ja,
2: ja.
4: Ja, maar de LP was ook al verdreven door de CD. En nu komt ook de LP weer terug. Dus... Ja, je weet het niet. Het is voor ons elke dag is het afwachten van wie belt ons en wat moet er gedaan worden.
2: Ja, maar hoe ben je er eigenlijk ingerold in dat digitaliseren?
4: Hobbymatig. Mijn vrouw is ermee begonnen. En het is ook eigenlijk haar bedrijfje. En toen ging ze haar eigen 8mm filmpjes, die ging ze digitaliseren. En haar eigen videobandjes. En toen zei haar moeder van, waarom gaat die niet wat mee doen? Nou, dus had ze zoiets van, misschien wel. Dus een advertentietje bij de Albert Heijn. En 3 weken later kreeg ze een belletje. En eigenlijk is het zo begonnen.
2: Mm-hmm.
4: Ja. En nou, dan merk je hoeveel verschil er is in videobanden. Want er zijn wel 10 verschillende soorten.
3: Ja. En dan ben je daar dus mee bezig om dat digitaal te maken. Krijg je dan gewoon een bestandje op de computer thuis gestuurd?
4: Nee, je kan het wel doen zo. Maar wij doen het via brandapparatuur. En wij kopiëren dan ook 1-op-1. Wij hebben videorecorders hebben staan. En aan elke videorecorder is een brander verbonden. En dan krijg je hem 1-op-1 op een DVD. En wil je hem op USB, dan kan dat ook. Dan mag je zelf je USB aanleveren. Hoeft niet. Je kan ze ook bij ons kopen. Dan kopen wij ze voor je.
3: Ja, er zijn meerdere mogelijkheden. Dus
4: er zijn meerdere mogelijkheden.
3: Maar zie jij dan ook de film die op de VHS-band staat?
4: Wij controleren ze 5 à 6 stukjes van een opname, zeg maar. We gaan echt niet elke band kijken.
2: Nee, want Arie, want jij begon met het is groot geworden door de porno. Ik kan me zomaar voorstellen dat mensen ook huisfilmpjes dat ze eigenlijk niet weten wat erop staat.
4: Ja.
2: Krijg je dat wel eens?
4: Ja. Ja, je krijgt van alles. Je krijgt geboortes, je krijgt porno. Ja.
2: Ja, maar dan denk je, dan spoel ik hem maar weer even door.
4: Ja, ik controleer gewoon.
2: Of je goed ze opneemt.
4: Dat en dat, maar echt heel veel van dat. Dat gebeurt niet echt hoor. Het is heel veel vakanties, bruiloften, geboortes enzovoort.
2: Ja, laten we even een inschatting maken over mijn videoband. Want die staat bij mij, ik denk nu 15 jaar in de boekenkast. Er zit geen hoesje omheen, dat staat er gewoon in. Ik zat er nog even naar te kijken, dacht ik, er zit best wel veel stof op eigenlijk in die gaatjes die er allemaal in zitten. Ja. Wat denk je? Hij staat ook al natuurlijk al bijna 20 jaar op dezelfde.
4: Dat maakt niet uit. Nee? Wij spoelden ze 2-3 keer heen en weer. Mm-hmm. Het plakt aan elkaar. Het is celluloze. En dat plakt aan elkaar. En als ik hem nu in de videorecorder zou stoppen en afspelen, geheid dat hij stuk gaat. Dus wij spoelen hem eerst heen en weer. En dan pas gooien we hem op een andere recorder. En dan zet hem op play en dan nemen we hem over.
2: Oké.
3: Okay. Nou, het zijn jeugdherinneringen dan voor jou.
2: Ik ga er nog even over nadenken of ik het Take That waard vind, dat ik dat nog laat overzetten op een
4: dit
2: DVD.
4: Dit maar €6, hè?
2: Ja, nou ja. Ja. Nou, ik denk dat ik hem gewoon aan je meegeef. Heel goed. Want als het goed is, zie ik nu ook nog op de zijkant staan dat niet alleen dat concert uit Berlin erop staat, maar ook heb ik iets opgenomen van MTV.
3: En als je geluk hebt, heeft niet iemand anders nog wat overschreven. Dat kan me ook wel herinneren.
2: Oh, zal je zien dat mijn vader daar Studio Sport over heeft
3: genomen? Nou ja, dat mijn vader precies hetzelfde. Ja. Dan komt Siske de rat op, maar dan denk ik een of andere saaie voetbalwedstrijd. Ja,
4: Nederland zelf al over je trouwband.
2: Ja, nou goed, Arie, dank je wel dat je eventjes hebt willen vertellen over wat je dus met je videoband moet doen. Wacht er niet te lang mee als je die al nog hebt liggen en je wil hem graag over laten zetten.
4: Het wordt er niet beter op.
2: Wordt er niet beter op. Arie, dank je wel.
1: Oh, zit dat zo? Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vannacht hebben we te maken met brede opklaringen, temperaturen rond 18 of 19 graden. En vannacht kan het in die opklaringen ook aardig gaan afkoelen naar minima van zo'n 13 of 14 graden. En lokaal kan het zelfs nog enkele graden kouder worden. Morgen hebben we te maken met veel zonneschijn en loopt de temperatuur al snel op naar zomerse waarde. Uiteindelijk liggen de maxima zo rond een graad of 27. En er staat daarbij dan een zwakke tot hooguit matige oostenwind.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.
1: En deze zomer gaat onze verslaggever Roel Kuipers op pad. Want veel Flevolanders die vieren nu vakantie. Maar op sommige plekken wordt nog keihard doorgewerkt. Bijvoorbeeld op een camping in Biddinghuizen. De toeristen die moeten daar natuurlijk wel een beetje vermaakt worden. Nou, daar is Raoul natuurlijk de geschikte kandidaat voor. Raoul, goedemiddag. Wat heb je in petto voor de bezoekers daar?
2: Ja, als je het hebt over vakantiewerk, dan komt dit eigenlijk heel goed naar voren. Want dit is echt een typische vakantiebaan. Ik ben op de camping, het is lekker weer, het zonnetje schijnt. En om ons heen staan al allemaal blije kinderen. Want Yuki, de mascotte, is aankomen lopen. Maar ja, daar gaan we het zo meteen iets uitgebreider over hebben. Naast mij staat Anna. Anna, jij bent een van de entertainmentwerkers hier.
3: Ja,
2: wat houdt dat in?
3: Ja, klopt. Ik mag hier als animatiemedewerker werken op Europark Zuiderzee. Ik ben eigenlijk iedere dag bezig met de beleving van jong en oud. We starten iedere ochtend met een knutsel, een Yuki meet and greet. Nou ja, zoals je al kan zien, het is echt een magneet, dus dat gaat goed. En dat doen we 's ochtends, 's middags en 's avonds. Iedere dag weer iets anders, maar wel heel erg leuk.
2: En is dat dan de hele dag knutselen of ook allemaal andere dingen?
3: Nee, dat is inderdaad niet de hele dag knutselen. Dat is in de middag ook andere activiteiten. Zo bieden we iets aan voor de doelgroep 3 tot 7 jaar, 8 tot 11, 12 plus. En in de avonden doen we ook weer 3 tot 7, 8 tot 11, 12 plus en ook nog de volwassenen.
2: Wat voor soorten activiteiten dan?
3: Ja, je kan denken aan voetbal, levensstratego, archery tech, boogschieten. Maar ook bingoavonden, showavonden. Dat we samen met de kinderen musical doen. Maar ook een minidisco. Van alles wat eigenlijk. Spookhuis onlangs ook nog gedaan.
2: Nu is het de afgelopen periode is natuurlijk ontzettend lekker weer. Het programma maak je al van tevoren. Wat nou als je een buitensportactiviteit hebt en het regent?
3: Ja, we zorgen altijd ervoor dat we een gespiegeld programma hebben. Dus achter de hand hebben we altijd nog iets anders. Dus dan kunnen we naar binnen en dan doen we eigenlijk iets wat wel bij het weer past.
2: Waarom ben je dit werk gaan doen?
3: Ja, hele goede vraag. Het met de mensen werken, dat sprak mij eigenlijk altijd heel erg aan. En als je dan een lach op iemands gezicht kan toveren, klinkt heel cliché, daar doe ik het dan eigenlijk wel voor. Ja, daarom ben ik het wel gaan doen.
2: Is dat ook een leuke van dit werk?
3: Ja, dat is eigenlijk het leuke. Als je dan hoort dat de ouders een hele fijne vakantie hebben gehad, omdat de kinderen het zo fijn hebben gehad bij ons, bij het animatieteam. Ja, dat maakt je dan toch wel weer heel erg trots.
2: Het klinkt heel ideaal, maar het betekent wel ook dat je elke vakantie aan het werk bent.
3: Ja, we zijn inderdaad wel iedere vakantie aan het werk. Maar goed, er zit ook wel weer een voordeel aan, want wij gaan lekker op vakantie als de anderen moeten werken.
2: Maar dan heb je geen animatieteam.
3: Nee, maar wij zijn inderdaad wel met een groot team. Dus we zorgen ervoor dat we het hele jaar rond iets kunnen bieden aan onze gasten. Dus ook buiten de schoolvakanties om, ieder weekend is er wat te beleven.
2: Nou, er zijn twee collega's van jou bij. Eentje is echt een collega en de andere is Yuki. Maar Yuki is op dit moment een beetje druk, want Yuki dat is de mascotte van de camping. En daar is dat is ook gelijk een magneet. Dus er zijn allemaal kinderen omheen gekomen. Jouw andere collega, dat is Else, die staat er nu bij. Else, lukt het om heel even deze kant op te komen? Ze komt langzaam deze kant aangelopen. Ja, want ik hoorde dat jij een expertise hebt en dat is ballonvouwen.
4: Zeker, dat klopt inderdaad. Ja, ballonvouwen, dat doe ik nu ongeveer anderhalf jaar. Ben ik nu steeds mee bezig. En ik ben steeds meer bezig om een beetje een eigen bedrijfje recht in te ontwikkelen. Maar nu is het ideaal hier op het vakantiepark om één keer in de week eens leuke van ballonnen te vouwen. Het is ideaal.
2: Wat voor vormen kun je maken?
4: Ik kan echt van alles. Alles wat je wil. Heel veel dieren. Er worden vooral heel veel dieren aangevraagd. Van honden tot katten. Maar ook leuke toverstaffen en zwaarden, bloemetjes. Eigenlijk echt van alles.
2: Nu ben ik hier vandaag gekomen. Niet alleen om gewoon te kijken en het gezellig te hebben. Maar ook om een stukje mee te werken. Wat heb je voor mij in petto?
4: Ik ga jou even heel makkelijk een hondje leren. Een hondje is eigenlijk het allermakkelijkste wat je kan leren met ballonnen. En ik denk dat jij dat zeker wel in je hebt om wat te maken. Dat gaat helemaal goed komen.

0: Nou, wij gaan leren een ballon vouwen in de vorm van een hond. Ja, en er zijn hier kinderen genoeg waar we die ballonnen dan aan uit kunnen delen. Dus dat komt helemaal goed.
1: Nou, dat wordt één groot succes, denk ik. Raoul, die heeft twee rechterhanden.
2: Nou, nee, dat kan hij wel.
1: Ja.
2: Hij kan het, maar hij is heel goed in entertainen, want Raoul die komt uit Nagelen. En als de school daar dan een vossenjacht heeft, dan doet hij gewoon mee. En dan zit hij als zo iemand die je dan moet vinden tijdens zo'n vossenjacht verkleed op een bankje.
1: En hij heeft dat zelf dan helemaal uitgekozen waarschijnlijk en in elkaar geknutseld.
2: Ja.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland viert de zomer.
1: Hoe is het onze Raoul vergaan op een camping in Biddinghuizen? Hij loopt vandaag mee met het animatieteam. En Raoul, ja, we zijn reuze nieuwsgierig. Ben je een beetje als geschikt bevonden?
2: Nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Het valt me wel op. Sommige vormen zijn veel moeilijker dan de andere vormen. Net hebben we bijvoorbeeld een bloemetje gemaakt. Die viel wel weer wat meer mee. Maar een zwaard, dat is toch wel een ingewikkelde categorie. Inmiddels hebben we alle drie weer een ballon. Want we gaan zo nog even een wedstrijdje doen wie het snelst een hondje kan vouwen. Maar eerst ben ik benieuwd, Anna. Ja, ben ik een beetje geschikt?
3: Nou, ik vind dat je het hondje echt keurig hebt gemaakt. Je zwaard vond ik zelf ook lastig. Els is de expert hierin. Maar de bloem, ja, dat ging ook jou beter af dan mijn ballon knapte.
2: Ja, daar is niks meer van over.
3: Daar is niet zoveel meer van over. Maar Yuki en ik zijn vandaag in deze wedstrijd één team, één taak. Dus ik ga voor de winst.
2: Dus jullie hebben hem samen kapot gemaakt ook eigenlijk?
3: Nou, nee, ja. Yuki, dat was wel meer mijn schuld, denk ik. Ja, ja, toch wel.
2: Goed, jij zei net iets over jouw record om een hondje te vouwen en dat is?
3: 9 seconden.
2: Dus dat is echt heel snel.
3: Wat sneller kan. Ik denk dat ik misschien nog wel sneller kan, hoor. Ik heb vandaag wel snelle vingers, denk ik. Dus ik denk dat het vandaag wel zit om misschien de 8 aan te tikken.
2: En ja, nu hebben we lekker alle tijd. Maar normaal gesproken heb je een hele rij met kinderen die wachten op een ballon. Hoe lang mag je dan over een ballon doen?
3: Ik probeer altijd zo snel mogelijk te werken. En vaak als ik dan bijvoorbeeld op plekken sta waar bijvoorbeeld niet heel veel kinderen zijn, dan mogen ze heel veel kiezen. Van pinguïns tot toverstaffen, van alles. Alleen als ik zie dat er al een hele rij met allemaal kinderen staat, dan kies ik vaak voor hondjes of katjes of gewoon wat kleinere dingen. Dus de bloemetjes, de zwaarden, die zijn gewoon wat sneller te maken. En vaak kun je ondertussen ook superleuk kletsen met die kinderen. Kan je even praatje maken. Hoe is de vakantie? Hoe gaat het met jullie? Wat ga je vanavond eten? Allemaal leuke vragen kan je stellen. Dus dat houdt de kinderen ook bezig.
2: Ja, precies. Nou, we hebben allemaal dezelfde ballon. Ik zou zeggen, als jullie in de studio het commentaar voorzien, dan gaan wij ervoor in 3, 2, 1.
4: Ik heb ondertussen ook eventjes een stopwatch aangezet. We zitten op 3 seconden.
1: Kan veel sneller, Raoul.
4: 7 seconden.
1: Oh. Hij loopt wel achter op de rest van het team.
4: 9.
1: Hè?
4: Oh, hij is al klaar. Ja. Raoul niet. Zit op 14 seconden.
5: Laatste pootjes.
4: Ja, gaan richting de 20 seconden, Raoul. Schiet op, jongen. Ja, hij is nog bezig. 25 seconden. Het is niet echt de Femke Broeders bol onder de ballonvouwers,
1: nee.
4: Raoul. 30.
1: Ja,
4: ja, ook Loekie heeft hem. Joekie, ja, heeft hem.
1: Tweede van het animatieteam heeft het. Behalve Raoul.
2: Is niet,
4: ben je klaar, Raoul?
1: Oh,
2: niet
1: nou.
2: Echt een mooi hondje. Ja. Hij heeft een hele grote snuit, maar geen gelijke pootjes. Die van jou ziet er een stuk beter uit. Je hebt zelfs nog een soort poedel gemaakt met een andere vorm.
3: Ja, ja, ik denk ik moet toch iets doen om nog de tweede plaats.
2: Nou, vooral om de tijd te doden om op mij te wachten, denk ik. En jij was heel snel klaar. En hij is gelijk.
3: En dat is gewoon een goed hondje volgens mij, hè? Je ziet er wel goed uit, dacht ik.
2: Ja, als ik een kind was geweest en ik had moeten kiezen nu tussen een van de hondjes, had ik zeker niet voor mijn eigen gekozen, maar wel voor de professionele animatiemensen.
4: Ja, heel goed. Nou, Raoul die deed er 37 seconden over. En Raoul maakte dus vandaag onderdeel uit van het animatieteam. Volgende week heeft Raoul weer een nieuw vakantiebaantje. Dan duikt hij weer ergens op in de provincie. Raoul, nu vanaf de camping in Biddinghuizen. Dankjewel.
0: Studio Flevoland viert de zomer.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
3: Ja, maar ik bedoel de rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, de vlammen lijken wat af te nemen en de rook die gaat minder hoog de lucht in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: VHS, die is eigenlijk groot geworden dat de porno op de videobanden kwamen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Niet echt een mooi hondje, ja. Ja, hij heeft een hele grote snuit, maar geen gelijke pootjes.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
6: Er zijn toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen, voor de omwennenden, voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
5: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
7: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
5: Milou van Wijk werd 2e op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice.
0: To the flow now, ooh.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vannacht hebben we te maken met brede opklaringen, temperaturen rond 18 of 19 graden. En vannacht kan het in die opklaringen ook aardig gaan afkoelen naar minima van zo'n 13 of 14 graden. En lokaal kan het zelfs nog enkele graden kouder worden. Morgen hebben we te maken met veel zonneschijn en loopt de temperatuur al snel op naar zomerse waarden. Uiteindelijk liggen de maxima zo rond een graad of 27 en er staat daarbij dan een zwakke tot hooguit matige oostenwind.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
3: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, zelfs op vakantie zijn.
2: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vannacht hebben we te maken met brede opklaringen, temperaturen rond 18 of 19 graden. En vannacht kan het in die opklaringen ook aardig gaan afkoelen naar minima van zo'n 13 of 14 graden. En lokaal kan het zelfs nog enkele graden kouder worden. Morgen hebben we te maken met veel zonneschijn en loopt de temperatuur al snel op naar zomerse waarde. Uiteindelijk liggen de maxima zo rond een graad of 27 en er staat daarbij dan een zwakke tot hooguit matige oostenwind.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland...

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: vieren.
1: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we te maken met brede opklaringen, temperaturen rond 18 of 19 graden. En vannacht kan het in die opklaring ook aardig gaan afkoelen naar minima van zo'n 13 of 14 graden. En lokaal kan het zelfs nog enkele graden kouder worden. Morgen hebben we te maken met veel zonneschijn en loopt de temperatuur al snel op naar zomerse waarden. Uiteindelijk liggen de maxima zo rond een graad of 27 en er staat daarbij dan een zwakke tot hooguit matige oostenwind.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je zegt rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt.